De hele nacht. Non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt een graad of 20.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ring Ring, daar gaat de telefoon. Er zit een verhaal aan vast. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik, ja, er was ooit een radiostation op zee, een radiopiraat. En als er dan wat aan de hand was, zeg maar aan boord, of er was iets met een communicatiestoring of wat dan ook, dan was de enige manier van communiceren met de zender. En dan draaiden ze dit plaatje of van een band af. En dan was het ring ring en dan werd aan land werd gedacht, oh ja, er is iets aan de hand. Dus een soort met van noodplaat. Net als Anne, goeiemorgen trouwens.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Waar wij het gisteren over hadden met de calamiteitenzender, dat de boodschappen worden uitgezonden. Maar zo werd dan ABBA gedraaid, ring ring. En dan wisten ze, de mensen van het station aan land, dat er iets aan de hand was aan boord van zo'n schip.
1: Oh jeetje, en toen werd de landmacht ingeschakeld.
0: Nee, want het was allemaal illegaal. Ja. Allemaal de bocht allemaal niet. Dus, maar goed, daarom denk ik aan ABBA en Ring Ring. En die herinnering kwam er weer boven aan het jaar 1973. Het is even geleden. Alle goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen, Wolf.
0: Zodat als je er bent, we gaan er een mooie show van maken in de richting van 9 uur. En voor degenen die al wakker zijn, laat even weten. Bijvoorbeeld in de app van RTV Utrecht of Facebook. Er staat ook al een vraag. Daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk.
1: Dus, gezellig, zijn we van de partij hoor.
0: Wees welkom. Met veel muziek, nieuws, weer en verkeer en wat nog meer. Ja, van alles en nog wat gaan we je zo meteen vertellen. 6 over 6 inmiddels geworden met de Backstabbers.

0: Alex Warren, Fever Dream. Kwart over zes, goedemorgen, dit is Utrecht is wakker. En fijn dat je bij ons bent natuurlijk, ja. Anne,
1: ja,
0: heb jij recentelijk nog op een terrasje gezeten? Want gisteren was bijvoorbeeld goed weer, ik had er geen tijd voor, maar of in het weekend of zo?
1: Ja, zeker. Nou, ik zit te denken, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor.
0: Oh ja.
1: Ja, was ook lekker toen.
0: Ja, en aan het einde van de rit, als je lekker hebt gezeten, iets gedronken hebt misschien alleen, of misschien wel gegeten hebt en zo, ja, dan moet je afrekenen. Tenminste, of er wordt afgerekend voor je, maar iemand moet betalen, denk ik dan.
1: Ja,
0: of je moet heel gauw, wegrennen. Ja, precies. Ja, ik ben altijd wel scheutig dat ik zeg van, ik betaal wel of zo, maar ja, dan is het bij ons altijd zo van, oh nee, ik heb de creditcard al, weet je wel. Of ik heb al contant of zo.
1: Ja.
0: Ligt een beetje aan. Maar dan komt het punt, hoeveel fooi geef je? En eigenlijk de vraag of je wel fooi geeft. Want daar hangt het ook een beetje vanaf of je de bediening aardig vond, of je lekker hebt gegeten of gedronken, of een combinatie van. Ja, dat is een punt. Wat doe je? Geef je altijd fooi of niet?
1: Nou, ik gaf altijd fooi. En ik was laatst op een date en toen was het echt zo bij elkaar. Wie betaalt de rekening? Zo überhaupt een awkward moment.
0: Ja.
1: Ik zit altijd een beetje naar de man te kijken, heel traditioneel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is heel traditioneel. Ja.
1: Maar ik heb ook wel eens gesplit en dan deden we fooi of niet. Ja, een beetje onromantisch, maar goed, ja, dat is wel heel modern. Dus we deden dat en toen dacht ik, nou, geven we gezamenlijk €5 fooi. Toen hadden we geluncht ergens.
0: Oh.
1: En toen zei hij dus, ja, ik geef nooit fooi als ik ergens
0: lunch.
1: Precies,
0: ja, ik herken dit, ja.
1: Alleen met diner geeft hij fooi.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Was ik zo niet gewend. Maar ja, kijk, als ik ergens koffie ga drinken, dan geef ik ook geen fooi.
0: Nee.
1: Maar ja, als ik ergens lunch en ik neem lekker bijvoorbeeld een wijntje erbij, of een kopje koffie na afloop, zit je toch wat meer te tafelen.
0: Ja.
1: Ja, het wilde die geen fooi geven. Nou, ik heb echt een beetje het verschil in mening gehad.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik lieve laatst meid die ons had bediend.
0: Ja, precies. Ja. De schaam je een beetje.
1: Ja,
0: misschien dat je dan
1: een
0: dat je dan niks. En heb je wel wat gegeven nu dan?
1: Ja, ik heb €2 gewoon op tafel neergelegd.
0: Ja, precies.
1: Ik ga wel wat geven, hoor.
0: Ik heb dat ook een keer gehad met een groep vrienden gingen we eten. En nou ja, dan doen we alles met elkaar, weet je wel. De rekening, nou, laten we zeggen 5 man. En dat was zoiets van €200 of zo. Ja. Dus ik moest afrekenen. Dus, ik zeg, nou, dan doe ik een tientje fooi erbij. Ik denk, dat is niet zo heel veel, dat is niet eens 10% of zo. Maar, en toen zijn er 1. Oh, ik geef nooit fooi. Ik krijg ook nooit fooi als ik aan het werk ben. Ik zeg, ja, dat vind ik een gekke benadering, moet
1: ik
0: zeggen.
1: Ja, wow, dat heb ik nooit gehoord.
0: Maar ik geef dan wel fooi, maar ik vond het wel gek dat ik dan voor iedereen de fooi zou betalen, omdat je er met 5 man bent en dan praat je over €10. Dat is natuurlijk een beetje te gek voor woorden.
1: Ja.
0: Maar ik zou me ervoor schamen als ik niet iets zou geven, terwijl ik wel goed bediend word en lekker heb gegeten.
1: Ja, nou, helemaal gelijk heb je. Daar, we hebben het hier over, omdat we het vandaag aan jou willen vragen. Heb je last van fooischaamte? Ja, het schijnt zo te zijn, het blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, dat steeds vaker het fooienscherm opduikt in café of restaurant. Dat is dat displaytje, voordat je gaat pinnen van, wil je fooi geven?
0: En ik heb het wel eens gezien, maar komt dat echt steeds vaker voor? Dat heb ik niet opgevallen.
1: Ja, het schijnt, ik heb hem ook een keer gezien bij de kapper en bij mijn nagelsalon.
0: Je meet
1: ik dacht, hallo, ik betaal al de hoofdprijs.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar die staat dus ook in dat soort plekken tegenwoordig. Ja, ik snap dat ze het proberen. Ja. En het is ook een stukje service. Natuurlijk, als je bij die nagelsalon zit, krijg ik lekker koffie en een koekje en soms een gebakje of zo.
0: Dan word je ook getrakteerd.
1: Ja, en dan willen ze dus
0: pure verwennerij in alle opzichten dan voor
1: niet
0: jou.
1: Gratis blijkbaar. Dus nee, we willen van jou weten, heb jij last van fooischaamte? Of maak je de keuze na een horecabezoek zonder schroom en verlegenheid? Laat het weten aan ons via de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: vrolijke muziek heeft hij ook heel veel gemaakt. Guus Meeuwis, ook nog begonnen met Vagant natuurlijk. In die tijd, zoals Per Spoor, kring. Maar deze kwam heel wat jaren later. Hartstikke leuk. Guus Meeuwis uit het jaar 1997. Overigens niet zoveel later, want kring was van het jaar daarvoor. De vroege Guus Meeuwis, zeg maar. Dus 3:30, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Er zijn al meer mensen wakker geworden. We gaan zo eens even kijken wat er geappt wordt via de RTV Utrecht app. Even naar de voorkanten van de kranten op deze dinsdag, de 6e oktober. Uitgeverijen geven scholen meer keuzevrijheid, dat meldt Trouw. Die komt terug op het artikel waar gisteren over gesproken werd. De 3 grote uitgeverijen van schoolboeken die stoppen met de koppelverkoop van lesmethoden. Scholen kunnen straks boeken aanschaffen zonder erbij verplicht online materiaal te kopen. Ja, ik denk dat dat een goede zaak is.
1: Ja, dat klinkt positief.
0: Zo 1, 2, 3 nog eventjes doorbladeren in dit artikel.
1: Gaan we naar de Telegraaf, die hebben een groot verhaal over de ASML-lobby. Die stuit op verzet van een congres. Ja, Amerika, de VS, moeten vasthouden aan verkoopverbod aan China, is hun stelling. Ook een groot interview in de Telegraaf. Het president van Israël, die is hels op Den Haag. Israëlische president Herzog, die haalt in een interview met de Telegraaf bikkelhard uit naar de Nederlandse regering. Ja, die onlangs sancties tegen het land instelde, meer daarover in die krant.
0: Ja, dan hebben we het weer over migranten. Ik zeg weer, want dat blijft doorgaan. En over Ceuta, zo noem ik het altijd, want het is in Marokko, hè? Ken je dat of niet? Een Spaanse exclave is dat. Ja, wachten maar waarop. In Ceuta neemt wanhoop onder de overgebleven migranten toe. Het is een flink artikel wat de krant hier brengt. De NRC vanmorgen op voorpagina en pagina 16 en 17. Ja, nog altijd echt een groot probleem van al die mensen die daar zitten, want daar mogen ze ook niet blijven.
1: Gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen nog groot met de Michelin-sterrenuitreiking gisteren. Ja. Dolgelukkig met tweede ster. Chefkok Ralf Berends en zijn vrouw Soumia. En die kregen te horen dat hun restaurant Suis, of Suisse, een tweede ster heeft verdiend. Dus dat wordt een mooi, ja.
0: Oh. Nou, heel bijzonder natuurlijk
1: mooie
0: ook.
1: Mooie foto, ja, zeker.
0: Niet zo heel veel restaurants met twee sterren.
1: Nou, Michelin. Dat is echt wel uniek. En nog een groot verhaal over de staatssecretaris die inzet op zelfrijdende bussen. Ze noemen het een einde aan slecht bereikbaarheid binnen de regio. Ja, het kabinet trekt de knip om verdere verschraling van het OV in de regio tegen te gaan. Onder meer zelfrijdende bussen dus. En centrale meldkamers voor belbusjes en regiotaxis moeten helpen het personeelstekort op te lossen. Ja, in Groningen wordt er al mee geëxperimenteerd.
0: Oh ja, we hebben natuurlijk de grote problemen in de provincie Utrecht met het streken, het stadsvervoer, het busvervoer in het algemeen. Met van de zomer nog de buschauffeurs uit die daar vakantie hadden, België. Die in Nederland een helpende hand boden. Ja. Maar nog altijd zijn er problemen sowieso in het vervoer. En personeel en werkdruk en zo. Maar ja, dat betekent wel minder banen natuurlijk. Met zelfrijdende bussen.
1: Nou, ook dat. Ik ben benieuwd wat dit oplevert.
0: Nou, selectie aan de kranten. Ik ben er doorheen.
1: Ik heb er nog eentje volgens mij. Ja, ik heb de Volkskrant hier nog. Ja.
0: Okay. We zijn inmiddels 6:30 geworden.
1: Ja, ik zal eens even nog de kop van de voorkant meenemen. Eerst zeer welkom en nu in onzekerheid. Augustus 2021 evacueerde westerse landen, waaronder Nederland, in allerlei duizenden Afghanen uit Kabul. Ze hadden een belangrijke bijdrage geleverd aan de westerse oorlog tegen terreur. Ja, na de machtsovername door de Taliban liepen hun levens gevaar. Ook had Nederland hun ereschuld aan deze groep. Nou, daar een verhaal over groot in de Volkskrant.
0: Nou, dat waren ze dan, de voorkanten van de kranten. En er staat natuurlijk nog veel meer in de kranten zelf. De papieren kranten en online. Maar dit wilden we alvast eventjes voorschotelen. En over voorschotelen gesproken, laten we even kijken naar een weerberichtje dat Grieta Spannenburg intussen heeft gestuurd. Zometeen is ze uitgebreid bij ons te horen ook natuurlijk. Deze dinsdag zien we wolkenvelden en periode met wat zon. Dus niet de hele dag zonnig. En in bijna windstille omstandigheden gaat de temperatuur de hoogte in naar 20 of 21 graden. En dan begrijp je ook wel dat het heel goed is en dat er ook geen regen gaat vallen.
1: Ja, dat is toch wel fijn.
0: Zeker, ja. 1 filemelding en het gaat over de A1 al van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaak heb je nu een minuut of 10 verlies aan tijd. Lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. En horen wij wat Robert-Jan Boy ons gaat bieden.
1: Oh ja.
0: In Utrecht is wakker.
1: Ben benieuwd.
0: En Blondie, de tijd is high, hoor je zo.
2: Utrecht is wakker met Bob van

0: Blondie.
1: Zou zeker een Michelinster hebben gekregen als het zou kunnen voor de muziek. Maar dat kan ook wel, maar dat zijn er geen Michelinsterren, denk je alleen aan. Want hebben ze veel muziek gemaakt, Deborah Harry en haar mannen. The Tide is High was een van die grote hits. En alle zijn tegen mij meteen, oh, ik vind die zo leuk, van Atomic Kitten.
2: Ja,
1: want dat is een cover natuurlijk, maar dat is meer jouw jeugdperiode, zeg ik
2: dan. Ja, precies. Is dat dan de 90s of zo? Of kijk het?
1: Nee, nog even later, denk ik.
2: Atomic Kitten, of kijk.
1: Maar wacht even.
2: Ja, later?
1: Nee, ik wacht op jou.
2: 2002.
1: Zie je?
2: Je hebt gelijk.
1: Ik wist dat het net ja, iets later was.
2: Muziekorakel.
1: Ja, dus nog wel. Nou ja. Maar ik dacht wel begin van de eeuw. Maar ook inmiddels is dat dan bijna 25 jaar geleden. Hè?
2: Ja, oh, ik weet nog, ik had dit op mijn iPod. Geweldig.
1: Oh, een iPod. Ja, dat had je vroeger ook nog natuurlijk. Ja. Oh, mijn vader had ook een iPod. Ik was gisteren even bij hem. Die luistert zijn luisterboek op zijn oude iPod, zeg maar.
2: Oh, dat kan?
1: Ja, ja. Oh,
2: dat is goed.
1: Ja. Alleen doorspoelen ging wat moeilijker, zei hij. Oh, ja. Dan op een laptop of een iPad tegenwoordig. Ja. Maar dat was ook, ik denk, oh leuk, die heb ik ook gehad inderdaad. Met een harde schijf erin, waar je, weet ik veel, 11.000 liedjes op kon zetten.
2: Ja,
1: goed, dat terzijde, dit is de live podcast. Radio M Utrecht met Utrecht is wakker. Goedemorgen, dus 7:07. En inmiddels zit hij lekker in de studio bij ons. Ik had het over de Michelinsterren. Jij had het uitgebreid erover, Robert-Jan Boy. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Want gisteren was jij bij Kasteel Heemstede in waar de eigenaar heel gauw weg moest, want die moest naar Maastricht toe.
3: Molly Schuiling.
1: Molly Schuiling, die zou al dan niet een Michelinster weer krijgen.
3: Ja, dat is. Nou, hij heeft al sinds 2021 een Michelinster.
1: Heeft hij hem behouden?
3: En hij is behouden.
2: Behouden, dat is fijn voor hem.
3: Opgelucht naar huis gegaan.
1: Ja, zijn enthousiasme was niet te remmen. Maar ja, je weet het nooit. Voor hetzelfde geld is die beoordeling.
3: Hij wil het heel graag. Ja. Ja, je hebt ook mensen die zeggen van ja, die ster. Ik kan het ook wel zonder ster. Hangt van de locatie waar hij zit natuurlijk. Hij zit op een hele mooie locatie in een kasteel. Waar die ambiance.
1: Ja.
3: Ja, die is wel uitnodigend om eventjes de bloemetjes buiten te zetten, laten we zeggen. Maar, nou ja.
1: De moeite waard. Waar jij gisteren was om daar verslag van te doen. Maar leuk, gefeliciteerd dus. Op het adres van Olly Schuiling en al zijn mensen die voor hem werken.
3: Ik geloof dat alle restaurants in Utrecht de ster hebben behouden.
1: Ja, volgens mij ook, hè?
3: Er is één restaurant met een ster bijgekomen. Even uit mijn hoofd allemaal. Volgens mij is dat aan Loenen aan de Vecht.
1: Dat is ook vermeldenswaard bij deze. RTVUtrecht.nl konden we gisteren eventjes op de site en via de app kon je al even kijken welke restaurants in de race waren om hun ster te behouden. Of
3: misschien en we hoorden gisteren inderdaad ook dat het toch wel wat anders gaat bij die sterrenrestaurants dan pakweg 10 jaar geleden met 15 gangen, noem alles maar op.
1: Ja.
3: Nu is het allemaal veel simpeler, want uitgebreid tafelen, ja, dat vinden mensen vaak wat overdreven.
2: Ja.
3: Dus ook daar zit het een ontwikkeling aan.
1: Nou, dat hoorden we gisteren uitgebreid en nu weten we nog wel dat hij zijn restaurant wederom de ster heeft gekregen voor de komende 12 maanden eigenlijk. Nu, Robert-Jan, een heel ander onderwerp denk ik dat jij de koe bij de horens vat en even gaat toelichten. Wat ga je doen vandaag voor ons?
3: Ik ga het hebben over de boom van het jaar, verkiezing.
1: Ja.
3: We hebben daar een paar weken geleden ook aandacht aan geschonken. Nu is het de laatste week dat je kunt stemmen.
1: Oh,
3: de Cornielie in de kloostertuin van het Catharijnenconvent. Daar gaat het om die boom.
1: Mm-hmm.
3: Die is ingezet namens de provincie Utrecht. Samen met andere bomen uit de provincies. Dus totaal 12 andere nominaties. Voor mij zijn er 13 bomen totaal waar je uit kunt kiezen.
1: Een boom met een verhaal, een boom met een doel.
3: Een boom met een verhaal, het kan een hele mooie boom zijn. Het kan ook een boom zijn die er leuk uitziet, zoals een cornielie. Ja, veel bloemen komen er aan, maar het is ook een verhaal aan. Omdat er naamplaatjes inhangen van overleden dak- en thuislozen.
1: Ja.
3: Dus dat is het verhaal wat er aan zit. En ja, het aantal dak- en thuislozen groeit, horen we ook steeds. Dus het is een actueel thema.
1: Mm-hmm.
3: Bovendien is het ook nog eens, toevallig of niet, de week van de dakloosheid. Wordt aandacht gevraagd ook woensdag middels een tentoonstelling op het Domplein.
1: Ja?
3: Waarin brieven tentoon worden gesteld van dak- en thuislozen. Nou, we gaan zo meteen weer kijken bij de boom, samen met ervaringsdeskundigen onder meer.
1: Ja.
3: Dus mensen die dakloos zijn of dakloos zijn geweest.
1: Ja, ja.
3: En ook, als het goed is, met de nabestaanden van een van de mensen die op een van de plaatjes genoemd worden.
1: Ja.
3: Dus dan komt het heel dichtbij. Dan kunnen we het verhaal horen van wat er allemaal achter zit.
1: Ja, precies. En we hopen natuurlijk, want dat is de wedstrijd wil ik niet zeggen, maar de strijd, dat deze boom echt de boom van het jaar van Nederland gaat worden.
3: Ja, als we Ton Cornelissen mogen geloven, die is er ook weer bij betrokken. Dat is een boomambassadeur Tot en met.
1: Ja.
3: Hij was er ook bij betrokken in 2022, toen de Markiezeneik in Amelisweert.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat was het verhaal van de overkapping, hè, de

0: was de grote hit van Harpo. Overigens was een eendags vliegen was ook de enige hit van Harpo. Movistar maakte het weer even 1975. Hoog tijd om met Gita te gaan praten over wat voor dag we voorgeschoteld krijgen. Terwijl je eigenlijk al een berichtje had gestuurd. Dus we weten al een klein beetje dat de zon erbij, gaat komen. Maar of dat heel veel uren gaat worden, minder dan gisteren, denk ik zo'n beetje.
1: Nou ja, gisteren was natuurlijk wel heel erg fraai, hè?
0: Heerlijk.
1: Met de zon, 21 graden.
0: Ja.
1: En 's ochtends was het dan nog fris natuurlijk. Toen ik jullie gisterochtend voor het eerst sprak om deze tijd, was het volgens mij ergens rond de 7 graden.
0: We ja, was al dik onder 10 inderdaad.
1: Ja,
0: maar nu niet,
1: ja.
0: Denk ik, hè?
1: Nee, ik zal eens even kijken. Heb ik ze erbij? Op de veel plekken zie ik nu van de waarnemers 12 tot 14 graden inderdaad.
0: Oh ja, ja.
1: Dus dat is echt wel een heel stuk milder. We zitten ook in de milde lucht.
0: Mm-hmm.
1: En de Bild geeft bijvoorbeeld 13,2. Dus inderdaad weer een hele andere temperatuur dan gisterochtend. We zitten niet alleen in de milde lucht, maar we zitten ook onder de bewolking. En je weet, bewolking fungeert in de nacht als een dekbed.
0: Ja, heerlijk is dat altijd. Ik mag ook heel graag buiten slapen, maar dan moet het wel goed weer zijn. Dat is meer in de middag eigenlijk.
1: Ja, ja, zo, je bedoelt een siesta, hè?
0: Ja, precies, ja, daar ben ik
1: aan. Ja, lekker.
0: En dat was gisteren prima, maar ik had er geen tijd voor. Ja, dan gaat het niet door natuurlijk. En het waaide ook een beetje. Ja, dan moet je echt wel iets over je heen hebben dan.
1: Ja, gisteren stak er wel een beetje zo'n zuidwestelijk windje op, dat klopt. En nou vandaag hebben we eigenlijk een soort zwakke storing. Zuidwest, noordoost over het land liggen, een heel verbrokkeld systeem. Gisteravond laat was het op veel plekken nog behoorlijk helder. Daarnaast de bewolking binnenkomen, zetten. En de bewolking is niet helemaal aaneengesloten. Dus het zijn wolkenvelden met wat wolkengaten, wat opklaringen daartussendoor. En in de middag kan ook die bewolking nog wat beter breken. Dus er is inderdaad ruimte voor zon. Minder uitbundig dan gisteren, maar de zon is er wel bij. En de temperaturen komen nog steeds ook vanmiddag uit op 13 graden.
0: 21
1: graden. Ja,
0: dus dat gaat wel redelijk vergelijkbaar met
1: temperatuur en wind en zo, dat is een beetje vergelijkbaar. Het blijft ook droog. In het noorden van het land kan wel wat lichte regen uit dat storingje gewrongen worden.
0: Mm-hmm.
1: Het komt van ver, maar bij ons blijft het droog en blijft het kalm.
0: Hoe lekker is dit? Heel klein, kort tipje van de sluieroplichter voor morgen.
1: Morgen denk ik aardig wat zon. Nog één keer 20, 21 graden. Maar dat is voorlopig even voor het laat.
0: Oké, nou wat uitgebreider dan horen we dat in het volgende uur. Utrecht is wakker van jou. Met een kop thee en een weerspreuk. Is dat een goede deal of niet?
1: Het is een hele goede deal. Gezellig.
0: Oké, tot zo meteen dan.
1: Tot zo.
0: Wij verheugen ons ook op jouw wederom weeroverzicht. Om 7:50 in de tweede uur Utrecht is wakker. Ja, er zijn heel wat mensen al wakker geworden. Sjaak zegt goedemorgen Bob en Anne. We zijn weer onderweg. Maak er een prettige uitzending van.
1: Goedemorgen Sjaak.
0: We zijn nog goed bezig. Overigens was Sjaak even de eerste, misschien wel de eerste vandaag. Hoewel Harry, die in Brisbane woont, in Australië. Wow. Maar daar is het al middag. Good afternoon, mate, zeggen we dan. Die was er nog vroeger bij, maar ja, ook eigenlijk weer niet. Want het was het al middag.
1: Ja.
0: Ingrid is er ook. Bob, Anne, goedemorgen. En verdere medewerkers. Ja, de collega's zijn natuurlijk al druk.
1: Ja,
0: Marjolein ook al even 17:30 binnen met de voorbereiding van het nieuws uit de regio Utrecht. Dat horen we er zo meteen om 7:00. Ingrid is wakker. Blijkt ook anders dat ze geen bericht gestuurd. En ik ga zo naar de sport. Groetjes allemaal van Ingrid Schonebeek. Oh, en dan moet ik even scrollen, want
1: lekker bezig hoor, ook zo vroeg op de dag lekker sporten.
0: Ja, zeker. Nou, ik zou me liever omdraaien, moet ik
1: zeggen.
0: Ik
1: ook.
0: Dat is mijn persoonlijke...
1: Nee, als ik wil sporten, dan doe ik dat het liefst eigenlijk einde middag of zo. Dat is een beetje mijn piek.
0: Dan heb je wel energie
1: lekker,
0: nog.
1: Ja, weet je, uurtje 4, 3. Ja, we gaan even.
0: Andrea, want het was een oproep voor ons van als je wakker bent, kom er even mee. Vinden we leuk. Op de RTV Utrecht allerlei zaken te lezen. Ja, natuurlijk reageer ik naar zo'n vriendelijke oproep, Bob en Anne.
1: Oh, wat lief.
0: Ik duik nu de donkere straat op rond het park. Rekken en strekken. Ook inderdaad.
1: Ook al, Andrea.
0: Ja.
1: Nou, wat gezellig dat je reageert.
0: Nou, zeker.
1: Vooral luisteren, vinden we leuk.
0: Nou ja, en voor de rest, Henny is natuurlijk ook vroeg, Henny van Doorn, altijd vroeg erbij. Dus even kijken, ik ben weer... Procent staat erbij vanaf 17:45. Eerste merk, noemen we dat maar even niet. Een bordje pap gegeten intussen.
1: Oh, lekker man.
0: En zometeen een rondje met Rico gaan wandelen met de hond. Nou, kortom, leuk dat je er bent. En daarna fitnessen, daar sta je voor op natuurlijk.
1: Sportieve luisteraars hebben wij hier.
0: Als wij dat zouden doen, dan moet je wel om 3:00 opstaan in de nacht.
1: Oh,
0: een uurtje te gaan sporten.
1: Ik ken een vriendin die dus om 17:00 opstaat om te gaan hardlopen.
0: Ja, joh.
1: Nou, geef mij eerst nog een uur om wakker te worden, hoor.
0: Als ik hier naartoe rijd en jij doet het op de fiets, ik met de auto, dan zie ik af en toe wel eens mensen lopen inderdaad,
2: fanatiek.
0: Die dan wel zichtbaar zijn, die hebben dan wel zo'n lampje op
2: het. Ja, dat moet echt doen, want het is zo donker nu.
0: Heel belangrijk.
2: Gevaarlijk. Ja.
0: Nou, laat weten of je wakker bent. Dat vinden we, anders dan hoor je dit niet natuurlijk. Tenzij je weer in slaap valt. Maar anders vinden we het leuk om even te weten wat je gaat doen vandaag.
2: Ja, gezellig.
0: In de RTV Utrecht app. Of Facebook van Radio M Utrecht. Even nog een plaatje voor 7 uur. Dan hebben we diverse onderwerpen natuurlijk. Deze is ook wel leuk. Arthur Connolly en Hou Je Ervan? Oh, je lijkt.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Zeven uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Dat zeggen de onderzoekers van het Mulier-instituut. Het Sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. De man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man zei dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldde de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn er zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller was Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijnheid tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op. En dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht, de tweede uur van Utrecht is wakker. Starten met nieuws uit binnen- en buitenland. Dan hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein, druk aan de voorbereiding. Begonnen om 20:30. Wat heb je in het nieuws?
9: Het heeft een half jaar geduurd, maar de gemeente De Bilt heeft dan als laatste in de provincie Utrecht eindelijk ook een college. 5 partijen gaan samenwerken. En in dat akkoord staat onder meer veel over woningbouw en de spreidingswet. Een auto is vannacht spontaan in brand gevlogen in Bijdrecht. Tijdens het rijden zag de bestuurder de vlammen uit de motorkap komen. Gelukkig zat de brandweerkazerne vlakbij en was het vuur snel uit. En het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om in Utrecht bij eetentjes gezond eten te kopen. In opdracht van 10 gemeenten is onderzoek gedaan door het Amsterdam UMC. En in 10 jaar tijd is het aanbod vetter, zouter en zoeter geworden.
8: Oh, ja, zoeter geloof ik ook wel.
9: En dat is niet goed.
8: Ja. Nee, zeker niet. Te veel suiker is niet goed.
9: Alles te is niet goed, hè?
8: Behalve te goed bon, zeg ik altijd. Ja, ik ken er nog wel een paar.
9: Ik ken er ook nog wel een paar, ja. Maar te goed bon, ja.
8: Tequila is te vroeg voor, hè, zeg maar.
9: Maar is ook niet goed voor.
8: Maar zout eten is ook niet goed. Nee, maar serieus, te zoet en te zout, dat is allemaal niet oké. Maar het onderzoek wijst dat weer uit.
9: Dat is bevestigd, ja.
8: Oké. Nou, meer hierover zo meteen om 19:30 bij Jolijn.
9: Tot zo.
8: Nu dan verkeersinformatie van de ANWB. Drie meldingen voor onze regio deze kant op komend. Vanuit Apeldoorn in Amsterdam over de A1 heb ik het dan. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je 10 minuten langer dan je eigenlijk zou willen. A12 Arnhem-Utrecht vanaf afrit Wageningen tot Veenendaal. Een minuut of 5 extra. En je hebt ook vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Bijna een kwartier extra.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
11: daar moet je zijn. Dat is dan €250.
12: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
10: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in... Hart van Maarsen,
14: daar moet je zijn. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten. Radio
8: M Utrecht. En de een na de ander die meldt zich. Dat is goed, een soort van inklok in het programma. Als je wakker bent, vinden we het leuk.
9: Oh, gezellig.
8: Zeker, ja. De RTV Utrecht app kun je daarvoor gebruiken. Even een WhatsAppje met ons sturen. Anne en Bob hier aan deze kant. Robert-Jan Boy onderweg, mensen. Ja, die zit op de fiets. Dat mag wel duidelijk zijn. Onderwerpje in Utrecht. Dus Robert-Jan, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Wacht even. Ja. Ik ben inderdaad onderweg. Dat klopt inderdaad. Onderweg naar de Lange Nieuwstraat. Daar heb je het Katharijnenconvent. Met de kloostertuin. In die tuin staat een boom, een cornielje. En die is genomineerd namens de provincie Utrecht voor de boom van het jaarverkiezing. We gaan er weer even kijken. De boom, cornielje, er zit meer aan vast. Naamplaatjes erin, tientallen naamplaatjes. Met daarop de naam van dak- en thuislozen die overleden zijn. Het is een soort herdenkingsplek. Dat is het verhaal van de boom. En we gaan erover hebben onder meer met ervaringsdeskundigen, dak- en thuislozen. En ook een nabestaande komt langs.
8: Ja. Dus best wel pittig eigenlijk. De boom van het jaar zou dit kunnen worden. Hè? Want het is de verkiezing elk jaar weer. Maar wel met een pittige achtergrond. Een pittig thema, zeg maar eigenlijk.
17: Zeker, omdat het heel actueel is natuurlijk, dit thema. Ook deze week meer aandacht voor het Domplein onder meer, met een speciale dak- en thuislozen tentoonstelling, zeg maar. En het aantal dak- en thuislozen neemt nog altijd toe.
8: En dus dat is heftig.
17: Actueel.
8: Ja, zeker.
17: De boom van het jaar kan daar misschien een rol in spelen op de een of andere manier.
8: Ja, wellicht. Dus je stem kun je nog uitbrengen op boom
17: dat
8: van het jaar.
17: De nominatie daarvoor. Ja.
8: Exact. Hey, we horen hier straks vanaf de plek waar deze Utrechtse boom staat. Dus tot zometeen. En voorzichtig op de fiets, hè. Anne, we hebben diverse onderwerpen in Utrecht is wakker vanaf nu. Wat hebben we zometeen om 6:45 ook alweer?
9: Ja, je weet toch dat onderzoek, laatst dat PISA-onderzoek waaruit bleek dat veel Nederlandse kinderen, tieners slecht kunnen lezen. Die leesvaardigheid loopt achteruit. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want er is een ondernemer geweest die zelf gratis kinderboeken uitdeelt. Als een soort actie daartegen.
8: Oh.
9: Om kinderen beter te laten lezen. Om meer enthousiasmeren voor lezen. We spreken hem zo meteen. Matthijs Visser is het.
8: Nou, zeker. En zo meteen is over een plaatje of twee, zeg maar. Met Alexander Curley, I'm Never Drinking Again. Hij zit aan de koffie. En Vanessa Paradis nu met Be My Baby. En nogmaals, laat me weten in de RTV Utrecht app of je wakker bent.
9: Ja, gezellig. Kom maar bij.

0: Dirk Sommer, Curly, wat een mooie herinnering aan deze man. De man natuurlijk ook van Guus, kom naar huis. Maar dit was een wat meer serieus nummer, I'll Never Drink Again. Wij zitten aan de koffie, en misschien jij ook wel. Het is inmiddels 7:15 geworden, dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, de Nederlandse leesvaardigheid van kinderen die staat onder druk. Uit de nieuwste cijfers van dat PISA-onderzoek van een tijdje geleden, vorige maand, bleek dat bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau voor lezen niet haalt. Ja, en dus komen ondernemers, ouders en bedrijven zelf in actie nu door gratis kinderboeken uit te delen. We spreken ondernemer Matthijs Visser erover. Hij is de initiatiefnemer hiervan. Hij is bij ons. Goedemorgen, Matthijs.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij hebt al vaker zo'n boekenactie gedaan, zoals vorig jaar. Toen deelden jullie ongeveer 1.500 boeken uit. En dit jaar was het doel 2.500. Inmiddels zijn het er nu ruim 8.000. Zo, wat is hier gebeurd?
2: Ja, het is een onverwachts groot succes geworden. Dat is eigenlijk ontstaan ooit met één doosje boeken in de klas van mijn zoon. Dat heb ik gedeeld op LinkedIn. Vervolgens ging een journalist van het AD daarmee aan de haal.
1: Oh.
2: Die heeft daar een artikel over geschreven. Ja, en daar kregen we eigenlijk zoveel reacties op. En zoveel mensen die waren daar enthousiast over dat ze zich aansloten en er zelf ook mee wilden doen.
1: Ja, dus dat inmiddels
2: is dat 8.000 stuks geworden.
1: Ja, en dat is wel een erg groot verschil, hè, tussen dat doel van 2.500 en nu dat het ruim al 8.000 zijn. Heeft dat met dat PISA-onderzoek te maken, denk je? Dat mensen toch dat zijn gaan lezen en denken, nou, ik wil ook iets doen.
2: Nou ja, mensen herkennen zich daar zeker in, dat kinderen gewoon slechter gaan lezen. En ja, het nieuws wat daar omheen is ontstaan rondom dat PISA-onderzoek heeft zeker bijgedragen. Ja, krijgen heel veel reacties van ouders die zich herkennen daarin. Dat kinderen te veel op schermen zitten en te weinig lezen. Ja, en dat zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het succes van dit jaar.
1: Ja, precies, aan die boekenactie. Kun je daar iets meer over uitleggen? Hoe werkt het?
2: In principe is het vrij simpel. Mensen kunnen zich aansluiten bij het initiatief. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je trakteert bij je eigen kinderen of bij iemand in de buurt op school. Dat is eigenlijk optie 1. En optie 2 is dat je een bedrag doneert. En dat we daar boeken voor doneren aan de Stichting Sint voor Iedereen. Voor kinderen die opgroeien in armoede.
1: Oh ja, ja, oké. Ja, en wie zijn dit? Want jij kunt natuurlijk zien wie er donaties doen, hè, voor die boekenactie. Wat voor mensen, wat voor ondernemers zijn dit?
2: Het zijn eigenlijk een vrij uiteenlopende groep. Het zijn ouders, ondernemers en bedrijven. Ook een aantal scholen. En bij de bedrijven zie je dan bijvoorbeeld een aantal grote uitgeverijen die zeggen van hey, dit vinden we wel belangrijk, wij willen zelf meedoen. Ik heb een autodealer in Dordrecht, een heel groot staalbedrijf in Brabant, een aantal marketingbureaus, maar ook een aantal succesvolle ondernemers die gewoon in privé zelf iets terug willen doen.
1: Ja.
2: En zeggen van hey, ik doneer gewoon een bedrag en zorg dat die boeken op de goede plek terechtkomen.
1: Ja, en we daarover gesproken op de goede plek. Hoe komen die kinderboeken dan ook echt terecht bij kinderen die het heel hard nodig hebben? Zoals ja, kinderen die thuis niet worden voorgelezen door de ouders bijvoorbeeld. Of die opgroeien in armoede. Je noemt het al kort Sint voor Iedereen, maar...
2: Ja, nou ja, Sint voor Iedereen is daarin voor ons een belangrijke partij. Wij doneren aan hun boeken. Ja, en zij zorgen dan dat die in cadeaupakketjes voor kinderen die opgroeien in armoede terechtkomen.
1: Ja.
2: Zij helpen in totaal ongeveer 40.000 kinderen die normaal geen Sinterklaas cadeaus kunnen krijgen.
1: Uh-huh.
2: Ja, en wij zorgen dan dat er in een deel van die pakketten ook een boek aanwezig is.
1: Ja.
2: Nou, dat vinden wij een belangrijk thema.
1: Stel, je doet nou een donatie aan deze boekenactie. Kun je dan ook zelf kiezen welke boeken die kinderen krijgen?
2: Ja, we hebben een lijst gemaakt met een aantal titels per leeftijdscategorie. En dan kan je gewoon aangeven van, nou, ik wil bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf trakteren. Mijn kind of mijn neefje of nichtje is in de leeftijd 0 tot 3 jaar. Nou, dan hebben we daar een aantal titels voor geselecteerd. En zo hebben we dat gedaan per leeftijdscategorie. Zodat mensen zelf kunnen kiezen van, ik wil graag een prentenboek geven of een leesboek of iets anders.
1: Okay. Ja, je hebt dus zelf een eigen bedrijf en kinderboeken. Een soort kinderboekenclub, zeg ik eigenlijk kort omschreven. Ja, maar leuk deze boeken, maar hoe krijg je ze daadwerkelijk aan het lezen, die kinderen, met al die afleiding van tablets en smartphones?
2: Nou ja, ik denk niet dat er één gouden regel is. Nu wordt er vaak naar de school en naar de bibliotheek gekeken, naar de overheid. Van ja, dit is een probleem wat we moeten oplossen.
1: Uh-huh.
2: Nou, ik denk dat er met name ook thuis iets moet veranderen.
1: Ja.
2: Het begint natuurlijk al bij voorlezen heel vroeg, als kinderen nog heel klein zijn.
1: Hoe oud moet je daarmee beginnen?
2: Nou ja, dat kan eigenlijk al vanaf de geboorte. Dat is heel belangrijk. De eerste 1000 dagen zijn zeer bepalend voor de taalontwikkeling van kinderen.
1: Uh-huh.
2: Dus ja, als je daar al heel vroeg mee begint, kweek je daarmee gewoon een voorsprong. ja, wat ik al zeg, ik denk niet dat er één gouden regel is. Alleen ja, wij geloven erin dat als een kind boeken thuis op tafel heeft liggen, ja, dan is de drempel weg. Dan kan je de nieuwsgierigheid triggeren. Ja, en hopen we daarmee een verschil te maken.
1: Ja, precies. Het moet ook een beetje in het zicht liggen volgens jou, die boeken. Dat ze nieuwsgierig worden.
2: Ja.
1: Oké, nou helder. Ja, dank voor deze bijdrage. We zijn benieuwd wat de boekactie gaat opleveren. En als we dan dit horen en denken, nou, ik wil hier bijdragen. Wat moeten we dan doen? Waar moeten we heen?
2: Nou ja, je kan sowieso even op onze website kijken. De website is kinderboekerij.nl. Ja, en daar kan je altijd contact met ons opnemen via de contactformulieren. Ja, en dan komen we graag met mensen in contact die ook mee willen doen.
1: Alright, helemaal goed. Dit was Matthijs Visser over de kinderboekactie die hij begonnen is. Dankjewel, Matthijs.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag, hè.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Raccoon, dicht bij het vuur.
5: Want hier, zo dicht bij het vuur.
3: De Nationale Nieuwe, bij Radio M Utrecht.

0: Build me up, Bellacup van de Foundations. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Denk ik nog eventjes aan de... Nog even geduld, dan begint de week van de 60's bij Radio M Utrecht. Gaan we het zo meteen in Utrecht is wakker ook nog even kort over hebben. Over een paar minuten het nieuws uit de regio hier bij ons. Marjolein, bij mij in de studio. Vertel, wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, als laatste gemeente heeft De Bilt eindelijk een college. En het voedingsaanbod in Utrecht is te vet, zoet en zout.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Opslag van 7:30. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio. En dat begint door Marjolein met nieuws uit de Bilt.
7: Ja, want die gemeente heeft eindelijk een nieuw college. Het heeft een half jaar geduurd en daarmee is de Bilt de laatste gemeente in de provincie Utrecht. Gisteravond is het coalitieakkoord van 5 partijen gepresenteerd. Pro, VVD, D66, CDA en SP kwamen met een overeenkomst met de ondertitel Vooruit met de Geit. Er staat veel in over woningbouw in de verschillende dorpen en over de uitvoering van de spreidingswet. De gemeente moet 250 asielzoekers opvangen. Donderdag worden de wethouders benoemd. In Meidrecht is afgelopen nacht een auto spontaan in brand gevlogen op de Nijverheidsweg. De bestuurder reed daar en zag ineens hoge vlammen onder de motorkap vandaan komen. Hij belde meteen de hulpdiensten. De brandweerkazerne zit daar vlakbij. Dus de brandweer had het vuur snel onder controle. Die auto is totaal los. Ook bij ons in de regio verdwijnen steeds meer bushaltes. Zo zijn er in de stad Utrecht de afgelopen jaren 75 haltes verdwenen. Het zijn er nu nog geen 600. In de hele provincie nam dat aantal haltes af, blijkt uit een onderzoek van het ANP. Toch was het niet overal zo. In Veenendaal bijvoorbeeld kwamen er 30 bij. En daar zijn nu bijna 100 bushaltes. In de grote steden zoals Utrecht wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Het Amsterdam UMC deed onderzoek in opdracht van 10 gemeenten en het voedingscentrum. Het aanbod is in 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. En de betrokken gemeenten roepen het kabinet op om de mogelijkheid te geven aan gemeenten om het aanbod van ongezond eten lokaal te weren. En dat is nodig, zeggen ze, omdat overgewicht ook toeneemt. Dan nog het weer, opnieuw een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en vanmiddag dan is het weer 21 graden.
6: En weer, omdat het gisteren ook,
7: was het ook
6: 21
7: zo.
6: Graden was. Ja, dan kan ik vanmiddag iets meer tijd hebben om te genieten van de zon. Maar het is niet de hele middag zonnig.
7: Nee, dus nou ja, misschien zit het mee.
6: Ja, ja precies. Ja. Soms zit het mee, soms het weer tegen. Dus dank voor het nieuws en een kort weer. Want Grieta horen we zometeen uitgebreid. Marjolein, tot zometeen weer.
7: Tot zo.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. Het begint al een aardige dinsdagochtendspits te worden, zoals wel vaker. Van Amsterdam naar Apeldoorn vertraagt het tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Hij heeft te maken met een ongeluk. Intussen is wel de weg weer vrij. Een minuut of 10 extra reistijd. Daar moet je rekening mee houden. Komende vanaf de andere kant, Apeldoorn richting Amsterdam dus, vertraagt het tussen Kootwijk en Hoevelaak een kwartier in elk geval extra. A2 Utrecht richting het zuiden, richting Den Bosch dus, tussen knooppunt Everdingen en Beest 5 à 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht, Oosterbeek, de afrit daar tot afrit Wageningen 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant gaat het nu wel goed door. Net was er wat vertraging vanuit Den Haag. Maar dat gaat nu goed. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, een minuut of 5. En van Almere naar Gorinchem, ook dus de A27. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweerd. Intussen is de weg weer vrij, maar daarnaast levert het ongeluk zorg voor 20 minuten extra reistijd. Vanaf Hilversum tot knooppunt Rijnsweerd. De laatste melding voor nu is de 28. Zwolle-Amersfoort vanaf Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar dat stukje doe je 10 minuten langer over je reis.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
0: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
8: Voordeelhaartjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Middle of the Road. Naar Sacramento uit het jaar 1972. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, deze hele week kan er nog gestemd worden op de boom van het jaar. Namens de provincie Utrecht doet een cornoelje mee. Die cornoelje is te vinden in de kloostertuin van het Utrechtse Catharijnenconvent. Het is een boom met een verhaal, want er hangen tientallen naamplaatjes in. Naamplaatjes van overleden daklozen en thuislozen. En daarmee is het dus eigenlijk wel een herdenkingsplek. Midden in de actualiteit staat hij, omdat het aantal dak- en thuislozen ook groeit. Dus wel een hele bijzondere plek. Robert-Jan Boy praat daar over door.
1: Ja, we staan hier weer bij de boom. Bob, een aantal weken geleden waren we er ook, toen hij bekend was, de boom. Dat dit de boom namens de provincie Utrecht zou worden. En dan staan we weer in de kloostertuin van het Catharijnenconvent. Het wordt langzaam licht. We staan onder het bladerdak van de boom, die een beetje in herfsttooi is. Breed verspreide takken. Ze kunnen ook mooi in bloei staan, heb ik begrepen. Maar ja, nu dus niet. Een tamelijk dun stammetje. En opvallend, die metalen aluminiumkleurige naamplaatjes die erin hangen, met name van dak- en thuislozen die overleden zijn. En terwijl we hier zo staan, is Emmy bezig met een zaklantaarntje om de namen te lezen.
2: Ja.
1: Ja, op zoek naar wie precies?
2: Niels van Ravenstein. Ja.
1: Die moet erin hangen,
2: ja.
1: Zogezegd.
2: Ja. Ja.
1: En wat is uw band precies met Niels van Ravenstein?
2: Nou, hij was mijn beste vriend op de eerste plaats. De vader van mijn kind. En we hebben elkaar al leren kennen toen hij 19 was en ik 20. Dus dat gaat al lang terug. Ja. Ergens in 1988 moet het geweest zijn. En toen zwierf hij zo'n beetje door kraakpanden. Toen had je nog veel van die kraakpanden, dus dan sliep hij daar en dan... Ja. Dan ontsnapte ik uit mijn huis en dan ging ik naar zo'n pand toe. En dan liet ze me binnen, bij de Moira was dat nog. En dan zocht ik hem daarop.
1: Ja, ja, zo. Dus hij was de dakloos, thuisloos?
2: Hij was dakloos, ja, ja. Toen al. Ja.
1: En toen al?
2: Ja.
1: Ja. Ja. En hoe is dat zo gekomen?
2: Ik denk dat hij bij zijn moeder is weggegaan, want die had een nieuw gezin. En dat hij toen naar zijn vader is gegaan, maar zijn vader woonde in Spanje. Hmm. En hij moest de HAVO nog afmaken, dus heeft hij ook heel lang een schuld van gehad. Ja. En drugs zou ook een rol gespeeld hebben.
1: En die relatie is geen stand gehouden?
2: Nou, die ging aan, uit, aan, uit.
1: Ja.
2: Aan, uit, aan, uit. Ja. Zo ging het, zo hield het stand.
1: En op een gegeven moment uit het oog verloren?
2: Nee, dat niet. Hij woonde op de boerderij in plaats van zijn leven. En toen hadden we juist weer een goed contact. Ja, ja. Want hij had daar een soort stabiliteit, daar mogen gebruikers gebruiken. En, ja. Ja. Daar had hij een redelijk goed leven, een redelijk goed einde nog.
1: Er hangen tientallen van die naamplaatjes in. Floris is er ook bij. Ex-daklozen, nu bij het pastoraat.
3: Ja.
1: Ook betrokken bij deze boom.
3: Ja, zeker. Elk jaar staan we hier om de namen op te lezen van de mensen en van de nieuwe mensen van dat jaar.
1: Ja.
3: De naamplaatjes in de boom te hangen.
1: Ja.
3: Voor iedereen een kaarsje aan te steken.
1: Ja.
3: En
1: ik ben zelf ook dakloos geweest.
3: Ja, 20 jaar geleden. Toen zwierf ik ook op straat. En ik heb ook een verleden met drugs.
1: Ja.
3: En later...
1: En dat is hier goed gekomen.
3: Dat is helemaal goed gekomen.
1: Ja, ja, u staat hier nu. En hoe belangrijk is dan deze boom eigenlijk?
3: Nou, heel belangrijk. Niet alleen voor mensen waar misschien anders niemand meer aan zou denken, maar ook als symbool voor waar deze stad ook voor staat, denk ik.
1: En wat is dat?
3: Omkijken naar elkaar en aandacht voor iedereen.
2: Oh ja, mooi.
1: Emmy zegt mooi, ik heb steeds op de naamplaatje, dat is een beetje jammer dat het plaatje niet te vinden is, hè? Maar goed, misschien hangt hij hoger.
2: Ja, dat kan, hè. Ik heb nog niet een laddertje meegenomen.
1: Ton Cornelis is er ook bij, ambassadeur van de boom van het jaar. Dit maakt diepe indruk.
4: Heel diepe indruk, ja. Ik moet het proberen met mijn emoties. Maar ik ben 9 jaar betrokken bij de boom van het jaar verkiezing. Maar het verhaal hierachter. En het is zo actueel.

0: Okay.
1: En ja, de zoektocht naar het plaatje gaat nog even door.
2: Maar
1: anders komt ongetwijfeld een nieuw plaatje. Maar
2: ja, ja, ja, ja, dat wordt geregeld.

0: Elvis Everywhere. Ook bij ons, Radio M Utrecht. Alleen Clark hoorden we. It's all about the money. En de extra money, zeg maar, die je in de pocket hebt om, zeg maar, als je ergens op het terrasje hebt gezeten of in een restaurant hebt gezeten, om de fooi te betalen. Want daar gaat het vandaag over in Utrecht is Wakker, in Aan Tafel en bij Joost in natuurlijk het laatste programma van de dag tussen 5 en 7. Dat gepresenteerd wordt trouwens. Nee, want we hebben natuurlijk Evelien 's avonds nog, maar overdag.
1: Ja, precies, ja.
0: Bij Joost in Utrecht komt thuis. Geef je fooi of schaam je je voor het feit dat je wel of niet iets geeft? Nou ja, kortom, we willen daar wel eens wat meer van weten.
1: Ja, we hebben het daarover omdat het fooiescherm steeds vaker opduikt in cafés en restaurants. Dat is als je gaat pinnen zo'n schermpje met wil je fooi geven. En dan kun je zo'n percentage kiezen, zeg maar. Dus dan word je als het ware in je gezicht laten zien dat je fooi kunt geven.
0: En wat is het hoogste wat op zo'n schermpje staat? 10% of zo?
1: 20.
0: 20%? Ja. Echt waar, joh? Dat vind ik hoog, moet ik je zeggen.
1: Ja, het is veel. Ja, echt. Ja,
0: dus heel simpel gesteld, je bent uitgebreid aan het eten geweest, of niet, dat maakt niet uit, maar je geeft 100 euro uit. En dan zou je 20 euro daarbovenop gooien?
1: Ja, dan moet je wel heel blij zijn met die service, hè? Oh,
0: precies,
1: man.
0: Moet je de ober wel heel erg aardig vinden.
1: Ja. Of het is wel een hele leuke vent of vrouw zijn.
0: Ja, inderdaad, ja.

0: Maar goed, er zijn best heel veel reacties komen al via Facebook ook binnen.
1: Ja, hier Dorothy die zegt bijvoorbeeld goedemorgen. Ja, fooi geven, dat ligt bij mij echt aan het eten en de vriendelijkheid van het personeel. Mm-hmm. Of je lekker hebt gegeten of dat je denkt van nou, ik ben wel of niet aardig bediend. Dus zo, nou, dat klinkt logisch. Gerda zegt, ja, goedemorgen allemaal. Ik heb mijn vaste restaurants, die krijgen ook altijd fooi van mij. No question. Dus die krijgen altijd wel iets van Gerda. Soms komt het voor dat ik ergens anders ben en ik niet tevreden ben, dan krijgen ze geen fooi. Ik ben ook wel eens weggelopen. Nou.
0: Ja?
1: Oh.
0: Nou, ik ook wel. Als het heel lang duurt of zo, op een gegeven moment, dan denk je van, ja, niet of je al iets genomen hebt. Bedoel ja, ik dan. Maar als het zo lang duurt en je hebt al twee keer gevraagd van, kan ik nou eindelijk een keer bedanken? We komen zo, meneer. En dan denken wij ook van, nou, dan is het even klaar. Dan zoeken we iets anders op of we stappen op de fiets en gaan weer terug naar huis. Ja, zoiets.
1: Ik was laatst een wijntje drinken met iemand en hij vond dus die rosé niet lekker. Dus ja. Het ging zeg maar zo, altijd een glas rosé op tafel.
2: Een fles rosé.
1: Zo leuk, zo lekker een grap een neempje te drinken.
0: Maar goed,
1: zo,
0: ja.
1: Oh, dan weet je zo zuur kijken. Nou, ik vind hem een beetje zuur.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, moet je even zeggen, krijg je een ander? Of dan kun je wat anders. Nee, ik drink hem wel op.
0: Oh, echt waar?
1: Heeft hem niet opgedronken. Aan het eind van de, ja, het moment dat we daar zaten.
0: Ja.
1: Ja, ik vond hem trouwens niet lekker.
0: Oh ja, dat kan ook weer niet. Hoe zeg dat dan?
1: Dat dan meteen. En dan krijg je wat anders.
0: Dan heb jij schaamte, bij wijze van spreken, dat je met zo iemand zit.
1: Ik dacht van, nou, hallo, zit dat dan?
0: Dat snap ik wel, ja.
1: Dus het is zo geinig. Maar goed.
0: Als het niet oké is, je bent niet meteen tevreden. Of niet tevreden over iets, dan moet je het dan meteen zeggen, vind ik.
1: Ja, precies. Nou, we hebben ook wat reacties van mensen die in andere landen zijn. Zoals Anke, die is in Zweden.
0: Ja?
1: Die zegt, ja, dat het serveringspersoneel, die krijgt dus een salaris wat wettelijk vast is gesteld door CAO.
0: Oh ja.
1: Dus ja, de fooi is niet noodzakelijk. En ja, in landen als in Amerika bijvoorbeeld. Ik was daar een hele tijd
0: geleden. Hadden we het over, ja.
1: Zo, dat is dan moet je echt wel gewoon fooi geven. Anders dan zeggen ze, are you not content, madam or sir?
0: Ja,
1: what's wrong with the food?
0: Ja, maar dan is het gebruikelijk dat dat een onderdeel is van het salaris van degene die jouw tafel aan je tafel bedient. Inderdaad.
1: Ja, nou Marieke zegt nog, ja, als we lekker hebben gegeten en het allemaal vlot ging en vriendelijk was, ja, dan krijgt ze zeker wel een fooitje. En als alles automatisch gaat met dat scannen en zo, dat zou ze dan niet doen. Ze geeft dan contant fooi. Dat is fijner.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ook, weet je. Uiteindelijk allebei prima.
0: Ik vraag altijd wel, als ik ergens ben, want ik geef wel altijd fooi. Tenzij het heel slecht is, maar dan heb ik dat al laten weten.
1: Ja.
0: Anders is het gewoon klaar. Maar mag ik het er bovenop doen? Want ik pin meestal, want dat vind ik het handigst betalen. Maar meestal kan dat wel. Want dan krijgen ze die verdeling ook. En dat is allemaal prima dan, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ik was laatst bij de Brownies en Downies. Ken je dat?
0: Ja, ik ken dat zeker. Ja, ik kom er nooit, maar ik ken het wel. Ja.
1: Zo leuk. Toen heb ik ook echt dikke fooi gegeven. Ja, en dan ben je daar en denk je, die verdienen gewoon echt de volle map.
0: Omdat ze daar met vol enthousiasme
1: dat was echt de leukste middag van de maand. Geweldig.
0: Nou, reacties.
1: Reacties. Heb je fooi schaamte? Hoe ga jij om met fooi? Laat het ons weten in de app van RTV Utrecht. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ik zeg 7:50. Gita, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Hartstikke mooi. We spraken jou eerder in het eerste uur van Utrecht is wakker. Ja, we beginnen natuurlijk om 6:00 al. Dus voor degenen die nu pas wakker worden, je kunt ook eerder afstemmen op dit programma. Toen was je er ook om 7:50. We zijn inmiddels een stukje verder, dus een uurtje om precies te zijn. Maar het is wel weer lichter geworden. Die zon zou er al bij kunnen zijn. Je zou hem al kunnen zien. Maar wordt hij een beetje verhuld door de wolkenpartij?
3: Toch wel een beetje.
0: Ja.
3: Half uur geleden kwam de zon aan de oostelijke horizon boven de kim, zoals ze dat noemen. Is minder uitgebreid te zien in vergelijking met gisteren. En er ligt vrij veel bewolking boven ons. Er zijn echt wel opklaringen, zeker ook gaandeweg de dag. Maar in de opklaringen van dit moment kan er ook lokaal nog wat mist ontstaan. Piet van der Mel, Kamerik, meldde heel netjes dat het zicht bij hem terug aan het lopen is. Een 10 minuutjes geleden nog 500 meter zicht. En nu daar, in de westelijke delen van Midden-Nederland, nog maar 250 meter zicht. Het is heel plaatselijk. De plekken zijn de zichten goed. Maar dus lokaal kan het buitengebied, zeg maar, nog eventjes wat mistig zijn.
0: Oké, en als die mist gaat optrekken, dan doet de zon dan goede zaken? Of is het toch wel moeizaam?
3: Het is moeizaam. Er ligt echt een zwakke storing boven ons met wolkenvelden waar echt wel gaten in vallen. Dus denk aan wolkenvelden, af en toe wat zon, soms wat meer zon. Ten zuiden van ons, zeg maar, in Zeeland, Brabant, Limburg, is de kans op opklaringen groter. beter. En vanuit die hoek verwacht ik ook wel wat makkelijker dat de zon erbij komt. Maar ja, het is niet heel erg overtuigend. Het is wel warm. Nu al zo'n 13 tot 15 graden. Vanmiddag 20, 21 graden. En het blijft rustig, blijft kalm. Ja, en blijft ook droog. Wat dat betreft is het heel ander weer dan oktober vorig jaar. Toen hadden we begin oktober rond de 4e al een code geel voor zware windstoten aan de broek hangen van storm Amy. En later in oktober kwam nog storm Benjamin. Toen was er veel meer rumoer, veel meer dynamiek.
0: Die namen weet ik nog wel, maar de tijdspad weet ik er niet meer.
3: Maar we waren snel. Dat was eigenlijk was de eerste al in de loop van september de eerste storm, najaarsstorm. Twee toen in oktober. En op dit moment, er is nog in de verste verte geen storm te zien. Ook al omdat er geen ex-orkanen zijn, omdat er gewoon geen orkanen eigenlijk verschijnen boven de westelijke Atlantische Oceaan. En dus heb je ook geen ex-orkanen en stormen die daar vanaf komen.
0: Nee, logisch natuurlijk.
3: Ja,
0: tenzij het zich bij ons gaat voordoen. Maar kan er wel
3: zeker.
0: Er kan wel zo'n orkaan of iets wat erop lijkt bij ons ontstaan, toch?
3: Zeker. Je hebt stormen die ontstaan in het najaar vanwege ex-orkanen die weer in de stroming worden meegenomen naar ons. Die hebben dus hun origine van ver weg. Maar er kunnen ook stormen gewoon ten westen van Ierland ontstaan. En sterker nog, we kijken ook steeds met een schuin oog naar de Middellandse zeedelen. Want daar zijn soms ook van die pakketten aan onweersbuien die zich bijna vormen tot een tropische storm. De afgelopen dagen is er gekeken ten oosten van Barcelona, ten noorden van Menorca. Ontwikkelde zich een heel complex met buien die een beetje ging lijken aan de ontwikkeling van een tropische storm die voorafgaat aan een orkaan. Dus ja, wat dat betreft is er wel rumoer, maar niet bij ons.
0: Gelukkig maar. Ja, heel blij mee.
3: Ik denk dat veel mensen dat rustige najaarsweer prima vinden.
0: Even de thee aan de kant, want de weerspeuk komt op tafel in de weerkamer. Vertel.
3: Weer zo eentje van wat nu is, geeft aan wat er straks is. Warme oktoberdagen, februari komt met vlagen.
0: Nou, we gaan het maar meemaken, hè. Zover is het nog niet. Maar ik geloof je, hoor.
3: Ja, heel goed.
0: Voor de weerspreuk en voor de anderen zeker geloven je. Dankjewel.
3: Alsjeblieft,
0: hè. Tot zometeen het volgende uur. Vanaf 9. De gemeente Houten maakt zich klaar voor een nieuwe burgemeester. We gaan er meer over horen, want onze verslaggever Dimitri van Tuil weet er nu al meer van. In het volgende uur.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
8: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
7: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
9: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
7: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
10: Verkeersinformatie van de AWB. Zometeen in het derde uur van Utrecht is wakker, waar we nu mee gestart zijn. Het nieuws uit binnen- en buitenland heb je gehoord. Dan nu inderdaad even het nieuws uit de regio. Marjolein.
11: 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. Deze 42-jarige man ging vaak bij haar langs. Hij stuurde brieven, foto's, stalkte haar via sociale media. En ook belde hij haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Aan de Meidrechtse dwarsweg in Wilnis is vannacht een bestelbus helemaal uitgebrand. De brandweer moest een hek openbreken om erbij te komen. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Een meerderheid van de huiseigenaren heeft zijn woning nog niet klaar voor de winter. Het is volgens Vereniging Eigen Huis wel belangrijk om de verwarming en waterdruk te controleren. En ook de rook- en koolmonoxidemelders te testen. Dus bij deze tip.
10: Nou, goed dat je dat zegt, want ik heb na mijn verhuizing, ik had altijd stadsverwarming. Ik heb een verwarmingsketel. Die moet ik wel even nakijken of hij op druk is, zeg maar, op niveau is, toch?
11: Ja.
10: Nou, dat weet jij misschien
11: nou
10: ook
11: ja,
10: niet.
11: Nou ja, wij hebben eens in de zoveel tijd een check, zeg maar, van ja. De ketel en zo.
10: Ja, dat is ook wel goed. Dat moet ik nog even
11: dus
10: nakijken.
11: Dat is wel fijn, ja.
10: De laatste check was in 24. Zie ik op de ketel staan.
11: Dan,
10: zeg maar.
11: Ja, dan is het wel weer eens tijd, hè?
10: Ja, misschien ben ik er ook een keer aan dat er een nieuwe ketel moet komen. Want het ding is al 20 jaar oud of zo. Dus het is misschien wel even slim voor de winter, nu ik dit van jou hoor.
11: Ja, voordat je straks
10: geregeld.
11: In de kou zit. Ja. Ja, dat wil je niet.
10: Ja. Zeker niet. En voorlopig is het niet koud. Het gaat over 2021 in Midden-Nederland. Maar je kunt er maar beter vroeg bij zijn. Marjolein, dankjewel. Zometeen 8:30 uitgebreid. Hè?
11: Ja, tot zo.
10: Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Het nieuws van de weg nu. Dat begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam. Stroomhoevelaken 20 minuten vertraging. Dat is, denk ik, even kijken. Ja, vooruitblik. Alvast de langste file van dit moment. Ook op de A1, Amersfoort Amsterdam, doorrijdend dus. Maar wel vertraging tussen Baren en Hilversum Noord. Een minuut of 5. Een minuut of 5 heb je ook op de A2 te pakken. Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopert Everdingen. 10 minuten vertraging. Als je doorrijdt tussen Vianen en Beest, dan even niet. 10 minuten dus. En van daar tot Waardenburg ook weer 5 minuten vertraging. Richting het zuiden, dus richting Den Bosch. Op de A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Heb je van Gouda tot Nieuwebrug vertraging 10 minuten. Daarna gaat het goed door hoor, in Midden-Nederland. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 5 minuten. De A27 in het vizier van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 minuten extra. En vanaf de andere kant 10 minuten tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert aan extra lijsttijd. A28 Zwolle Amersfoort, afrit Ermelo, Strandnulde 10. Van Strandnulde tot Amersfoort Vathorst komen er 10 minuten bij. Dan gaat het een tijdje goed als je door wilt rijden richting Utrecht. Maar dan vanaf afrit nummer 3 Den Dolder tot aan Utrecht 5 minuten extra.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen? Dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelini.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Betalen, betalen. Ik betaal helemaal nergens meer voor, denk je dan. Nou, dat moet wel, maar de fooi, daar gaan we het over hebben natuurlijk.
11: Ja, inderdaad, willen we van je weten. Omdat het schijnt dat het fooi-scherm steeds vaker optuikt in cafés en restaurants. Dus dan kun je kiezen of je een fooi geeft, ja of nee. Ja, heb jij die fooi-schaamte, Bob, trouwens?
10: Nee, ik geef altijd fooi, tenzij ik echt helemaal niet tevreden ben. Maar laat ik dat tijdens zeg maar, mijn bezoek aan een restaurantje wel even weten. Dat ik dit niet goed vind of dat niet goed vind. Er komt gelukkig weinig voor. Ik ben niet zo moeilijk. Maar als het niet goed is, dan zeg ik het wel. Ik geef altijd wel fooi.
11: Ja, mooi. Ik rond het ook altijd naar boven af. Dus ik denk, nou, een paar euro hop, altijd erbij.
10: Oh ja, dus als iets €65 is, zeg je, doe maar 100.
11: Ja. Gelijk mijn halve uur er doorheen. Dat kan ik allemaal niet missen, hoor. Oh,
10: nee, maar het is wel de vraag aan iedereen natuurlijk. Van, heb je fooi schaamte, is het inderdaad, ja. Omdat, het wordt wel gevraagd eigenlijk. Doe je het wel, doe je het niet?
11: Ja, daar hebben we het over. Dus laat het weten. In de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
10: Houten krijgt een nieuwe burgemeester. schiet dat een beetje op. Dat horen we zo meteen van verslaggever Dimitri van Tuil, die bij ons in de studio daarover aanschuift. En Robert-Jan Boy natuurlijk na 8:30 bij ons. Ja, de boom van het jaar gaan we over door. Het was namelijk emotioneel daar straks, Robert-Jan, in het centrum van Utrecht.
18: Ja, dat klopt inderdaad. Omdat de naamplaatjes op de boom, de cornulje in de kloostertuin van het Katharijnenconvent, ja, een verhaal hebben natuurlijk van dakloosheid. Mensen die in de knel zijn gekomen en anoniem zijn overleden. We zitten nu in de gelegenheid bij de oude rechtbank met het gezelschap. Je hoort het net op de achtergrond. Mm-hmm. De emotievolle stemming is niet de hele tijd aanwezig. Het wordt
10: gelukkig
18: ook,
10: niet.
18: Ja. Maar in de tussentijd, tijdens de koffie, komen ook de verhalen bij over dakloosheid. Floris, ervaringsdeskundige, ja, die zegt van, het kan iedereen eigenlijk overkomen. Als je in de knel komt, ja, hoe loop je weg dan? En er zijn daklozen die er ook helemaal keurig uitzien, waarvan je het helemaal niet kunt zien dat ze dakloos zijn. Als het lijkt nou dat ze naar hun werk gaan. Dus er is ook veel verborgen dakloosheid. Kortom, actueel thema. Mm-hmm. Zometeen gaan we het ook hebben over de manifestatie morgen op het Domplein. Een tentoonstelling wat met dakloosheid te maken heeft. En uiteraard over de boom van het jaar namens de provincie Utrecht. Eens even kijken hoe je daarop kunt stemmen.
10: Precies.
18: Zodat het ook de boom van het jaar van Nederland wordt. Met een mooie symboolwerking. Die aan de weg, die er wat aan moet doen eigenlijk aan de dakloosheid. Mm-hmm. Van die dakloosheid.
10: Ja, dus het is niet alleen de boom die er bijvoorbeeld mooi uitziet, maar er hangt een heel thema aan, in dit geval vanuit de provincie Utrecht. Dus stemmen kan deze week nog, hè, hoort je dan volgens mij?
18: Tot en met 10 oktober volgens mij. Bob, ik kijk even naar Ton Cornelissen. Tot 10 oktober.
19: 10 oktober, 12 uur.
18: 10 oktober, 12 uur s'nachts.
10: Oké. Okay.
19: Was het niet te lang? Nee.
10: Nou, meer over de boom van het jaar in de achtergrond en de verhalen. Na 8:30 in Utrecht is wakker.

0: Utrecht, dus wakker Radio M Utrecht, met om 9:13. Aandacht voor gemeente Houten, dat zich klaarmaakt voor een nieuwe burgemeester. Ik zit even te kijken, Dimitri van Taal is bij ons. Ik denk dat die microfoon het niet doet trouwens.
1: Even naar deze.
0: Ja, precies, dat is even fijn. Want we gaan met jou over doorpraten. Waarnemend burgemeester Karen Heerschop, die krijgt de taak om de gemeente, van de gemeente om de bestuurlijke onrust die hier was, om je daar doorheen te loodsen, of voor zich doorheen te loodsen. Die periode, Dimitri, die zit er volgens mij bijna op, hè?
1: Jazeker. Ja, begin volgend jaar of ergens het eerste helft van 2027... dan moet er een nieuwe burgemeester komen, inderdaad.
0: Ja. Hoe ver is de gemeente Houten? Dat willen we natuurlijk van je weten. Maar eerst maar eventjes eigenlijk die onrust die er was. Dat startte vorig jaar, hè?
1: Ja, 12 maart 2025, toen ging Gilbert Isabella die ging weg. Dat kwam doordat er werd gesproken over grensoverschrijdend gedrag, kwam een vernietigend rapport in de raad, waarin onder andere stond dat hij en twee wethouders heel erg dominant aanwezig zouden zijn, waardoor ambtenaren zich onveilig zouden voelen. Dat zou dan gaan ook over inhoudelijke stukken die ambtenaren schreven, die dan ook onder dwang, zo werd dan in het rapport gezegd, aangepast moesten worden. Nou ja, er ontstond een cultuur waarin mensen zich onveilig voelden. En ja, dat was reden voor het opstappen.
0: Nou, toen werd het besluit genomen. Dus een waarnemend burgemeester, Karen Heerschop dus. Die heeft die taken waargenomen.
1: Ja.
0: Hoe zijn de vorderingen?
1: Nou ja, zij heeft die taak inderdaad waargenomen. Ze zitten dus ook al sinds 12 maart. Het is trouwens haar vijfde klus al als waarnemend burgemeester. Dus je zou kunnen zeggen dat ze vrij ervaren is. Ja, hoe gaat dat? Ja, zij maakt het nu sowieso af natuurlijk tot de termijn dat de nieuwe burgemeester komt. En gisteren was het startschot van die nieuwe benoeming van de burgemeester. Dat begint met een profielschets. Dat was gisteren ook. Nou ja, hoe dat dan gaat is er nog een traject daarvoor, waarin bewoners, mensen die een bedrijf hebben, maar ook scholieren, wordt gevraagd van, hey, wat is jouw ideale kandidaat voor de burgemeester in Houten? Nou, daar kwamen dan antwoorden uit als zij of hij moet integer zijn, eerlijk zijn, zeiden dan de kinderen van groep 7 en 8.
0: Is dat niet een vast draaiboek of zo? Want ik kan me voorstellen dat iedereen een goede burgemeester verwacht natuurlijk.
1: Ja, zeker. Alleen in dit geval is het natuurlijk, zit er nog wel wat onrust achter wat er is geweest. Ja. En dat maakte natuurlijk dat de gemeente Houten in die zin wel wat specialer is misschien dan andere gemeentes waar nu een burgemeester.
0: Maar werd daar dan gisteren nog over gesproken, over die onrustige periode en het aftreden zeg maar van de burgemeester en die wethouder?
1: Ja, zeker. Ja, het geluid wat gisteren veel in de raad is geweest, is dat er voor stabiliteit gezorgd moet worden. Daar is mevrouw Heerschop aan begonnen. Zoals ik gisteren heb gehoord in de raad, zijn veel positieve verhalen over haar verteld. En wat ik ook al zei, het was al haar vijfde functie als waarnemend burgemeester. Dus het is ook iets waar ze vaker mee te maken heeft gehad, dat ze misschien in een roerige periode moest intreden. Dus de taak aan de volgende burgemeester is om dat eigenlijk op te volgen.
2: Ja, die profielschets waar je net al even kort over vertelde, waar een burgemeester aan moet voldoen. Raadsleden en inwoners hebben daar samen over nagedacht.
1: Ja.
2: Waren die het goed met elkaar eens?
1: Ja, dus dat zou je wel kunnen zeggen. Zoals ik net al zei, bewoners, mensen die een bedrijf hebben, scholieren, ja, die kwamen eigenlijk tot het antwoord van, het moet iemand zijn die integer is, die eerlijk is, maar ook eigenlijk wat heel erg centraal stond, en ook vanuit de raadsleden, is dat het echt een verbinding moet zijn. Ja. En mensen die in Houten wonen in de gemeente, die zullen dat herkennen. Die zijn heel erg trots op hun deel Utrecht, hè, van de provincie. En ze zoeken dus ook iemand die ook zo in het leven staat bij Houten, die betrokken is bij activiteiten, die zich laat zien en dus echt een verbinder is.
2: Ja, oké. Hoe lastig is het eigenlijk om burgemeester te worden?
1: Ja, dat zou je een burgemeester moeten vragen. Dat, de procedure is wel lang, het traject duurt lang. Mensen hebben nu tot vrijdag 30 oktober, om zich aan te melden. Het is een open vacature, dus iedereen kan in principe solliciteren.
2: Ja.
1: Vanaf daar, er is een vertrouwenscommissie die is samengesteld door raadsleden. Daar komt uiteindelijk ook een profielschets uit. Daarna komt er een selectie. Er worden twee mensen geselecteerd uit al die gesprekken. En de raad gaat dan ook een aanbeveling doen naar één kandidaat. Die kandidaat die wordt uiteindelijk gescreend door bijvoorbeeld de AIVD. Van ja, is alles wel goed achter deze persoon?
2: Ja. Mm-hmm.
1: Dan wordt hij benoemd uiteindelijk door de koning en minister van Binnenlandse Zaken. En daarna wordt hij beëdigd door de commissaris van de koning.
0: Maar het is ook zo dat er in ene weer een nieuwe burgemeester is. Is er een soort met van, weet je dat, een soort databank waar mensen zich al aangemeld hebben? Want het kan niet zo zijn bij in de afgelopen jaren best wel wat wisselingen in Midden-Nederland alleen al gehad van burgemeesters. Ik kan me voorstellen dat het een hele pool is van mensen die zeggen, ik wil wel burgemeester worden. Waaruit gekozen wordt, is dat zo?
1: Nee, ja, volgens mij is het gewoon zo dat mensen zich kunnen aanmelden en dat op basis van die selectie die er komt.
0: Dus elke keer opnieuw, ja, als er een vacature is voor burgemeester?
1: Ja, absoluut. Gekeken gaat worden van oké, wie zijn dan de geschikte kandidaten? En de mensen die dan geschikt worden geacht, daar worden gesprekken mee gevoerd en daar komen dus twee kandidaten uit.
0: Helder, ja. En het gaat nu bijna beginnen. Hoe lang gaat het dan duren, denk je, voordat er een nieuwe burgemeester gekozen kan worden?
1: Ja, dat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat je dus tot 30 oktober de tijd hebt om je aan te melden als je burgemeester van Houten wil worden. En hoe lang dat traject dan daarna duurt, dat weet ik niet. Dus ik weet niet hoe goed jij hier nog zit, maar als jij in Houten nog een keer burgemeester
0: Zeker.
1: Wil worden...
0: Ja,
1: dan,
0: absoluut. Nou, ja, absoluut. Ja, jullie zitten mij ook aan te kijken. Met ja. Ik zal het maar eerlijk zeggen.
3: Nee,
0: echt niet iets voor mij, moet ik je zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen wel dat zouden willen natuurlijk. Die al wethouder bijvoorbeeld ergens zijn. Of misschien ergens anders op burgemeester.
2: Is eigenlijk een leeftijdsgrens? Jawel, je moet 18 plus zijn.
1: Of ja, dat wel, ja.
0: Nou, je hebt ook kinderburgemeester.
2: Ja, dat zou ook wat zijn, hè.
1: Nee, maar er werd gisteren in de raad nog gezegd, dit is een kans die je niet wil missen. Het is een mooi gebied, veel groen natuurlijk ook. Veel problematieken, ook wel die zich overal natuurlijk
0: Zeker, opspelen. Maar bijvoorbeeld de opvang.
1: De opvang inderdaad.
0: Ja. Asielzoekers.
1: Ja. Zeker, dat is nog een vraagstuk wat een beetje bleef hangen gisteren, waar niet echt over gesproken is. Maar wel een taak voor de nieuwe burgemeester.
0: Er werd niet over gesproken, maar werd er gevraagd of zo?
1: Nee, dat is eigenlijk vrij stil gebleven rondom dat onderwerp. Maar dat zal wel iets zijn waar de nieuwe burgemeester veel werk aan gaat hebben.
0: Ja, maar goed, elke gemeente natuurlijk vanwege ook de spijdingswet heeft daarmee te maken.
1: Ja, zeker.
0: En moet zoveel vluchtelingen opvangen. En anders wordt het toegewezen door Nederland, door het Rijk, zeg maar.
1: En nou, het staat nog op nul, er is dus werk aan de winkel.
0: Dat denk ik wel, ja. Nou, op naar de nieuwe burgemeester. Tot 30 oktober, dat blijft mij nu bij.
1: Zeker.
0: Kun je je aanmelden?
2: Kun jij je aanmelden?
0: Bob? Ja, het is goed. Anne ook, ja.
2: Nee.
0: Dimitri van Tuyl, dankjewel. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht met de Doobies, de Doobie Brothers.

0: uit het jaar 1972. De Doobies, ofwel de Doobie Brothers, en Listen to the Music. Luister naar Radio M Utrecht en hoor je zo meteen verkeersinformatie en natuurlijk het nieuws uit de regio.
1: Ja, met de brandweer van Wilnis, want die moest vannacht op pad voor een brand natuurlijk. En is je huis al winterklaar?
0: Kijk eens aan. Dat vraag jij inderdaad.
1: Dat vraag ik. En daar ga ik zo ook over hebben. Ja, ik mag er ook antwoord op geven.
0: Over 2 minuten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Exact 8:30. Dit is Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein. En dat begint met brand.
1: Ja, vannacht in Wilnis. Aan de Meidrechtse dwarsweg is rond 3:30 een bestelbus uitgebrand. De brandweer moest een hek openbreken om erbij te komen bij die uitslaande brand. En die auto was volgens een persfotograaf niet verzekerd en had ook geen geldige APK. Of het hier om brandstichting gaat, dat wordt uitgezocht. 14 maanden cel voor een stalker die zijn ex heeft lastiggevallen. De 42-jarige man belde haar maar liefst 77 keer in 3 uur tijd. En deels viel hij haar lastig vanuit de gevangenis in Nieuwegein. Dat stalken begon in 2019. Veel bellen, langsgaan, brieven en foto's sturen. En ook lastigvallen op haar sociale media. Naast een celstraf krijgt de man ook een contactverbod voor 5 jaar. Middelbare scholen moeten zelf kunnen kiezen welke lesmaterialen ze gebruiken. Nu is er vaak een verplichting om naast papieren studieboeken ook digitale boeken te kopen. De VO-raad in Utrecht, die de belangen behartigt van middelbare scholen, vindt dat de scholen dat zelf kunnen bepalen. Eerder zei de autoriteit Consument en Markt ook al dat scholen te weinig keuze hebben. Bijna 2 op de 3 huiseigenaren hebben hun woning nog niet klaargemaakt voor het stookseizoen. Volgens Vereniging Eigen Huis in Amersfoort hebben veel mensen de verwarming en waterdruk nog niet gecontroleerd. Ook ventilatieroosters, rook- en koolmonoxidemelders, die zijn vaak niet getest. En volgens de Belangenclub is dit het moment om die wintercheck toch even te doen. Nou, vandaag is het nog steeds een mooie herfstdag. Periode met zon, droog en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
0: Ik heb wel trouwens in de rookmelders gecheckt of ze het doen. En één heb ik een 9 volt batterijtje erin gedaan.
1: Ja, want dat moet je wel doen. Ik heb wel eens 's nachts gehad dat die per ongeluk afging.
9: Oh,
1: dan zit
9: ben
1: je echt recht op in je bed. Ja.
0: Een tijdje geleden, omdat ik verhuisde naar een nieuw huis, wist ik niet dat er bijvoorbeeld boven eentje, eentje hing. Ja, je kunt hem zien. Maar en we liggen 's nachts in bed en er was een heel hoog geluid. Ja. Het is niet wat, ik dacht, het is een vogel of zo die klem zit ergens.
1: Hij werkt gelukkig wel.
0: Dus, af en toe. Maar dan veel hoger. Ik kon niet constateren, maar uiteindelijk kom je er wel achter. Dat
9: ja, dan
0: het,
9: is
0: die
9: rot
0: heel
9: leeg.
0: Marjolein, dank voor nu. Tot zometeen weer, 9:30.
1: Dan is Maarten er, mijn collega. Maar die kan dat ook heel goed nieuws.
0: Ja, maar even. Maarten kan dat heel goed zelf.
1: Even cursus.
0: Okay.
1: Oh, ja. Cursusdag.
0: Klussers of cursus?
1: Cursusdag.
0: Oké, okay. Nee, maar dat is heel belangrijk. Goed werk natuurlijk. Dank voor nu. Tot gauw weer dan. Oké. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort op de A1. Vanaf naar de vesting tot Knoopend Eemnes. 5 à 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, Apeldoorn en Amsterdam, vertraging tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten. De Utrechtse A2, dat hebben we het over van Utrecht naar Den Bosch. Zuidelijk opzoekend. Tussen Knoopend Everdingen en Deil, waar een ongeluk is gebeurd, doe je een kwartier langer over je reis. En ter plekke is de linkerreis ook afgekruist. A12, het is al druk vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Gouda, Westen en Reewijk. En vanaf Bodegraven tot Woerden, 10 minuten extra reistijd bij ons in de regio. Ook vanaf de andere kant, Arnhem, Den Haag, onder Utrecht langs tussen Houten Oosten en Knoopend Oude Rijn, doe je 5 minuten langer over je reis. A27, Breda, Utrecht, Knoopend Goijkum, Lexmond, 10 minuten vertraging. Vanaf de andere kant, vanuit Flevoland richting Utrecht tussen Almere, Houten en Eemnes, 10 minuten. En van Bilthoven tot Knoopend Lunetten, ook weer 10 minuten vertraging. Laatste meldingen komen van de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen afrit Ermelo en Nijkerk. Zeker 20 minuten extra, staat die 23 minuten, dus maken we 20 gewoon van. En vandaar af, het overlapt een beetje, tot aan Knoopend Hoevelaken ook weer 10 minuten tot een kwartier extra reistijd. Daar moet je even rekening mee houden. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
10: Dat is dan €250.
11: Betalen?
12: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
2: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Ocean van Little Eve die we hoorden. Uit het jaar 1962. Dat is lang geleden. Maar wel weer leuk om te horen. En vanmiddag helemaal, want dan hebben we een uur lang Studio 60's bij Radio Utrecht. Bij Edwin tussen 2 en 3 alleen maar muziek uit die periode. Van 1960 tot en met 1969. Dus je zit zo in de flower power tijd. Maar nog net voordat de jaren 70 echt gaan beginnen. 8 over half 9. Deze week kan er nog gestemd worden op de boom van het jaar. Natuurlijk gaan we voor de Utrechtse boom. Namens de provincie Utrecht doet die cornoelje mee. In die cornoelje hangen naamplaatjes van overleden dak- en thuislozen. Het is sowieso een actueel thema, want het aantal dak- en thuislozen in Utrecht ook groeit. En bovendien wordt er deze week nog eens extra aandacht hiervoor gevraagd. Morgen bijvoorbeeld is er een speciale dag op het Utrechtse Domplein. Robert-Jan Boy, ben je nog steeds bij die cornoelje, bij de boom van het jaar?
1: Ja, we zaten zojuist even in de gelegenheid om even bij te praten bij een kop koffie. En nu zijn we weer gelopen naar de kloostertuin van het Katharijnenconvent. Ja, bij die kerk, die oude kerk natuurlijk. Klooster is die trouwens geweest. Hè, de naam zegt het al. Met de hele oude rode bakstenen. Een binnenplaatsje met een grasveldje. En dan, ja, die dunne stam van die cornoelje. Het is niet zo'n hoge boom. Wel breed uitwaaierend. Nu met de herfstkleuren erin. Normaal gesproken schijnt die schitterend te bloeien. Maar wat opvalt zijn die, ja, zo'n 100 naamplaatjes erin van dak- en thuislozen. Die worden op die manier herinnerd. Ook altijd met alle zielen hier en nu. Ja, actueel met de verkiezing de boom van het jaar. Want die symboliek moet deze boom, zeg maar, als winnaar bestempelen uiteindelijk.
2: Het is te hopen en dan meer aandacht voor dakloosheid. En meer aandacht voor wonen eerst.
1: Arnold is ervaringsdeskundige. Ja. Wat is hier op dit moment jouw situatie, Arnold?
2: Doorstroomverblijf.
1: Wat houdt dat in?
2: Je zit tussen de dag-nachtopvang in een eigen woning. En het is of dus weer een vervolgplek of een eigen woning volgend jaar.
1: Hoe lang duurt die situatie voor jou?
2: Anderhalf jaar.
1: En ooit in een rijtjeshuis gewoond, dat soort zaken?
2: Ja, in een appartement, ja.
1: Zeg maar even wat.
2: Ja, ja. Huisje, boompje, beestje.
1: En toen?
2: Ja,
1: toen ging het
2: fout,
1: de andere kant op. Depressie,
2: verslaving, ja. Zonder werk, zonder uitkering.
1: Ja. En nu weer aan het opkrabbelen, of ben je al helemaal...
2: Druk bezig. Met allerlei comité's.
1: Ik ken Floris ook, hè? Die is ook ervaringsdeskundige. Jullie kennen elkaar?
3: Ja, wij kennen elkaar.
1: Waarvan
3: precies? Stichting Goud.
2: Ja, en de straatpastoraat.
3: Straatpastoraat.
2: Walk of Life.
3: Ja, ook dat. Ja, er zijn vele raakvlakken.
1: Stichting Goud die opkomt voor dak- en thuislozen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hoe belangrijk is die boom nou eigenlijk?
2: Als symboliek heel belangrijk natuurlijk. Vanwege het verhalende beleid dat mensen gewoon op straat kunnen sterven.
1: Dakloosheid neemt toe.
2: Ja, maar het is ook het probleem, is heel veel mensen vallen tussen wel een schip. Er is geen geschikte plek voor. En als jij niet wil, dan kan je niet gedwongen worden. Maar ja, als er nergens meer geschikte plekken zijn, en bijvoorbeeld de inloop aan de herstart is gewoon veel te klein.
1: Herstart?
2: Ja, aan de Nieuwe Gracht.
3: Ja, dit is van het Leger des Heils, waar mensen en kunnen wonen. Maar dit is ook het centraal punt voor de nieuwe dak- en thuislozen. Voor het stadsteam Herstel. Dat is zeg maar het buurtteam voor de mensen zonder postcode, noem ik het wel eens. Mm-hmm. Hoe verder?
1: Ja. Dus er moet meer gedaan worden aan uiteraard een woonruimte. Er wordt meer sociale huurwoningen.
2: En meer inloop of meer buurthuizen of het inloop waar mensen terecht kunnen.
1: Ja,
2: en dus dat er ook sneller signaal opgepikt kunnen worden van met iemand gaat het niet goed.
1: Ja, want ik hoor Emmy, een relatie gehad met een dakloze, overleden. Ja. En die wordt ook gesymboliseerd in de boom.
4: Ja,
1: ja, dat je mensen kwijtraakt, dat gebeurt. Dat heb je zelf ook meegemaakt.
4: Ja, ja. Zo iemand raakt mensen kwijt. En ik raak hem kwijt aan de situatie. Ja, zo.
1: Komt dat ook door de ingewikkeldheid der maatschappij, van de maatschappij?
4: Ja, zeker. Dat is voor hem ook een ding geweest. Ja, absoluut. Ja.
3: Ja. Ja, en de regels zijn niet altijd herstelbevorderend. Zo weet ik uit mijn dakloze tijd. Mocht je maximaal 19 nachten per maand slapen in de opvang. Ja. Dus 11 dagen per maand stond je er gewoon echt, moest je buiten slapen.
1: Op straat?
3: Ja. Ja.
1: Jong, hoe is dat eigenlijk om op straat te slapen en op een stuk karton? Ja, dat soort beelden zie je dan, hè?
3: Het hangt een beetje van het weer en de temperatuur af.

0: vertellen. En ik
1: op het podium?
0: Niet,
1: podium?
0: Ja, nou, in ieder geval, het worden brieven met foto ingelijst. En die worden dan op een schildersezel neergezet. En dan zal er wel zeg maar, een aanspraakje komen en weet ik het wat. En ik weet niet wat die al die mensen verteld hebben, want ik heb al die brieven niet gelezen. Maar ja, we zullen wel zien.
1: De brieven met hun verhaal.
0: Ja,
1: alles sluit naast ons in elkaar. Ton Cornelissen, ambassadeur van de Boom van het Jaar. Kom er even bij, Ton. Ja. Dit maakt indruk.
2: Zeker, diepe indruk. Ja.
1: Jij had nog niet zo kennis gemaakt met dit verhaal van dakloosheid.
2: Nee,
1: dus er is een wereld eigenlijk.
2: Een wereld voor me open gegaan.
1: En misschien geldt dat voor heel veel mensen wel, dat het er ver van
2: dat hoop
1: is.
2: Ik, maar... Dat hoop ik. En dat ze op een gegeven moment op de boom gaan stemmen. En daarmee ook de dak- en thuislozen een gezicht geven. En we staan nu op de tweede plaats, maar ik ben ervan overtuigd dat we eerste worden. Ja. De stemmen die vlogen afgelopen weekend binnen. Ja. En het verdient het ook. Het moet maatschappelijk veel en veel meer onder de aandacht komen. En je krijgt alleen maar aandacht als je wint.
1: Waar kun je
2: dus
1: stemmen?
2: Mensen stemmen op de boom van het jaar 2026.
1: .nl of zo?
2: .nl.
3: www.deboomvanhetjaar.nl. Ja. Stem op boom nummer 10. Bevestig met je e-mail en check ook je spambox als daar misschien... in terecht komt.
1: Ja. Oh, dat kan ook toch?
2: Ja.
1: Maar in ieder geval tot en met 10 oktober.
2: En vooral delen is het nieuwe vermenigvuldigen. De mensen die nu gaan stemmen, ze hebben allemaal een achterban, ze hebben allemaal een netwerk. Geef het door. Dit is te belangrijk. Deze boom moet winnen.
1: Nou, een hartstochtelijk pleidooi voor deze Cornelie, die alles zwijgend toehoort. En misschien denkt hij wel aan de Marquise-eik. Want die is kampioen van Nederland geworden in 2022. Toen ging het over Amalisweert, ook weer die symboolwerking. Ja. Nou, bedankt.
2: Okay.
1: En we gaan het afwachten. Succes morgen met de manifestaties op het Domplein.
0: Dat zal wel lukken, dankjewel.
4: Ja, dus Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Gezellig en fijn dat je bij ons bent. En zometeen hebben we het over hele andere zaken. Een fooi geven als je ergens iets gedronken of gegeten.

0: Je weeroverzicht.
1: Ja, daar gaan we het over hebben.
2: Wordt lastig, hè? Maar,
1: ja, het zou wel grappig zijn, maar dat is, ja, het is alleen maar een bepaalde categorieën. Ja. En ik heb op een gegeven moment ontdekte ik ook dat bijvoorbeeld bij de kapper dat je ook voor je kunt geven. Ik wist dat eerst helemaal niet.
0: Ja, ja. Dat doe ik ook nooit, inderdaad.
3: Ja, ja, bij de nagel, ik was bij de nagelsalon, ik was bij de kapper. Wil je voor je geven, staat er dan in beeld.
1: Ja.
3: Nou, denk het niet.
0: Oh ja, omdat het op het apparaatje stond, bedoel je?
3: Ja, maar ik reken daar al twee. Ja, ja, ik wil niet weten hoeveel ik daar afreken. Vreselijk, want ik verf mijn haar. Maar
1: ik heb in coronatijd heb ik wel mijn kapster voorgegeven. Omdat ze ook een tijdje dicht heeft gemoeten. Dus die zat wel een beetje in zak en as, zeg maar. Dus dan toen wel. Ja,
0: ja. Maar nu snappen we het even, kort, want we gaan over fooi even doorpraten nog. Nu snap ik alle. Ik dacht echt altijd dat je van jezelf blauw haar had. Maar dat is geverfd dus.
3: Ja, ik hou van blauw, je weet het. Blue, dabadu, dabada. Sorry, nee, we haken af. Nee, we gaan het hebben over fooi-schaamte.
0: En zometeen over het weer natuurlijk, hè. Dat, dat zonder fooitje de eter in gaat. Zometeen op 93.1 in de DHB. Fooi geven, want op een apparaatje komt het te staan. Ja. Dus doe je dat wel? Of niet? Of heb je een soort met van fooi schaamte? Dan is het, nou, dat doe ik nooit. Of juist wel, als je het niet doet, dan schaam je je daarvoor.
3: Ja, er zijn wat mensen die een reactie hebben achtergelaten op die vraag die we stellen. Nee, zoals, even kijken. De Caroline, die zegt, goedemorgen. Ja, wij geven altijd fooi, maar we hebben ons voorgenomen dat als er om fooi wordt gevraagd, wij weigeren te geven. Puur uit principe. Oh. Omdat we het brutaal vinden. Dus je wil uit jezelf fooi geven, maar als dat schermpje zegt, wilt u fooi geven, dan vinden ze het te brutaal.
0: Erwin,
3: ja, dat is een.
0: En Erwin zegt, meestal staat er bij het pinapparaat in een horecagelegenheid een spaarpotje. In een restaurant, waar dan ook. Daar kun je dan cashgeld in gooien, ook als fooi.
3: Ja, dat is ook echt van ouderwets, hè. Maar ja, dat kan ook.
0: Ja.
3: Dat doe ik ook wel eens, hoor. Als ik dan koffie drink ergens en ik sta bij de kassa om af te rekenen.
0: Ja, ik heb bijna nooit meer contant geld bij me. Of heel veel, zeg ik dan. Nee, maar dan is het een briefje of zo. En dan is het bijvoorbeeld een briefje van 20. Dat gaat me dan net even te ver.
3: Ja, ik heb soms wel wat contant bij me als ik weet dat ik ga stappen. Dan heb ik €2 nodig voor de kluis om mijn jas in te gooien. Ja.
0: Even nog een paar reacties.
3: Ja, we hebben hier Kobi. Die zegt, ja, als ik het zie staan op het schermpje, dan werkt mijn hoofd al tegen. Ik bepaal graag zelf of ik fooi geef of niet. Nou, zelfde mening als Caroline. Even kijken, een Jolie die zegt, ja, een ander bedrag indrukken doe ik wel zelf, want dan zie ik het staan en dan wil ik zelf kiezen hoeveel ik geef. Ze zegt, ik geef bijna altijd wel fooi. Zoveel verdienen ze namelijk niet. En dan vind ik dat ik met een fooi wel wat extra's kan geven. Behalve als het slecht eten is.
0: Dan moet je het niet doen. Dat is mijn principe ook. Misha Schalkwijk laat weten, en ze zegt, ik omdat mijn vriend Duits is, hij woont in Bochum, vlakbij Dortmund, weet ik dit. Fooi geven in Duitsland via de PIN is daar al jaren heel normaal. Je kunt er altijd kiezen, 10, 15 of 20%.
3: Ja, precies, ja.
0: Nou, toch wel. Je krijgt dan eerst het bedrag en daarna inderdaad direct een schermpje om aan te klikken. En er wordt fooi in Duitsland drinkgeld genoemd. Drinkgeld dus.
3: Oké,
0: kijk. Nou, ook leuk om dit weer even mee te krijgen. Dankjewel voor je appje, via de RTV Utrecht app bij ons binnengekomen.
3: Ja, nou, dan zien we nog Jaap hier tot slot. Mooie reactie. Ik rond het bedrag altijd naar boven af. Ja. En dat doet hij vaak. Hij zegt, dan is de kans groot dat ik wat erbij geef.
0: Ja. Nog even naar België dan, want de taxichauffeur Philip die zegt, Bob, luisteraars, Anne ook dus, als taxichauffeur ben ik blij als ik een fooi krijg van de klanten.
3: Oh ja.
0: Maar met die torenhoge prijzen is dat tegenwoordig echt niet meer vanzelfsprekend. De oude garde geeft nog wel, dus klanten zeg maar.
3: Mm-hmm.
0: Ja, maar sommigen die durven gewoon geen fooi te geven omdat ze het niet hebben.
3: Ja,
0: dat is dan ook wel weer een feit natuurlijk, hè?
3: Ja, ik had laatst toen was ik ook op een terras iets aan het drinken. Was ik aan het lunchen volgens mij met mijn ouders. En toen was er een jongen die, ik weet niet meer met wie ik was. Het was een jongen en die had zijn eerste dag.
0: Nou, hoe heet hij?
3: Dat weet ik niet meer. Maar hij was zo lief, hij was echt 16 of zo. En toen liet hij dus een dienblad vallen met bier erop.
0: Oh, zielig.
3: En die hoort de scherf op de grond vallen. Ja. En alles gutst over de vloer.
0: Oh,
3: rode kolen op de wangen van de schaamte natuurlijk. Mm. Nou, toen hebben we hem voor je gegeven. Ja. Op jongen.
0: Ja.
3: Ga zo door, lekker werken.
0: Dat is dan ook wel weer aardig, Gieter. Dat vinden wij wel aardig.
2: Ja, vind ik super. Ja, leuk, daar hou ik ook heel erg van. Ja.
0: Hey, er zijn nog veel meer reacties nu al. Hartstikke mooi. Aan tafel, Connie praat erover door. En natuurlijk van 5 uur af ook weer in het programma Utrecht Komt Thuis. Heeft Joost je graag met je berichtje in de uitzending.
3: Ja, over die fooi-schaamte dus. Hoe ga jij om met fooi geven? Dat willen we van je weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Weerbericht.
0: Nou, daar is het nu dan echt wel hoog tijd voor om eens even naar het weer te kijken. Met een zon die er moeite mee heeft om door die wolkenpartijen heen te komen in Midden-Nederland.
1: Ja, dat gaat vanmiddag beter lukken dan vanochtend. Er zijn wel een paar gaatjes in het wolkendek geweest, maar daarin is het gelijk dichtgeslagen met mist. Dus niet alleen in Kamerik, op meerdere plekken, vooral in de westelijke helft en langs de zuidranden van Midden-Nederland, komen wat bijna onverwachte mistvelden voor. Echt een euvel, zeg maar, van deze tijd van het jaar. Ik bedoel, er is op zich weinig dynamiek als het gaat om grootschalige systemen, storm en dergelijke. Mm-hmm. Maar de microdynamiek is er wel. En die zit vooral in even nog een klein beetje afkoeling. En dan gaat je 98% luchtvochtigheid naar de 100. Oh. En ja, dan zit je even in de mist. Dus ja, de komende uren denk ik tamelijk grijs, met bewolking, nevel, lokaal nog mist die gaat oplossen. En vanmiddag wat vaker de zon erbij. En het blijft droog en ja, nog steeds niet koud. Het wordt 20 of 21 graden.
0: Kijk eens aan, hoe lang houden we deze trend van de graad of 20 in het vooruitzicht steeds vast deze week?
1: Morgen ook nog. Ja, morgen waarschijnlijk een start met op grote schaal mistvelden, nevel, bewolking. Ja, we zitten in dezelfde luchtsoort. Mm-hmm. Het is wat klammig, maar ook morgen gaat in de loop van de ochtend en middag gaat de zon er echt wel bij komen. Flink schijnen misschien wel. En wordt het nog een keer 20, 21 graden. Maar ergens morgenavond begint het te regenen. Ofwel vanuit het zuiden, ofwel vanuit het westen. Want zowel boven de Noordzee als boven Frankrijk. Vanuit die hoeken komt neerslag onze kant op. Ja, dan zitten we donderdagmiddag op 15, 16 graden. Wel ook met mooie opklaringen. Maar ook met een paar mooie regenbuien vanaf zee.
0: Oh, ja, dat kan ook wel mooi zijn. Zijn er ook nog mogelijkheden voor een regenboog, denk ik, in Nederland? Want dat vind ik altijd zo mooi om te zien.
1: Ja, dat denk ik donderdag zeker. Ja. De buien zijn fel en heftig. Maar de zon komt er inderdaad ook tussendoor. Denk aan van die hoogopbollende stapelwolken. Verder daaromheen ook helblauwe lucht. Het ziet er mooi uit. Alleen ja, de temperatuur die valt terug. Het is vrijdag en het weekend is het ook wat bescheidener qua middagtemperatuur.
0: Ja, we hebben al heel wat gehad dan intussen.
1: Ja, we hebben echt heel wat gehad.
0: Rita, aan tafel, dan schuif je weer aan. Dankjewel.
1: Zekers.
0: En wij spreken elkaar nu tot de zwakke van de week weer natuurlijk.
1: Gaan we doen, tot later.
0: Dag. Doeg. Ja, Walking Don't Look Back, einde van Utrecht is wakker.
3: Nou,
0: morgen.
3: Voorbij gevlogen.
0: Morgen zijn we er weer om 6 uur, hè? In de ochtend.
3: Present.
0: Op het eindje wekker zetten, hè? Doe
3: Zeker.
0: Ik het ook, ja.
3: Ja, laten we ons best doen.
0: Niet terugblikken. Pieter Tosje, Mick Jagger, zometeen Edwin. De Hits uit Holland.

0: Eurolars, nu echt eens wakker op Radio M Utrecht. Grita Spannenburg zo meteen bij ons. Anne, jij maakt even een opmerking, dat heeft Grita nog niet gehoord.
1: Ja, wel. Wil je fooien, Grita?
2: Wat zeg je?
0: Of jij een fooitje wil aan het einde van...

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Probeer EW Magazine nu.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
4: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
3: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
5: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
3: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 6 oktober en ik ben Ronald Christiaans. En ik begin met heel leuk nieuws. Althans, dat vind ik zelf. Want vanaf vandaag ben ik elke dinsdag op deze zender te horen om jou tussen 9 en 10 mee te nemen in allerlei mooie onderwerpen uit onze regio. En al die mooie onderwerpen worden omlijst door de bijzondere muziek uit Bernards platencollectie. Met vandaag in de uitzending de bijzondere erkenning voor het schilderswerk van Peter van Ossane, die bij ons in de studio zit. Daarna neemt Klaas Bijker ons mee in de wonderenwereld van het weer. Heeft aaier Arjan Klaver een gesprek met imker Jurgen van Achterberg over de alom gevreesde hoornaar. En tot slot praten we met Winfried Lane over digitale weerbaarheid bij ouderen. Maar eerst muziek.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dat was de Selector met On My Radio. Peter van Ossane is een in 1962 in Leiden geboren tekenaar en schilder die woont en werkt in Soest. Hij staat bekend om zijn schilderijen waarin realisme, magisch realisme en surrealisme samenkomen. In zijn vaak fantasierijke werelden combineert hij herkenbare voorwerpen en landschappen op een verrassende manier. Zijn werk wordt zowel in Nederland als internationaal geëxposeerd en verzameld. In zijn atelier in Soest geeft hij bovendien les in realistisch fijnschilderen en traditionele schildertechnieken. Sinds kort behoort Peter tot de crème de la crème van de nog levende Nederlands beeldende kunstenaars. Peter, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: De crème de la crème. Wat is er gebeurd, Peter?
1: Ja, zeg het maar. Ja, nou ja, ieder jaar is er een landelijke verkiezing voor de beste kunstenaar van het jaar. En dan ben ik op nummer 20 geëindigd. Ja, ook wel een beetje tot mijn eigen verrassing. Ja.
0: Hoeveel kunstenaars doen er mee?
1: Nou, in principe gaat het over alle kunstenaars in Nederland.
0: Hoeveel zijn dat er?
1: Ja, jeetje, dat zijn er echt tienduizenden. Mensen die min of meer serieus met kunst bezig zijn.
0: Ja.
1: En je hebt er voor de rest ook niet zo heel veel invloed op in die zin. Er is een panel van 100 mensen of zo, een jury. Uit de kunstwereld, dus museumdirecteur, uitgevers. Mensen uit de galeriewereld en zo. En die stellen een lijst samen. Een longlist van 90 mensen. En dan mogen mensen dan op stemmen. En dan mogen ze iemand aandragen. En bij die aangedragen mensen zat ik bij de 25 meest aangedragen kunstenaars. Als suggestie van mensen die, nou ja, die het aandragen. En daarvan gingen dan weer. Van die 25 gingen dan weer 10 worden bij de 100 gevoegd.
0: Dus als ik het goed begrijp, er zijn er 90 door de professionals geselecteerd.
1: Ja.
0: En vervolgens kunnen anderen nog andere kunstenaars aandragen.
1: Ja.
0: En daar zat jij bij. En vervolgens zat je bij de beste 10 daarvan.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: En dan heb je dus 100 geselecteerde kunstenaars.
1: Ja.
0: En dan word je 20ste.
1: Ja, dan gaan die. Ja.
0: Nou, dat.
1: Ja, dan gaat dus die commissie gaat dan weer kijken wie er in die top 100 zit. En die gaan dan een ranglijst maken van 100 tot 1. En die hebben dus gezegd dat ik op nummer 20 sta.
0: Dat is een hele mooie waardering.
1: Nou, ja, zeker. Ja, ja. Ik heb ook wel eens gedacht, jaren geleden, het zou toch mooi zijn als je een keer die top 100 kan halen. Want ja. Dan zit je bij de, ja, wat je zegt, de crème de la crème. Weet je, er zitten mensen zoals Anton Corbijn, Theo Jansen, Henk Helmantel. Het is niet alleen schilderen, het is ook fotografie. Mm-hmm. Rineke Dijkstra. Nou, al die mensen die je steeds langs ziet komen op tv en leest in bladen, daar sta je in één keer tussen. En dat is gewoon voor jezelf ook een beetje raar van. Het voelt een beetje alsof je voor het Nederlands elftal geselecteerd wordt. Dat gevoel heb je.
0: Ja. Want gaat dit dan ook wat betekenen voor je carrière? Als je op zo'n hoge plek in die lijst staat?
1: Ja, dat moet dus blijken. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik merkte wel gelijk dat er dat via de socials dat ik toch wel meer aanbiedingen kreeg. En dat ik nu dat galerie's gaan volgen. Dat soort dingen. Maar waar dat gaat eindigen, ja, geen idee.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is het de eerste keer dat je probeert om op die lijst te komen? Of is dat, heb je al meerdere keren op zo'n lijst gestaan?
1: Ik heb één keer, een paar jaar geleden, heb ik op 98 gestaan. Dat vond ik al heel wat. Denk, heb ik in ieder geval die 100 ooit een keertje gehaald.
0: Ja.
1: Dacht ik. Maar ik stond al jaren, ook de eerste keer tot mijn verrassing. Dat is misschien wel 10 jaar geleden. Stond ik bij de 25 meest aangedragen kunstenaars. Daar was ik al verbaasd over. Want ik heb er nooit voor gelobbyd of zo.
0: Nee.
1: Er zijn dus heel veel mensen die mij dus zo goed vinden dat ze mij aandragen als extra kunstenaar.
0: Ja. En jij bent schilder, kunstschilder, tekenaar. Die lijst bestaat uit alle soorten beeldende kunst.
1: Ja.
0: Als je nou alleen kijkt naar de schilders, op welke plek kom je dan te staan?
1: Oh.
0: Heb je dat uitgezocht?
1: Dat is een goeie.
0: Ben je wel de beste schilder van Nederland.
1: Nee, want er staat de top 8 moet nog bekend worden gemaakt. En er staat al, Kenneth Krigaar staat erin. En Helmond, dacht ik uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er staan een paar schilders in. Maar ik denk dat je dan inderdaad bij die top 25 er zit. Dus misschien dat minder dan de helft schilders is, denk ik. Een stuk of 10 of zo.
0: Oké, okay, dus ja. dat betekent dat je op de lijst van schilders...
1: Kijk, het wordt nog mooier.
0: Het wordt alleen maar mooier, Peter. Het wordt alleen maar mooier. Hoorde je? Hoe gaat dat nou in zijn werk zoiets? Wanneer hoor je dat nou?
1: Ik kreeg in één keer je krijgt een berichtje. Het wordt georganiseerd door de Stichting Kunstweek. En die organiseren beurzen en die geven tijdschriften uit. En die doen ook Painting of the Year verkiezing. Ben ik ook een keer 50 geworden bij Painting of the Year. Dat ging echt over één schilderij. Was dezelfde organisatie. Ik kreeg op een gegeven moment een e-mail in de bus. Van gefeliciteerd, je zit bij de hoe is het gegaan? Eerst kreeg ik bij de 25 meest aangedragen. Ja. Kreeg een berichtje. Daarna kreeg ik een berichtje van een gefeliciteerd, je zit bij de 100. En toen kreeg ik een berichtje van met mijn uiteinde. Toen zat ik bij de laatste. Het werden de lijst van de tot met de eerste 75 werden bekendgemaakt. En daar zat ik tot mijn verbazing niet bij. Dus ik denk, daar zit ik bij de laatste 25. Ik denk, nou. En toen kreeg ik dus een berichtje van, gefeliciteerd, je bent op plaats 20 geëindigd.
0: Ja. Van wie hoor je dat dan? Is dat de organisatie?
1: Ja, dat is de organisatie, ja. Van Stichting Kunstweek krijg je dan een berichtje.
0: En zitten er nog meer mensen uit de regio die op die lijst staan?
1: Ik ken ik Gregoire, die komt volgens mij uit het Gooi, dacht ik. Ik denk dat ik een beetje de enige ben in deze buurt.
0: Dus dan ben je eigenlijk ook de beste beeldend kunstenaar uit de regio. Ik probeer hem toch een beetje... Ja. Ik wil je toch op één hebben, Peter. We gaan zo meteen nog even over jou praten. Maar we gaan eerst nog een stukje muziek draaien. Are you

0: Het is mij niet heel duidelijk of dit nummer over Vincent van Gogh gaat. Maar het is in ieder geval Donderclean met Vincent. En ik hoor van Bernard dat het inderdaad over Vincent van Gogh gaat. Nog steeds in de studio zit Peter van Ossane. We hebben net geconstateerd dat het de beste beeldend kunstenaar uit de regio is. Maar wie is Peter eigenlijk? Wie is Peter?
1: Oh jee. Ja.
0: Wat ben je ook mee begonnen qua werk? Doe je dit al je hele... Ik begreep dat je sinds 2000 schilder bent.
1: Nou ja, eigenlijk wel eerder. Maar in 2000 heb ik de knoop doorgehakt om het een poging... Ik heb mijn hele leven getekend en geschilderd. Zoals heel veel mensen. Ik heb ook altijd creatief werk gedaan. Ik heb bij Hipsos gewerkt, heel lang. Als decorateur. Hipsos is trouwens failliet. Tot mijn verbaasd. Maar goed, dat doet er
0: andere uitzending.
1: Andere uitzending. Toen heb ik een ongeluk gehad. Toen kon ik een tijd niks doen. En toen ben ik bij een vriend. Een goede vriend van me. Die was kunstenaar. En dan ben ik in zijn atelier ben ik gewoon gaan schilderen. Ik ben daarnaast gaan zitten en gaan schilderen. Dan heb ik het over... hoe oud zal ik zijn geweest? Net 30. Toen ben ik serieus gaan schilderen. Langzaam maar zeker knapte ik op. En op een gegeven moment komt er een moment van... Ja, wat ga ik doen? En toen dacht ik... Nou ja, weet je wat? Ik geef het een poging om te kijken of ik... mijn insteek was of ik ervan kan leven. Dus dat ik er genoeg inkomen uithaalde en genoeg toekomst in zat om van te leven. Dus nou ja, toen ben ik een website gemaakt en begonnen. En dat ging eigenlijk van het begin af aan vrij goed. Ik had gelijk al galeries, verkopen. En dat is eigenlijk steeds door blijven groeien. Het werd iedere keer steeds een beetje meer. Dus het was niet, ik heb je wel eens dat je denkt dat je een soort doorbraak hebt of zo, maar dat is nooit gebeurd. Het is eigenlijk gewoon, ja, weet je, dan heb je een expositie en dan komt er wat uit en dan komt er iemand van opdracht. En dan, ja, en het werd steeds serieuzer en serieuzer. En ja, eigenlijk, ik heb wel eens gedacht van, nou, na 5 jaar ga ik een keer zitten evalueren. Maar dit is eigenlijk nooit gebeurd. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen en dat is eigenlijk, ja, het is gewoon steeds verder gegaan.
0: Ja, maar en was je als kind al bezig met kwasten, ja, en tekenen?
1: Ja, ja, ja, ik heb altijd getekend en geschilderd. Ik kom ook uit een familie waar ook kunstenaars in zitten. Dat maakt denk ik ook wel uit. Ik heb een paar ooms die zijn kunstenaar of zijn met kunst bezig. Mijn vader schilderde altijd. En ik kan me nog een gesprek herinneren met mijn vader toen ik zeg maar middelbare schoolleeftijd zat. Dat hij zei, je moet er wat mee doen. Je bent goed. En je moet er wat mee. En dat is natuurlijk heel wat anders dan heel veel andere kinderen horen. En ik was eigenlijk een beetje er tegen, want ik kende wel een aantal kunstenaars. En er was ook wat me de hele tijd tegengehouden. Dat die kunstenaars hadden geen cent te makken. In de kroeg kon ik een biertje kopen, want ik had gewoon werk.
0: Ja, ja.
1: En er waren de kunstenaars, die huurden werden af en ingehuurd. En nou, niet allemaal, er waren ook wel, die hadden wel goed voor elkaar. Maar de meeste was het toch een beetje schraap. Hè? En daar was ik ook bang voor. Dat wordt een moeilijk en hard leven. En dat is het ook. Dat vergeten mensen wel eens. Veel van mensen denken, je bent kunstenaar, je gaat onder een boom liggen en je drinkt een halve fles wijn op en je kijkt naar de lucht. Je hebt een goddelijke ingeving en dan kwak je wat verf op een doek. Maar zo werkt het helemaal niet. Je wordt wakker en je gaat gewoon aan het werk. En dat heb ik ook wel geleerd in die tijd dat ik als decorateur werkte bij Ipsos. Want ik kwam binnen, ik kreeg een bol onder je neus geschoven. En zei, nou kom over nu maar met een oplossing of een idee of een... Nou, dan moest er wat komen. Dus ja, dan ging je zitten denken en bedenken. Dus ja, en zo werk ik eigenlijk nog steeds.
0: Ja, en vanaf 2000 dan echt beroeps.
1: Ja.
0: Het is je beroep.
1: Ja,
0: het is gewoon je werk.
1: Ja.
0: Voel je het alsof je van je hobby je werk hebt kunnen maken of van je passie?
1: Nee, dat laatste.
0: Dat is echt een passie.
1: Ja, het is voor mij, het is geen hobby. Het is meer nog zelfs nog een roeping. Ik heb het ook wel met mijn vader over gehad. Mijn vader is predikant. Mijn grootvader ook trouwens. En er zit ook een bepaald soort roeping in. He, je wordt ertoe geroepen. Nou, zo voelt het voor mij ook. Het is ook, je gaat ook... als je met pensioen gaat of WO krijgt, dan ga je niet stoppen. Ook als ik op vakantie ben, dan stop ik niet. Je bent er altijd mee bezig. Als het niet fysiek is, dan ben je er wel in je hoofd mee bezig. Dat houdt gewoon nooit op.
0: En nu ben je 26 jaar verder. Hè? Het is nu 26 jaar je beroep. Je kunt ervan leven.
1: Ja.
0: Wat zijn nou nog je ambities? Je hebt de top 100 gehaald.
1: Ja, nou ja.
0: De beste
1: nummer 1 zou nog kunnen.
0: Ja. Oké, dat is een mooie ambitie. Maar wat wil je nou nog... Wat wil je bereiken? Wie wil je bereiken?
1: Nou ja, eigenlijk wat alle kunstenaars hebben. Je wil gewoon je volgende schilderij maken. Want dat volgende schilderij of tekening, dat wordt nog beter. Je hebt steeds ideeën in je hoofd. En dat volgende idee, daar ben je mee bezig. Je bent dus aan het maken. Je, wat je gemaakt hebt, zeg maar. Hè, dat is, ik vind het maakproces eigenlijk het leukst. En als het klaar is, ja, dan is het klaar. En is het goed gelukt of niet gelukt. En dan ja, ben je nog tevreden over. Maar dan is eigenlijk de volgende project is eigenlijk alweer... Dus je bent eigenlijk altijd bezig met ja, eigenlijk gewoon ja, werken.
0: Ja.
1: Een mooie schilderij maken. Nou ja, kijk, mijn vader zei wel eens voor de grap. Zei ik, nou, ik heb nu weer... zegt hij, ja, nu nog het Rijks. Dus nou, het Rijksmuseum.
0: Ook een mooie ambitie. Ook een mooie ambitie. Want als je nu terugblikt op die afgelopen 26 jaar.
1: Ja.
0: Dalen, hoge bergen.
1: Ja.
0: Wat neem je nou mee uit die afgelopen 26 jaar in de komende 26 jaar?
1: Jeetje.
0: Ja, je komt er niet makkelijk vanaf.
1: Hè? Nee. Nou ja, vooral dat eigenlijk wat ik nu doe, je wil ook een soort leven voor jezelf creëren. En kijk, het is wel moeilijk in die zin. Ik bedoel, ik kan geen huis kopen, hè, dus ik kan ervan leven, maar het is niet heel reaal of zo. Maar ik vind dat ik een leuk leven heb nu. Ik heb internationale exposities en dat zijn de krenten in de pap, daar ga ik heen. En daar verblijf ik dan en dan ontmoet ik andere kunstenaars en ik bekijk daar wat dingen. Dus ik vind het reizen eromheen leuk. Ik vond het contact met de mensen heel leuk ook. Ik vind het ook leuk om een expositie rond te lopen en te horen wat mensen van mijn werk vinden en erover te vertellen. Dat vind ik leuk. Ik vind ook het lesgeven leuk aan mensen. Dus mensen leren schilderen volgens de traditionele manier van schilderen. Vind ik ook leuk.
0: Waar doe je dat lesgeven?
1: We hebben een atelier in Soest. Ombers en Okers. Daar geven we cursussen en schilderles. We verkopen ook schildermaterialen.
0: Ja.
1: En daar werk ik ook. En mijn partner heeft tegenwoordig ook, is ook de weg van de kunst ingeslagen. Heeft ook de eerste exposities gehad. Dus nu kunnen we het ook met z'n tweeën doen.
0: Oh, dat is helemaal leuk.
1: We doen ook nu met z'n tweeën bijvoorbeeld mee in Soest is er nu een expositie Tref 6. Dat is in de Hazaar. Het is een uitwisseling tussen Soest Duitsland en Soest Nederland. Daar hangt ook wat werk van mij. En die heb ik samengemaakt met mijn partner.
0: En nu je die samenwerking hebt met je partner.
1: Ja.
0: Merk je ook dat impact heeft op je eigen werk?
1: Jazeker, ja.
0: Inspireren jullie elkaar?
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: En waar uitzicht dat dan in?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk veel over mekaars werk. Hè. Dus als ik wat maak, dan vraag ik wel eens haar commentaar. Of omgekeerd. Nou, omgekeerd wat meer trouwens. Okay. Ik weet natuurlijk, ik heb wel wat meer bagage ondertussen. En kunst is ook zo'n groot onderwerp. Dus er valt zoveel over te ontdekken. Ik heb bijna iedere dag leer ik nog wat bij. Iedere dag kom ik bijna nog een nieuwe kunstenaar tegen die ik niet kende. Als we op vakantie gaan, dan hebben wij de neiging om gaan we naar. Nou, je hebt zo'n mooie blouse van Vincent aan, of wat we net hoorden. Een paar jaar geleden zijn we naar zijn graf geweest. Doorbekeken, al die schilderijen, of die huizen die hij heeft geschilderd en die mensen. Ja, dat is voor mij een soort bedevaart bijna.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Als je nu, laatste vraag, want ik kan nog uren met je doorpraten. Ja. Laatste vraag, als je terugblikt en je kijkt naar waar je nu staat, wat zou je anders doen of wat zou je juist niet anders doen?
1: Ik heb wel eens gezegd, ik had veel eerder moeten beginnen. Ik had gewoon 10 jaar eerder moeten beginnen, of misschien wel 15 jaar eerder. Want eigenlijk nu waar ik nu ben, hè, dus dat je een bepaald niveau bereikt. Kijk, ik ben nu al halverwege de 60. Dan had je dat gewoon eerder gehad. Had je al langer profijt gehad van het werk wat je erin stopt. Want je stopt er heel veel moeite in. Je krijgt voortdurend aanbiedingen. Je doet mee met de exposities. En ik probeer dat zeg maar uit te bouwen met volgende exposities. Mm-hmm. En eigenlijk stapje voor stapje verder te gaan.
0: Mm-hmm. Waar kunnen mensen informatie over jouw werk of over jouw atelier vinden? Op welke website?
1: Ja, we hebben mijn eigen website natuurlijk. Vanoostzane.nl.
0: Vanoostzane.nl.
1: Ja. Ook. En Peter van Oostzane is ook nog een website. Ik heb 2 websites. En we hebben Ommers en Okers. En daar kan je dus, als je schilderles wil of schildermaterialen kopen, kan je daar wat vinden.
0: Gewoon op jouw naam googelen en dan kom je
1: Dan krijg je een hele lijst met links.
0: Ja, oké, heel mooi. Dank Peter. We weten nu dat je al 26 jaar beroepsmatig aan het schilderen bent. Dat je van je passie je werk hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Dat je tot de top 20 van de beeldend kunstenaars behoort.
1: Ja.
0: We gaan over een jaar gaan we nog een keer praten. Oh, om te kijken wat voor impact dat nou heeft gehad.
1: Dat is een leuk idee. Ja. Ben ik ook benieuwd naar.
0: Dankjewel Peter.
1: Oké, dankjewel.

0: In de Ben Librand remix was dit Edelweiss met Bring Me Edelweiss.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hele goedemorgen, Klaas.
2: Ook een goedemorgen.
0: Hoe is het met jou, Edelweiss?
2: Edelweiss? Nou, dat komt hier niet voor, hè, in Nederland. Nee. Moet je in Zwitserland zitten.
0: Dan moeten we naar de bergen toe, Klaas. maar dan het weer. Hoe is het met het weer?
2: Ja, het is mistig en vochtig. En een graad of 14, geloof ik. En die mist gaat optrekken in de loop van de dag. En dan is af en toe komt er de zon door de hogere bewolking, middelbare bewolking heen. En de temperatuur gaat richting 22 graden. Dus dat is weer
0: aardig. Dat is nog behoorlijk.
2: Ja, dat is nog behoorlijk voor begin oktober. Het is warmer geweest. Morgen hetzelfde, maar dan is het nog wat zwoeler. En een depressie die nu nog bij Portugal zit, die trekt naar het noord-noordoosten. Dus die trekt vlak langs ons land. En daar hebben we morgen in de loop van de dag last van in de vorm van regen en onweersbuien. Maar ik heb wel de indruk dat de meeste regen valt ten oosten van de depressie, dus in Duitsland. Dus wij ontspringen het grootste deel van de regendans. Maar we krijgen er wel wat van mee, hoor. En dan is het dus morgen ook nog even 23 graden. En dan komen we in veel koudere lucht, 18 depressie. Dus dan met een westelijke tot noordwestelijke stroming wordt het dan maar 15 graden. En daar volgen talrijke regengebieden. Dus de regen die wij gemist hebben, die vooral in Duitsland valt, boven de Rijn. Dus zullen ze daar weer blij mee zijn. Die regenhoeveelheden die zijn er alsnog daarna. Omdat de diverse storingen en regengebieden langstrekken.
0: Ja. Maar, dus, maar Klaas, de vraag die ons allemaal bezighoudt, is hoe staat het met het Twentekanaal?
2: Ik moet eerlijk zeggen, het is gedeeltelijk opengegaan een paar weken geleden. Maar ik weet niet hoe het nu. Nou, het ziet er vast nog niet goed uit, hoor.
0: Precies.
2: Dat kan haast niet anders. Nee. Maar ik heb er even niet in verdiept. Maar ik geef je. Ik weet zeker dat het nog lang niet goed is daar.
0: Nee. Maar in ieder geval voor ons in de regio de komende twee dagen nog warm weer, hè, voor de tijd van het jaar.
2: Ja, vandaag en morgen. En daarna gaan we terug naar 15 graden en daarna zelfs lager. Er kan een dag bij zitten dat we met moeizaam boven de 10 graden uitkomen. Ja. Dus dat wordt wel wennen. Andere kleren aantrekken.
0: Nou ja, vanmorgen komt nog in mijn overhemdje, maar dat is nog één of twee dagen en dan houdt het ook op, denk ik.
2: Ja. En regenkleren, paraplu's bij de hand enzovoort.
0: Precies dat. Precies dat.
2: Of de droogte thuis opzoeken.
0: We gaan nog een paar dagen.
2: Onder het dak.
0: Ja. We gaan nog een paar dagen genieten, Klaas. Dankjewel en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Hoi.

0: Dit was Dr. Hoek met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En je hebt het wellicht al op de website kunnen lezen van Eemland 1, www.eemland1.nl. In Soest is pas geleden een enorm horenaarsnest verwijderd. Arjan Klaver heeft hierover gesproken met imker Jurgen van Achtenberg. We luisteren mee.
1: De Willem de Zwijgerlaan is afgesloten met een wit-rood lint. Wat is hier gaande? Dat ga ik aan jou vragen. Even jouw naam.
2: Ja, mijn naam is Jurgen van Achtenberg en ik bestrijd de Aziatische hoornaar. En de Willem de Zwijgerlaan heeft een nest van Aziatische hoornaars hoog in een boom van een spar. Ja. Die heb ik gevonden van een afstandje. Vanuit Julianalaan kon ik de hoornaars zien vliegen. En die heb ik gevolgd met verrekijker en kwam ik langs de horizon, langs het nest. Wat eigenlijk, als je het kunt of herkent, kun je de nesten in de boomtoppen soms heel makkelijk herkennen. Mm-hmm. Dus ik heb contact gehad met de eigenaar. De boom staat op grond van een particulier. Over dat de Aziatische hoornaar deze soort invasief is. Dus eigenlijk niet in Nederland thuis hoort. Ja. En heel veel schade aan het ecosysteem brengt.
1: Ja, je doet het eigenlijk op bijna vrijwillige basis.
2: Ja, klopt. Ik ben zelf imker. Dus ik houd bijen. Ik ben bijenhouder. En dat betekent dat de hoornaar eigenlijk ook heel veel van mijn bijen opeet en bedreigt. Ik ben dit jaar twee bijenvolken verloren. Eigenlijk door de druk van de Aziatische hoornaar. De dreiging van het opeten van de bijen.
1: Ja, je hebt er ook een heel mooi filmpje van. Bij een van die nesten, of wat is het eigenlijk, korven. Daar is een hoornaar bezig. Die zwermt om dat nest heen. En die pakt gewoon zeg maar een bij. Hup, en dan weer een. Om hoeveel kilo gaat het eigenlijk dagelijks? Wat ze opeten of wat ze naar het nest brengen?
2: Ja, dagelijks vind ik... Ik ben zelf geen ecoloog. Dagelijks is slecht in te schatten. We weten wel dat een nest van deze omvang... Het nest hier in de Willem Zwijgerlaan was ongeveer 110 centimeter groot. Daar zitten 1000 tot 2000 hoornaars in. In de periode van 2-3 maanden eten ze dan 11 tot 14 kilogram aan insecten. En dat is echt heel veel. Ja. Dus daarom maken ze echt een gat in het ecosysteem. Eet ze eigenlijk alles wat ze kunnen vinden. Ja.
1: Je hebt nu een wit pak aan. Het lijkt er een beetje zo'n imkerpak. Je bent ook imker, maar dit is een ander pak, hè?
2: Ja, imkeren doe ik eigenlijk met een vrij eenvoudig pak. Vrij dunne stof. Hier voor de hoornaars is dat onvoldoende. De hoornaar heeft een hele lange angel van bijna 4,5 millimeter. Dit pak is tweelaags, is super geventileerd en minimaal een half centimeter dik. Dus de hoornaar kan niet door dit pak heen prikken.
1: En je hebt apparatuur bij je. Wat heb je allemaal geïnvesteerd? En hoeveel heb je geïnvesteerd om deze ballen, want het zijn enorme ballen, uit een boom te halen of onder dakpannen of waar dan ook?
2: Ja, dus ik heb inderdaad een set aangeschaft om de hoornaars te kunnen bestrijden vanaf de grond. Met een stofzuigerset met lange carbonfiber verlengbuizen. Daarmee kan ik tot 35 meter hoog de hoornaarnesten uit de boom zagen, of zuigen. Dat is een forse investering. Die heb ik, mijn bedrijf is eigenlijk IT en jeugdzorg gericht. Maar een kleine sidestep gemaakt naar het bestrijden van hoornaars en daar de investering uit gedaan. Ja, dat gaat om grote bedragen. Meer dan 10.000 euro voor een set. Zeker ook zo'n hoornaarpak. Die is al boven de 600 euro. Juist omdat er kwaliteit belangrijk is.
1: Ja, je hebt het zelf aan moeten schaffen. Je wordt niet gesponsord door de gemeente.
2: Nee, we zijn bezig met fondswerving en financiering vanuit de gemeente aanvragen voor een dergelijke set voor onze imkervereniging. Ja, dat was tot op heden niet gelukt. En de druk van de hoornaar loopt wel op. Er komen er meer. Daardoor heb ik eigenlijk besloten dat mijn bedrijfje maar een kleine side business moest doen. En deze investering dus uit privé of zakelijke middelen moest gaan doen. Ja. Eigenlijk omdat nu is het belangrijk om de hoornaarnesten te bestrijden. Ieder nest wat we vandaag laten hangen, levert eigenlijk 7 nesten op volgend jaar. Dus dat is een enorm reproductiegetal.
1: Dat is nogal wat. Maar goed, je hebt het bijna opgeruimd. Het zit allemaal in je stofzuiger. Je hebt het weggezogen. Wat ga je met die beesten doen?
2: Ja, dus wat we doen, we zuigen de hoornaarnesten op. Die komen beneden in de stofzuigerzak terecht. En ja, die kan ik meenemen. Die leg ik thuis in de vriezer. Dus ik heb geen gif nodig bij de bestrijding. En na 48 uur in de vriezer zit er eigenlijk geen leven meer in. En dan kan het of bij het GFT, of ik zie ook wel bestrijders die het aanbieden bij de kippen. Als eiwitrijk.

0: En dan eigenlijk ook alleen maar als het een risiconest is. Naast een school of een speeltuin of op een andere manier een bedreigde plek, of waar ze een bedreiging of steekgevaar opleveren. En de andere nesten wordt soms voor gekozen om die niet te bestrijden. Dat is eigenlijk onvoldoende om de Aziatische hoornaar terug te dringen. En dat is ook wel de reden dat ik zelf ook in de bestrijding ben gestapt.
1: Maar volgend jaar is de gemeente echt verantwoordelijk.
0: Ja, dit jaar nog de provincie. En volgend jaar doet de gemeente, en de gemeente Soest ook, wordt dan verantwoordelijk voor de bestrijding van deze invasieve soort.
1: Dan kreeg het heel druk.
0: Dat zou best kunnen betekenen. Hopelijk kunnen we dit jaar heel veel betekenen. Wij als bestrijders, maar ook de burgers zelf, in het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Hopelijk krijgen we een soort van witte plek op de kaart in Soest. Waarmee we z'n allen zorgen dat deze soort hier geen huisvesting vindt.
1: Ja, we zijn nu ongeveer 2 uur verder. Dat nest is opgeruimd, opgezogen.
0: Ja, hij zit in de zak. Zoals je ziet, de bal die in de boom hing die hebben we totaal weggehaald. Eigenlijk alle kleine stukken, of allemaal kleine stukjes naar beneden gehaald en in de zak gedaan.
1: Ja, het heeft ongeveer 2 kilo hoornaar opgeleverd.
0: Ja, het is hoornaar, pop en larven allemaal bij elkaar in de zak. Als je goed luistert, hoor je het ook nog wel een beetje bewegen. Straks na 2 dagen is dat gewoon over.
1: Hoeveel nesten heb je nou in Soestdijk eigenlijk opgeruimd?
0: Ja, ik ben net begonnen. Dus we hebben nu 6 nesten verwijderd. En dat is een enorme verlichting in het ecosysteem al.
1: Een enorme verlichting natuurlijk voor jouw bijenvolkje.
0: Ja, mijn bijenvolk die vinden het uiteraard ook heel fijn. Want die staan ook in Soestdijk. Die maken ook de lokale Soestdijkse honing. En ik zou heel jammer vinden als over 1 of 2 jaar het houden van bijen niet meer kan in Nederland. Dus dat is ook waarom ik echt wel inzet voor terugdringen van de Aziatische hoornaar.
1: Hoeveel bedreiging is er nou van zo'n hoornaar? Wordt het elk jaar meer?
0: Het aantal nesten neemt eigenlijk ieder jaar toe. Dat is een nest wat vandaag blijft hangen en koninginnen kweekt of voortbrengt. Dat zorgt ervoor dat er volgend jaar 7 nieuwe nesten zullen zijn.
1: Ja, of meer.
0: Ja, of meer, inderdaad. In een groot nest zitten soms al 200 koninginnen. En die proberen te overleveren in onze spouwmuur of onder je dakpannen. Of ergens.
1: Dat betekent dus 200 nesten.
0: Dat zou, de overlevingskansen van de koningin zijn wat lager dan 100%.
1: Goed, doe de helft.
0: Ja, dat zijn heel veel. En het begint in het voorjaar met een klein nestje. Ongeveer zo groot als een pingpongbal. Met 3 of 4 kleine celletjes waar nieuwe hoornaars worden geboren. En de koningin begint heel klein zelfstandig. En bouwt dat uit tot ongeveer, samen met de rest van haar werkers, bouwt het uit tot ongeveer een voetbal. En die hangen vaak in een schuurtje, onder een afdakje. En die kunnen we zelf met ons als burgers kunnen we die vinden en ook bestrijden.
1: Ja. Je rijdt zo dadelijk met je stofzuiger richting Julianenlaan. Moet je weer zo'n nest uit een boom halen?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ben zelf dan niet afhankelijk van de werkzaamheden. Het is niet mijn fulltime werk. Dus ik hoef er niet zoveel op een dag te doen. Maar je kunt best druk zijn met het bestrijden van hoornaarsnesten in deze tijd van het jaar.
1: Ja, hoornaar, weg ermee, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mag je danken.
0: Zeker, ik vond het superleuk.

0: heeft het nu zo vaak voorgezegd. Dus als het goed is, is het Si Enchanté van Julien Clerc. Op donderdag 8 oktober is het de dag van de digitale weerbaarheid. Een actueel onderwerp, zeker voor ouderen. Want steeds meer zaken in het dagelijks leven verlopen digitaal. We bankieren online, regelen zaken met de overheid, maken afspraken via internet en houden contact met familie en vrienden via apps als WhatsApp en Signal. Maar het gaat niet altijd goed en iedereen die digitaal actief is kan hierdoor in de problemen komen. Ik praat hierover met Winfried Lane, vrijwilliger bij Senior Web Amersfoort. Winfried, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is deze dag nodig, Winfried?
1: Tegenwoordig moet je, als je digitaal niet uit de voeten kan, dan kan je helemaal niet zoveel. Hè? Ik bedoel, eigenlijk alles wat je wil, moet je wel digitaal kunnen doen. Dus betekent dat je je op het internet moet begeven. En daar zitten ook risico's aan.
0: Ja, en hoe ga je nu met die risico's om? In de zin van, hoe breng je dat dan over aan senioren?
1: Door ze te wijzen waar de risico's zijn en hoe ze daar kunnen opgaan. Heel veel mensen zijn, zeker ouderen, zijn bang om ergens op te klikken. Nou, dat hoeft volgens mij niet, maar je moet wel voorzichtig zijn. Het is bij wijze van spreken, als je over een stoep loopt, moet je ook opletten welke tegels er scheef liggen. Dat kan op een computer ook heel goed.
0: Ja.
1: Alleen je moet wel weten waar je naar moet kijken. Ja. En daar helpt SeniorWeb in.
0: Ja, want even dat kleine zijstapje. Waar staat SeniorWeb voor?
1: SeniorWeb is een landelijke organisatie met bijna 3000 vrijwilligers die mensen helpen met ICT-problemen in huis. En dat kan, je kan senior bellen, maar ik doe dan bijvoorbeeld zelf huisbezoeken. Dus ik kom bij mensen thuis om ze te helpen met hun printer, met DigiD, met inloggen, met instellen van Windows. Dat soort dingen.
0: Ja, ja, de basis dingetjes om goed, ja. Goed en veilig te kunnen surfen op het internet en alles te doen wat nodig is. Ja. Welke problemen kom je dan het vaakst tegen?
1: Een printer die niet werkt. Ik vind zelf Microsoft Outlook is berucht dat het rare dingen doet en dan snappen mensen het niet meer. De wifi, vergeet de wachtwoorden die mensen kwijt zijn.
0: Maar dat zijn de basics, zeg maar. De basisvaardigheden waar je over moet beschikken. Maar als het gaat om het veilig het internet opgaan, waar loop je dan tegenaan?
1: Dan moeten mensen kunnen herkennen dat een berichtje dat... tegenwoordig zien de berichten die als spam gemarkeerd zouden moeten worden er steeds beter uit. Dus je moet kunnen herkennen of een knop waar je op wil klikken, of dat veilig is.
0: Ja.
1: En ook... dat kan je heel makkelijk zien, maar daar moet je wel even naar kijken voordat je klikt.
0: Ja, precies. En ook dat je ook moet kijken naar de link. En hoe ziet de link? Is het een echte link
1: precies.
0: Of is het een...
1: Dat is het, hè. Als je boven met je muis boven zo'n knop gaat hangen, dan kun je zien... meestal links onderin wat die link is. Nou, en daaraan kun je wel zien of het veilig is of niet. En als je een mailtje niet vertrouwt, dan kan je het in dit geval ook zelfs doorsturen naar SeniorWeb. En dan kijken SeniorWeb ambassadeurs die kijken ernaar of het wel of niet een veilig bericht is.
0: Ja, en want ik heb eerlijk gezegd nog niet van SeniorWeb gehoord.
1: Je bent te jong waarschijnlijk.
0: Ik ben 60. dus misschien dat ik er wel een keertje aan moet. Maar hoe kunnen senioren jullie vinden?
1: In principe is er een website. Er wordt ook volgens mij wel reclame voor gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Via de website kun je je aanmelden. En als je dan een vraagstuk hebt, kun je bellen. En het vraagstuk kan soms telefonisch worden opgelost. Soms door hulp op afstand. En als dat niet werkt, dan gaat er iemand op huisbezoek.
0: Ja, en worden jullie ook ingeschakeld door oudere organisaties? Hè? In Soest ken ik bijvoorbeeld de SWOS. En zij heeft elke gemeente wel een organisatie. Werken jullie daar ook mee samen?
1: Ik ben natuurlijk zelf ambassadeur. Dus ik zit niet in de SeniorWeb organisatie. Maar wij werken met allerlei organisaties samen, bijvoorbeeld met banken, hè, dus om veilig bankieren te promoten. En vast ook wel met oudere organisaties.
0: Ja, en geven jullie dan ook trainingen, cursussen?
1: Ja, er zijn ruim 500 leslocaties in den landen. En daar geven dan vrijwilligers ook weer trainingen. Dus een deel van die trainingen krijg je informatie van de Senior Web organisatie. En voor een ander deel kan je het zelf verzinnen of bij elkaar sprokkelen.
0: Ja, want dat gaat dan om die basisvaardigheden. Hoe sluit je een printer aan? Hoe werkt Outlook? Maar het gaat ook over hoe herken je dan een hack en hoe herken je phishing? Ja.
1: Digitaal betalen bijvoorbeeld, ja. AI, wat moet je daarmee, wat kan je daarmee?
0: Ja, en als de luisteren mensen naar ons, welke belangrijke tip zou jij mee willen geven?
1: Ik zou zeggen, wees niet te bang voor die computer, het is ook maar een ding. En ik vind het vooral een dom ding. Maar let goed op waar je op klikt. En laten we het daarbij houden.
0: Nou, dat is een mooie afsluitende tip. De website nog een keertje van Senior Web?
1: Dat is seniorweb.nl. Dus,
0: www.seniorweb.nl. En daar kunnen mensen allerlei informatie vinden over wat ze wel en wat ze niet kunnen doen.
1: Er is echt heel veel informatie te vinden. Als je een vraag hebt over wat moet ik met wifi of hoe werkt dat? Daar is... He, dus zonder dat je lid bent, kan je daar al een hoop vinden.
0: Helemaal goed. Seniorweb.nl voor al uw informatie over veilig digitaal werken.
1: Hartstikke idee.
0: Mooi. Dankjewel, Winfried Lane, vrijwilliger bij Seniorweb Amersfoort.
1: Okay.
0: En daarmee zijn wij weer aan het eind gekomen van wederom een aflevering van Eenland 1 Actueel op de dinsdag 6 oktober. Met dank aan de redactie voor hun mooie voorbereidende werk. Bernard voor de techniek en de muziek. En vandaag hebben we jullie meegenomen in de waardering over schilder tekenaar Peter van Oostzaanen. Klaas Bijker heeft ons weer meegenomen in het weer van de komende dagen. Nog een paar dagen genieten. We hebben via Arjan het verhaal gehoord van de imker Jurgen van Achterberg en de gevreesde hoornaar. En tot slot alles over digitale weerbaarheid bij ouderen met Wilfred Lane. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eenland1.nl. Kijk op onze socials, Facebook, Insta, LinkedIn. En blijf vooral luisteren naar Eenland 1 Radio. Met na het nieuws Eenland 1 non-stop. En morgen zit hier zonder tegenbericht Eline Dansink. Een fijne dinsdag, wat je ook gaat doen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: selfish.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Fruitcake and My Feet Won't Move. Zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd met, met lekkere muziek. Dat is eigenlijk wat we gaan doen dit uur. Muziek uit vervlogen tijden. Een reis door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We gaan er wat dichterbij zoeken. We doen er wat Nederlandstalig bij. Kortom, het komt wel weer helemaal goed hoor, dit uurtje. De eerste lekkere plaat hebben we gehad. En de tweede, die staat al klaar. 1976. Henk Mazel. En zijn Jungle Rock.

Ring My Bell is van Anita Ward. Maar dit is de versie van DJ Jesse Ja van The Fresh Prince. En hun Ring My Bell hier op Eemland 1. Er zijn van die platen die kun je niet zo vaak draaien. Sinterklaasplaten bijvoorbeeld, kerstplaten bijvoorbeeld. Maar er is er ook eentje, die kan je maar één keer in het jaar draaien. En dat gaan we nu even doen. Want aanstaande vrijdag is het weer zover. 1, 2, 3.

0: Notte, yeah!
1: Ja, je kan hem maar één keer per jaar draaien. Rubberen Robbie en ja, de 3 oktober. Ja, binnen.
2: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Oh, oké, sorry, ik zal het niet meer doen.

Surfing USA. 1963, de Beach Boys. Ik zei het al, we maken een reis door echt heel veel decennia's. En ja, dit was de jaren 60. En van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. Met Earth and Kid. Een lekkere plaat blijft dit toch ook, hoor. Where's My Man? Hier op Eemland 1.

Ian Jury samen met zijn Blockhead. Lekkere muziek hoor, uit de jaren 70. Sex and drugs and rock and roll. Hier op Eemland 1. En we gaan van de ene weer naar de andere leuke plaat. UB40 samen met Pato Bando. En Baby Comeback uit 1995.

Zij heet Tony Tennell en hij heet Daryl Dragon, maar hij noemde zich Captain en dan werd het Captain and Tennell. Ja, en dan was dit wel de grootste hit, denk ik. Do That To Me One More Time hier op Eemland 1. We gaan nog een grote draaien. Vorige week draaide ik de Sugar Hill Gang. Nou, Master G samen met Wonder Mike hadden samen met Bob Sinclair en Het Rock. Ja, tegenwoordig moeten ze allemaal genoemd worden. Want anders dan, het gaat om royalties natuurlijk, hè. Hadden ze ook een hit en dat was deze.

1969, The Rolling Stones. En de Honky Tonk Women. Ik ga even wat van Urbanus draaien. Een kinderliedje om precies te zijn. Jawel, dat had je niet gedacht dat we dat gaan doen. Zoals Urbanus zegt, jullie zullen dit vast wel begrijpen. Nou, dat vond hij dan altijd een beetje flauw. En dan zei hij van ja, ik zeg dat overal hoor. Dat jullie het best wel zullen begrijpen. Hier is 1, 2, 3, rikketikketik.

Ja, leuke muziek uit de jaren 90. Betty Boo en Doing the do-do-do-do-do-do-do-da-da-da. Oh nee, die gaan we niet draaien. Misschien al een keertje weer. Wel leuk om een keer te doen. De Police er een keer voorbij laten komen. Nu gaan we in ieder geval naar de jaren 80 met Hot Chocolate. En Girl Crazy. Earl Brown. En zijn bandje.

Hot Chocolate and Girl Crazy. En we zijn lekker opgeschoten met plaatjes draaien. Dus we kunnen er nog twee doen. Daar gaan we ook gauw mee beginnen. De eerste is uit de jaren 70. Ja, ik draai hem wel vaker, maar hij blijft ook leuk hoor. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

Una Paloma Blanca van de George Baker Selection hier op Emeland 1. En dan kijken we op de klok. En ja, ik zei het al, hij kon er nog twee draaien. Dus ik ga zo nog één voor je draaien. Maar niet voordat ik afscheid van je genomen heb en zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Emeland 1. En ik laat je alleen met Madness.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 6 oktober en ik ben Ronald Christiaans. En ik begin met heel leuk nieuws. Althans, dat vind ik zelf. Want vanaf vandaag ben ik elke dinsdag op deze zender te horen om jou tussen 9 en 10 mee te nemen in allerlei mooie onderwerpen uit onze regio. En al die mooie onderwerpen worden omlijst door de bijzondere muziek uit Bernards platencollectie. Met vandaag in de uitzending de bijzondere erkenning voor het schilderswerk van Peter van Ossane, die bij ons in de studio zit. Daarna neemt Klaas Bijker ons mee in de wonderenwereld van het weer. Heeft aaier Arjan Klaver een gesprek met imker Jurgen van Achterberg over de alom gevreesde hoornaar. En tot slot praten we met Winfried Lane over digitale weerbaarheid bij ouderen. Maar eerst muziek.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Dat was de Selector met On My Radio. Peter van Ossane is een in 1962 in Leiden geboren tekenaar en schilder die woont en werkt in Soest. Hij staat bekend om zijn schilderijen waarin realisme, magisch realisme en surrealisme samenkomen. In zijn vaak fantasierijke werelden combineert hij herkenbare voorwerpen en landschappen op een verrassende manier. Zijn werk wordt zowel in Nederland als internationaal geëxposeerd en verzameld. In zijn atelier in Soest geeft hij bovendien les in realistisch fijnschilderen en traditionele schildertechnieken. Sinds kort behoort Peter tot de crème de la crème van de nog levende Nederlands beeldende kunstenaars. Peter, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: De crème de la crème. Wat is er gebeurd, Peter?
1: Ja, zeg het maar. Ja, nou ja, ieder jaar is er een landelijke verkiezing voor de beste kunstenaar van het jaar. En dan ben ik op nummer 20 geëindigd. Ja, ook wel een beetje tot mijn eigen verrassing. Ja.
0: Maar hoeveel kunstenaars doen er mee?
1: Ja, in principe gaat het over alle kunstenaars in Nederland.
0: Hoeveel zijn dat er?
1: Ja, jeetje, dat zijn er echt tienduizenden. Mensen die min of meer serieus met kunst bezig zijn.
0: Ja.
1: En je hebt er voor de rest ook niet zo heel veel invloed op in die zin. Er is een panel van 100 mensen of zo, een jury. Uit de kunstwereld, dus museumdirecteur, uitgevers. Mensen uit de galeriewereld en zo. En die stellen een lijst samen. Een longlist van 90 mensen. En dan mogen mensen dan op stemmen. En dan mogen ze iemand aandragen. En bij die aangedragen mensen zat ik bij de 25 meest aangedragen kunstenaars. Als suggestie van mensen die het aandragen. En daarvan gingen dan weer. Van die 25 gingen dan weer 10. Worden bij de 100 gevoegd.
0: Dus als ik het goed begrijp, er zijn er 90 door de professionals geselecteerd.
1: Ja.
0: En vervolgens kunnen anderen nog andere kunstenaars aandragen.
1: Ja.
0: En daar zat jij bij. En vervolgens zat je bij de beste 10 daarvan.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: En dan heb je dus 100 geselecteerde kunstenaars.
1: Ja.
0: En dan word je 20ste.
1: Ja, en dan gaan die... Ja, dan gaat dus die commissie gaat dan weer kijken wie er in die top 100 zit. En die gaan dan een ranglijst maken van 100 tot 1. En die hebben dus gezegd dat ik op nummer 20 sta.
0: Dat is een hele mooie waardering.
1: Nou, ja, zeker. Ja, ja. Ik heb ook wel eens gedacht, jaren geleden, het zou toch mooi zijn als je een keer die top 100 kan halen. Want dan zit je bij de, wat je zegt, de crème de la crème. Weet je, er zitten mensen zoals Anton Corbijn, Theo Jansen, Henk Helmantel. Het is niet alleen schilderen, het is ook fotografie. Mm-hmm. Rineke Dijkstra. Nou, al die mensen die je steeds langs ziet komen op tv en leest in bladen, daar sta je in één keer tussen. En dat is gewoon voor jezelf ook een beetje raar van... het voelt een beetje alsof je voor het Nederlands elftal geselecteerd wordt. Dat gevoel heb je.
0: Ja. Want gaat dit dan ook wat betekenen voor je carrière als je op zo'n hoge plek in die lijst staat?
1: Ja, dat moet dus blijken. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik merkte wel gelijk dat er dat via de socials dat ik toch wel meer aanbiedingen kreeg. En dat ik nu dat galeries gaan volgen, dat soort dingen. Maar waar dat gaat eindigen, ja, geen idee.
0: Ja.
1: Ja,
0: en is het de eerste keer dat je probeert om op die lijst te komen? Of is dat, heb je al meerdere keren op zo'n lijst gestaan?
1: Ik heb één keer, een paar jaar geleden, heb ik op 98 gestaan. Dat vond ik al heel wat. Denk, heb ik in ieder geval die 100 ooit een keertje gehaald?
0: Ja.
1: Dacht ik. Maar ik stond al jaren, ook de eerste keer tot mijn verrassing, dat is misschien wel 10 jaar geleden, stond ik bij de 25 meest aangedragen kunstenaars. Daar was ik al verbaasd over, want ik heb er nooit voor gelobbyd of zo.
0: Nee.
1: Er zijn dus heel veel mensen die mij dus zo goed vinden dat ze mij aandragen als extra kunstenaar.
0: Ja, en jij bent schilder, kunstschilder, tekenaar. Die lijst bestaat uit alle soorten beeldende kunst.
1: Ja.
0: Als je nou alleen kijkt naar de schilders, op welke plek kom je dan te staan?
1: Oh.
0: Heb je dat uitgezocht?
1: Dat is een goeie.
0: Ben je wel de beste schilder van Nederland.
1: Nee, want er staat de top 8 moet nog bekend worden gemaakt. En er staat al, Kenneth Grégoire staat erin. En Helmond, dacht ik uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er staan een paar schilders in. Maar ik denk dat je dan inderdaad bij die top 25 er zit. Dus misschien dat minder dan de helft schilders is, denk ik. Een stuk of 10 of zo.
0: Oké, dus ja. dat betekent dat je op de lijst van schilders...
1: Kijk, het wordt nog mooier.
0: Het wordt alleen maar mooier, Peter. Het wordt alleen maar mooier. Hoorde je? Hoe gaat dat nou in zijn werk zoiets? Wanneer hoor je dat nou?
1: Ik kreeg in één keer je krijgt een berichtje. Het wordt georganiseerd door de Stichting Kunstweek. En die organiseren beurzen en die geven tijdschriften uit. En die doen ook Painting of the Year verkiezing. Ben ik ook een keer 50 geworden bij Painting of the Year. Dat ging echt over één schilderij. Was dezelfde organisatie. Ik kreeg op een gegeven moment een e-mail in de bus. Van gefeliciteerd, je zit bij de... hoe is het gegaan? Eerst kreeg ik bij de 25 meest aangedragen. Ja. Kreeg een berichtje. Daarna kreeg ik een berichtje van een gefeliciteerd. Je zit bij de 100. En toen kreeg ik een berichtje van met mijn uiteinde. Toen zat ik bij de laatste. Nee, werden de lijst van de tot met de eerste 75 werden bekendgemaakt. En daar zat ik tot mijn verbazing niet bij. Dus ik denk, dan zit ik bij de laatste 25. Ik denk, nou. En toen kreeg ik dus een berichtje van, nou ja, gefeliciteerd, je bent op plaats 20 geëindigd.
0: Ja. En van wie hoor je dat dan? Is dat de organisatie?
1: Ja, dat is de organisatie, ja. Van Stichting Kunstweek krijg je dan een berichtje.
0: En zitten er nog meer mensen uit de regio die op die lijst staan?
1: Ik dacht, ken ik Roy Gard, die komt volgens mij uit het Gooi, dacht ik. Ik denk dat ik een beetje de enige ben in deze buurt.
0: Dus dan ben je eigenlijk ook de beste beeldend kunstenaar uit de regio. Ja. Ik probeer hem toch een beetje... Ja. Ik wil je toch op één hebben, Peter. Peter. Ja. We gaan zo meteen nog even over jou praten. Maar we gaan eerst nog een stukje muziek draaien. Are you start-

0: Het is mij niet heel duidelijk of dit nummer over Vincent van Gogh gaat. Maar het is in ieder geval Donderklier met Vincent. En ik hoor van Bernard dat het inderdaad over Vincent van Gogh gaat. Nog steeds in de studio zit Peter van Ossane. We hebben net geconstateerd dat het de beste beeldend kunstenaar uit de regio is. Maar wie is Peter eigenlijk? Wie is Peter?
1: Oh jee. Ja.
0: Wat ben je ook mee begonnen qua werk? Doe je dit al je hele... Ik begreep dat je sinds 2000 schilder bent.
1: Nou ja, eigenlijk al eerder. Maar in 2000 heb ik de knoop doorgehakt om het een poging... Ik heb mijn hele leven getekend en geschilderd. Zoals heel veel mensen. Ik heb ook altijd creatief werk gedaan. Ik heb bij Hipsos gewerkt, heel lang. Als decorateur. Hipsos is trouwens failliet. Tot mijn verbaasd. Maar goed, dat doet er ook
0: andere uitzending.
1: Andere uitzending. Toen heb ik een ongeluk gehad. Toen kon ik een tijd niks doen. En toen ben ik bij een vriend. Goede vriend van me. Die was kunstenaar. En dan ben ik in zijn atelier ben ik gewoon gaan schilderen. Ik ben daarnaast gaan zitten en gaan schilderen. Dan heb ik het over... hoe oud zal ik zijn geweest? Net 30. Toen ben ik serieus gaan schilderen. En langzaam maar zeker knapte ik op. En op een gegeven moment komt er een moment van... Ja, wat ga ik doen? En toen dacht ik... Nou ja, weet je wat? Ik geef het een poging om te kijken of ik... mijn insteek was of ik ervan kan leven. Dus dat ik er genoeg inkomen uithaalde en genoeg toekomst in zat om van te leven. Dus nou ja, toen ben ik een website gemaakt en begonnen. En dat ging eigenlijk van het begin af aan vrij goed. Ik had gelijk al galeries, verkopen. En dat is eigenlijk steeds door blijven groeien. Het werd iedere keer steeds een beetje meer. Dus het was niet. Ik heb je wel eens dat je denkt dat je een soort doorbraak hebt of zo. Maar dat is nooit gebeurd. Het is eigenlijk gewoon. Ja, weet je, dan heb je een expositie en dan komt er wat uit. En dan komt er iemand van opdracht. En dan. Ja, en het werd steeds serieuzer en serieuzer. En ja, eigenlijk. Ik heb wel eens gedacht van. Nou, na 5 jaar ga ik een keer zitten evalueren. Maar dit is eigenlijk nooit gebeurd. Het is eigenlijk. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen. En dat is eigenlijk. Ja, het is gewoon steeds verder gegaan.
0: Ja. Maar en was je als kind al bezig met kwasten?
1: Ja,
0: en tekenen?
1: Ja. Ja, ik heb altijd getekend en geschilderd. Ik kom ook uit een familie waar ook kunstenaars in zitten. Dat maakt denk ik ook wel uit. Ik heb een paar ooms die zijn kunstenaar of zijn met kunst bezig. Mijn vader schilderde altijd. En ik kan me nog een gesprek herinneren met mijn vader toen ik zeg maar middelbare schoolleeftijd was, zat. Dat hij zei, je moet er wat mee doen. Je bent goed. En je moet er wat mee. En dat is natuurlijk heel wat anders dan heel veel andere kinderen horen. En ik was eigenlijk een beetje er tegen, want ik ken wel een aantal kunstenaars. En er was ook wat me de hele tijd tegengehouden. Dat die kunstenaars hadden geen cent te makken. In de kroeg kon ik een biertje kopen, want ik had gewoon werk.
0: Ja.
1: En de kunstenaars, die huurden werden af en toe ingehuurd. En niet allemaal, er waren ook wel, die hadden wel goed voor elkaar. Maar de meeste was het toch een beetje schrapen. En daar was ik ook bang voor. Dat wordt een moeilijk en hard leven. En dat is het ook. Dat vergeten mensen wel eens. Veel van mensen denken, je bent kunstenaar, je gaat onder een boom liggen en je drinkt een halve fles wijn op en je kijkt naar de lucht. Je hebt een goddelijke ingeving en dan kwak je wat verf op een doek. Maar zo werkt het helemaal niet. Je wordt wakker en je gaat gewoon aan het werk. En dat heb ik ook wel geleerd in die tijd bij dat ik als decorateur werkte bij Ipsos. Want ik kwam binnen, ik kreeg een bol onder je neus geschoven. En zei, nou kom over nu maar met een oplossing of een idee of een... Nou, dan moest er wat komen. Dus dan ging je zitten denken en bedenken. Dus ja, en zo werk ik eigenlijk nog steeds.
0: Ja, en vanaf 2000 dan echt beroeps.
1: Ja.
0: Het is je beroep.
1: Ja,
0: het is gewoon je werk.
1: Ja.
0: Voel je het alsof je van je hobby je werk hebt kunnen maken of van je passie?
1: Nee, dat laatste. Dat
0: is
1: laatste.
0: Een passie.
1: Ja, het is voor mij, het is geen hobby. Het is meer nog zelfs nog een roeping. Ik heb het ook wel met mijn vader over gehad. Mijn vader is predikant. Mijn grootvader ook trouwens. En er zit ook een bepaald soort roeping in. Je wordt ertoe geroepen. Nou, zo voelt het voor mij ook. Het is ook, je gaat ook... als je met pensioen gaat of WO krijgt, dan ga je niet stoppen. Ook als ik op vakantie ben, dan stop ik niet. Je bent er altijd mee bezig. Als het niet fysiek is, dan ben je er wel in je hoofd mee bezig. Dat houdt gewoon nooit op.
0: En nu ben je 26 jaar verder. Hè? Je hebt, het is nu 26 jaar je beroep. Je kunt ervan leven.
1: Ja.
0: Wat zijn nou nog je ambities? Je hebt de top 100 gehaald.
1: Ja, nou ja.
0: De beste
1: nummer 1 zou nog kunnen.
0: Ja. Oké, dat is een mooie ambitie. Maar wat wil je nou nog... Wat wil je bereiken? Wie wil je bereiken?
1: Nou ja, eigenlijk wat alle kunstenaars hebben. Je wil gewoon je volgende schilderij maken. Want dat volgende schilderij of tekening, dat wordt nog beter. Je hebt steeds ideeën in je hoofd. En dat volgende idee, daar ben je mee bezig. Je bent dus aan het maken. Je, wat je gemaakt hebt, zeg maar. Hè, dat is, ik vind het maakproces eigenlijk het leukst. En als het klaar is, ja, dan is het klaar. En is het goed gelukt of niet gelukt. En dan ja, ben je nog tevreden over. Maar dan is eigenlijk de volgende project is eigenlijk alweer... Dus je bent eigenlijk altijd bezig met ja, eigenlijk gewoon ja, werken.
0: Ja.
1: Een mooie schilderij maken. Nou ja, kijk, mijn vader zei wel eens voor de grap. Zei ik, nou, ik heb nu weer... zegt hij, en nu nog het Rijks. Dus nou ja, het Rijksmuseum.
0: Ook een mooie ambitie. Ook een mooie ambitie. Want als je nu terugblikt op die afgelopen 26 jaar.
1: Ja.
0: Dalen, hoge bergen.
1: Ja.
0: Wat neem je nou mee uit die afgelopen 26 jaar in de komende 26 jaar?
1: Jeetje.
0: Ja, je komt er niet makkelijk vanaf. Hè?
1: Nee. Nou ja, vooral dat eigenlijk wat ik nu doe. Je wil ook een soort leven voor jezelf creëren. En kijk, het is wel moeilijk in die zin. Ik bedoel, ik kan geen huis kopen. Hè? Dus ik kan ervan leven, maar het is niet heel reaal of zo. Maar ik vind dat ik een leuk leven heb nu. Ik heb internationale exposities. En dat zijn de krenten in de pap. Daar ga ik heen. En daar verblijf ik dan. En dan ontmoet ik andere kunstenaars. En ik bekijk er wat dingen. Dus ik vind het reizen eromheen leuk. Ik vond contact met de mensen heel leuk ook. Ik vind het ook leuk om een expositie rond te lopen. En te horen wat mensen van mijn werk vinden en erover te vertellen, dat vind ik leuk. Ik vind ook het lesgeven leuk aan mensen. Dus mensen leren schilderen volgens de traditionele manier van schilderen, vind ik ook leuk.
0: Waar doe je dat lesgeven?
1: We hebben een atelier in Soest, Ommers en Okers. Daar geven we cursussen en schilderles. We verkopen ook schildermaterialen.
0: Ja.
1: En daar werk ik ook. En mijn partner heeft tegenwoordig ook, is ook de weg van de kunst ingeslagen. Heeft ook de eerste exposities gehad. Dus nu kunnen we het ook met z'n tweeën doen.
0: Oh, dat is helemaal leuk.
1: We doen ook nu met z'n tweeën bijvoorbeeld mee in Soest is er nu een expositie Tref 6. Dat is in de Hazar. Het is een uitwisseling tussen Soest Duitsland en Soest Nederland. Daar hangt ook wat werk van mij. En die heb ik samengemaakt met mijn partner.
0: En nu je die samenwerking hebt met je partner.
1: Ja.
0: Merk je ook dat impact heeft op je eigen werk?
1: Jazeker, ja, ja, ja.
0: Inspireren
1: ja.
0: Jullie elkaar?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja.
0: En waar uitzicht dat dan in?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk veel over mekaars werk. Hè. Dus als ik wat maak, dan vraag ik wel eens haar commentaar. Of omgekeerd. Nou, omgekeerd wat meer trouwens. Okay. Ik heb wel wat meer bagage ondertussen. En kunst is ook zo'n groot onderwerp. Dus er valt zoveel over te ontdekken. Bijna iedere dag leer ik nog wat bij. Iedere dag kom ik bijna nog een nieuwe kunstenaar tegen die ik niet kende. Als we op vakantie gaan, dan hebben wij de neiging om daar gaan we naar. Nou, je hebt zo'n mooie blouse van Vincent aan, of dat, wat we net hoorden. Een paar jaar geleden zijn we naar zijn graf geweest. Doorbekeken, al die schilderijen, of die huizen die hij heeft geschilderd en die mensen. Ja, dat is voor mij een soort bedevaart bijna.
0: Ja, mooi, mooi.
1: Ja.
0: Als je nu, laatste vraag, want ik kan nog uren met je doorpraten. Ja. Laatste vraag, als je terugblikt en je kijkt naar waar je nu staat, wat zou je anders doen of wat zou je juist niet anders doen?
1: Ik heb wel eens gezegd, ik had veel eerder moeten beginnen. Ik had gewoon 10 jaar eerder moeten beginnen, of misschien wel 15 jaar eerder. Want eigenlijk nu waar ik nu ben, hè, dus dat je een bepaald niveau bereikt. Kijk, ik ben nu al halverwege de 60. Dan had je dat gewoon eerder gehad. Had je al langer profijt gehad van het werk wat je erin stopt. Want je stopt er heel veel moeite in. Je krijgt voortdurend de aanbiedingen. Je doet mee met de exposities. En ik probeer dat zeg maar uit te bouwen met volgende exposities. Mm-hmm. En eigenlijk stapje voor stapje verder te gaan.
0: Mm-hmm. Waar kunnen mensen informatie over jouw werk of over jouw atelier vinden? Op welke een website?
1: Ja, we hebben mijn eigen website natuurlijk. Vanoostzane.nl.
0: Vanoostzane.nl.
1: Ja. Ook. En Peter van Oostzane is ook nog een website. Ik heb twee websites. En we hebben Ommers en Okers. En daar kan je dus, als je schilderles wil of schildermaterialen kopen, kan je daar wat vinden.
0: Gewoon op jouw naam googelen en dan kom je
1: dan krijg je een hele lijst met links.
0: Ja, oké, heel mooi, heel mooi. Dank Peter. We weten nu dat je al 26 jaar beroepsmatig aan het schilderen bent. Dat je van je passie je werk hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Dat je tot de top 20 van de beeldend kunstenaars behoort.
1: Ja.
0: We gaan over een jaar gaan we nog een keer praten. Om te kijken wat voor impact dat nou heeft gehad.
1: Oh, dat is een leuk idee. Ja, ja. Ben ik ook benieuwd naar.
0: Dankjewel, Peter.
1: Ja, oké, dankjewel.

0: In de Ben Librand remix was dit Edelweiss met Bring Me Edelweiss.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hele goedemorgen, Klaas.
2: Ook een goedemorgen.
0: Hoe is het met jou, Edelweiss?
2: Edelweiss? Nou, dat komt hier niet voor, hè, in Nederland. Nee. Moet je in Friesland zitten.
0: Dan moeten we naar de bergen toe, Klaas. maar dan het weer. Hoe is het met het weer?
2: Ja, het is mistig en vochtig. En de graad of 14, geloof ik. En die mist gaat optrekken in de loop van de dag. En dan is af en toe komt er de zon door de hogere bewolking, middelbare bewolking heen. En de temperatuur gaat richting 22 graden.
0: Dus dat is weer. Dat is nog behoorlijk.
2: Ja, dat is nog behoorlijk voor begin oktober. Het is warmer geweest. Morgen hetzelfde, maar dan is het nog wat zwoeler. En een depressie die nu nog bij Portugal zit, die trekt naar het noord-noordoosten. Dus die trekt vlak langs ons land. En daar hebben we morgen in de loop van de dag last van in de vorm van regen en onweersbuien. Maar ik heb wel de indruk dat de meeste regen valt ten oosten van de depressie, dus in Duitsland. Dus wij ontspringen het grootste deel van de regendans. Maar we krijgen er wel wat van mee, hoor. En dan is het dus morgen ook nog even 23 graden. En dan komen we in veel koudere lucht, 18 depressie. Dus dan met een westelijke tot noordwestelijke stroming wordt het dan maar 15 graden. En daar volgen talrijke regengebieden. Dus de regen die wij gemist hebben, die vooral in Duitsland valt, boven de Rijn. Dus zullen ze daar weer blij mee zijn. Die regenhoeveelheden die zijn er alsnog daarna, omdat de diverse storingen en regengebieden langstrekken.
0: Ja, maar Klaas, de ja. vraag die ons allemaal bezighoudt, ja. Is hoe staat het met het Twentekanaal?
2: Ik moet eerlijk zeggen, het is gedeeltelijk opengegaan een paar weken geleden. Maar ik weet niet hoe het er nu... Nou, het ziet er vast nog niet goed uit, hoor.
0: Nee, precies.
2: Dat kan haast niet anders. Nee. Maar ik heb er even niet in verdiept. Maar ik geef je... Ik weet zeker dat het nog lang niet goed is daar.
0: Nee. Maar in ieder geval voor ons in de regio, de komende twee dagen nog warm weer, hè, voor de tijd van het jaar.
2: Ja, vandaag en morgen. En daarna gaan we terug naar 15 graden en daarna zelfs lager. Er kan een dag bij zitten dat we moeizaam boven de 10 graden uitkomen. Ja. Dus dat wordt wel winnen. Andere kleren aantrekken.
0: Nou ja, vanmorgen komt nog in mijn overhemdje, maar dat is nog één of twee dagen. En dan houdt het ook op, denk ik.
2: Ja. En regenkleren, paraplu's bij de hand enzovoort.
0: Ja, precies dat. Precies dat.
2: Of de droogte thuis opzoeken.
0: We gaan nog een paar dagen...
2: Onder het dak.
0: Ja. We gaan nog een paar dagen genieten, Klaas. Dankjewel en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Hoi.

0: Dit was Dr. Hoek met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En je hebt het wellicht al op de website kunnen lezen van Eemland 1, www.eemland1.nl. In Soest is pas geleden een enorm horenaarsnest verwijderd. Arjan Klaver heeft hierover gesproken met imker Jurgen van Achterberg. We luisteren mee.
1: De Willem de Zwijgerlaan is afgesloten met een wit-rood lint. Wat is hier gaande? Dat ga ik aan jou vragen. Even jouw naam.
2: Ja, mijn naam is Jurgen van Achterberg en ik bestrijd de Aziatische hoornaar. En de Willem de Zwijgerlaan heeft een nest van Aziatische hoornaars hoog in een boom van een spar. Ja. Die heb ik gevonden van een afstandje. Vanuit Julianalaan kon ik de hoornaars zien vliegen. En die heb ik gevolgd met verrekijker en kwam ik langs de horizon, langs het nest. Wat eigenlijk, als je het kunt of herkent, kun je de nesten in de boomtoppen soms heel makkelijk herkennen. Mm-hmm. Dus ik heb contact gehad met de eigenaar. De boom staat op grond van een particulier. Over dat de Aziatische hoornaar deze soort invasief is. Dus eigenlijk niet in Nederland thuis hoort. Ja. En heel veel schade aan het ecosysteem brengt.
1: Ja, je doet het eigenlijk op bijna vrijwillige basis.
2: Ja, klopt. Ik ben zelf imker. Dus ik houd bijen. Ik ben bijenhouder. En dat betekent dat de hoornaar eigenlijk ook heel veel van mijn bijen opeet en bedreigt. Ik ben dit jaar twee bijenvolken verloren. Eigenlijk door de druk van de Aziatische hoornaar. De dreiging van het opeten van de bijen.
1: Ja, je hebt er ook een heel mooi filmpje van. Bij een van die nesten, of wat is het eigenlijk, korven. Daar is een horenaar bezig. Die zwermt om dat nest heen. En die pakt gewoon zeg maar een bij. Hup, en dan weer een. Om hoeveel kilo gaat het eigenlijk dagelijks? Wat ze opeten of wat ze naar het nest brengen?
2: Ja, dagelijks vind ik... Ik ben zelf geen ecoloog. Dagelijks is slecht in te schatten. We weten wel dat een nest van deze omvang... Het nest hier in de Willem Zwijgerlaan was ongeveer 110 centimeter groot... Daar zitten 1000 tot 2000 hoornaars in. In de periode van 2-3 maanden eten ze dan 11 tot 14 kilogram aan insecten. En dat is echt heel veel. Ja. Dus daarom maken ze echt een gat in het ecosysteem. Eten ze eigenlijk alles wat ze kunnen vinden.
1: Ja. Je hebt nu een wit pak aan. Het lijkt er een beetje zo'n imkerpak. Hè? Je bent ook imker, maar dit is een ander pak, hè?
2: Ja, imkeren doe ik eigenlijk met een vrij eenvoudig pak. Vrij dunne stof. Hier voor de hoornaars is dat onvoldoende. De hoornaar heeft een hele lange angel van bijna 4,5 millimeter. Dit pak is tweelaags, is super geventileerd en minimaal een half centimeter dik. Dus de hoornaar kan niet door dit pak heen prikken.
1: En je hebt apparatuur bij je. Wat heb je allemaal hier geïnvesteerd? En hoeveel heb je geïnvesteerd om deze ballen, want het zijn enorme ballen, uit een boom te halen of onder dakpannen of waar dan ook?
2: Ja, dus ik heb inderdaad een set aangeschaft om de hoornaars te kunnen bestrijden vanaf de grond. Met een stofzuigerset met lange carbonfiber verlengbuizen. Daarmee kan ik tot 35 meter hoog de hoornaarnesten uit de boom zuigen. Dat is een forse investering. Die heb ik. Mijn bedrijf is eigenlijk IT en jeugdzorg gericht. Maar een kleine sidestep gemaakt naar het bestrijden van hoornaars. En daar de investering uit gedaan. Ja, dat gaat om grote bedragen. Meer dan 10.000 euro voor een set. Zeker ook zo'n hoornaarpak. Die is al boven de 600 euro. Juist omdat er kwaliteit belangrijk is.
1: Ja, je hebt het zelf aan moeten schaffen. Je wordt niet gesponsord door de gemeente.
2: Nee, we zijn bezig met fondswerving en financiering vanuit de gemeente aanvragen voor een dergelijke set voor onze imkervereniging. Ja, dat was tot op heden niet gelukt. En de druk van de hoornaar loopt wel op. Er komen er meer. Daardoor heb ik eigenlijk besloten dat mijn bedrijfje maar een kleine side business moest doen. En deze investering dus uit privé of zakelijke middelen moest gaan doen. Ja. Eigenlijk omdat... Nu is het belangrijk om de hoornaarnesten te bestrijden. Ieder nest dat we vandaag laten hangen... levert eigenlijk 7 nesten op volgend jaar. Dus dat is een enorm reproductiegetal.
1: Dat is nogal wat. Maar goed, je hebt het bijna opgeruimd. Het zit allemaal in je stofzuiger. Je hebt het weggezogen. Wat ga je met die beesten doen?
2: Ja, dat is wat we doen. We zuigen de hoornaarnesten op. Die komen beneden in de stofzuigerzak terecht. En ja, die kan ik meenemen. Die leg ik thuis in de vriezer. Dus ik heb geen gif nodig bij de bestrijding. En na 48 uur in de vriezer zit er eigenlijk geen leven meer in. En dan kan het of bij het GFT... of ik zie ook wel bestrijders die het aanbieden bij de kippen... Als eiwitrijk voedsel.
1: Ongedierte bestrijding is, ja, dat, je zou eigenlijk moeten zeggen van dat is een onderdeel van de gemeente. Maar in dit geval gaat dat niet op, hè?
2: Ja, dus de gemeente en daarboven eigenlijk de provincie, die richt zich wel op de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Maar alleen in het publieke domein, of als een boom op gemeentelijke grond staat. En dan eigenlijk ook alleen maar als het een risiconest is. Naast een school of een speeltuin of op een andere manier een bedreigde plek, of waar ze een bedreiging of steekgevaar opleveren. En de andere nesten wordt soms voor gekozen om die niet te bestrijden. Dat is eigenlijk onvoldoende om de Aziatische hoornaar terug te dringen. En dat is ook wel de reden dat ik zelf ook in de bestrijding ben gestapt.
1: Begrijp, maar volgend jaar is de gemeente echt verantwoordelijk.
2: Ja, dit jaar nog de provincie. En volgend jaar doet de gemeente, en de gemeente Soest ook, wordt dan verantwoordelijk voor de bestrijding van deze invasieve soort.
1: Dan kreeg het heel druk.
2: Dat zou best kunnen betekenen. Hopelijk kunnen we dit jaar heel veel betekenen. Wij als bestrijders, maar ook de burgers zelf, in het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Hopelijk krijgen we een soort van witte plek op de kaart in Soest. Waarmee we ze alle zorgen dat deze soort hier geen huisvesting vindt.
1: Ja, we zijn nu ongeveer 2 uur verder. Dat nest is opgeruimd, opgezogen.
2: Ja, hij zit in de zak. Zoals je ziet, de bal die in de boom hing die hebben we totaal weggehaald. Eigenlijk alle kleine stukken, of allemaal kleine stukjes naar beneden gehaald en in de zak gedaan.
1: Ja, het heeft ongeveer 2 kilo hoornaar opgeleverd.
2: Ja, het is hoornaar, pop en larve allemaal bij elkaar in de zak. Als je goed luistert, hoor je het ook nog wel een beetje bewegen. Straks na 2 dagen is dat gewoon over.
1: Hoeveel nesten heb je nou in Soestdijk eigenlijk opgeruimd?
2: Ja, ik ben net begonnen. Dus we hebben nu 6 nesten verwijderd. En dat is een enorme verlichting in in het ecosysteem al.
1: Een enorme verlichting natuurlijk voor jouw bijenvolkje.
2: Ja, mijn bijenvolk die vinden dat uiteraard ook heel fijn. Want die staan ook in Soestdijk. Die maken ook de lokale Soestdijkse honing. En ik zou heel jammer vinden als over 1 of 2 jaar... het houden van bijen niet meer kan in Nederland. Dus dat is ook waarom ik echt wel inzet voor terugdringen van de

0: In een groot nest zitten soms al 200 koninginnen. En die proberen te overleveren bij, in onze spouwmuur of in het, onder je dakpannen. Of ergens.
1: Zeker dus 200 nesten.
0: Dat zou, de overlevingskansen van een konin zijn wat lager dan 100%.
1: Nee, goed, doe de helft.
0: Ja, dat zijn heel veel. En het begint in het voorjaar met een klein nestje. Ongeveer zo groot als een pingpongbal. Met 3 of 4 kleine celletjes waar nieuwe hoornaars worden geboren. En de koningin begint heel klein zelfstandig. En bouwt dat uit tot ongeveer, samen met de rest van haar werkers, bouwt het uit tot ongeveer een voetbal. En die hangen vaak in een schuurtje, onder een afdakje. En die kunnen we zelf met ons als burgers kunnen we die vinden en ook bestrijden.
1: Ja. Je rijdt zo dadelijk met je stofzuiger richting Julianenlaan. Moet je weer zo'n nest uit een boom halen?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ben zelf dan niet afhankelijk van de werkzaamheden. Het is niet mijn fulltime werk. Dus ik hoef er niet zoveel op een dag te doen. Maar je kunt best druk zijn met het bestrijden van hoornaarsnesten in deze tijd van het jaar.
1: Ja, hoornaar, weg ermee, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mag je danken.
0: Zeker, ik vond het superleuk.

0: heeft het nu zo vaak voorgezegd. Dus als het goed is, is het Si Enchanteur van Julien Clerc. Op donderdag 8 oktober is het de dag van de digitale weerbaarheid. Een actueel onderwerp, zeker voor ouderen. Want steeds meer zaken in het dagelijks leven verlopen digitaal. We bankieren online, regelen zaken met de overheid, maken afspraken via internet en houden contact met familie en vrienden via apps als WhatsApp en Signal. Maar het gaat niet altijd goed en iedereen die digitaal actief is kan hierdoor in de problemen komen. Ik praat hierover met Winfried Lane, vrijwilliger bij Senior Web Amersfoort. Winfried, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is deze dag nodig, Winfried?
1: Tegenwoordig moet je, als je digitaal niet uit de voet...

0: te kan, dan kan je helemaal niet zoveel. Hè? Ik bedoel, eigenlijk alles wat je wil, moet je wel digitaal kunnen doen. Dus betekent dat je je op het internet moet begeven. En daar zitten ook risico's aan.
1: Ja, en hoe ga je nu met die risico's om? In de zin van, hoe breng je dat dan over aan senioren?
0: Door ze te wijzen waar de risico's zijn en hoe ze daar kunnen opgaan. Heel veel mensen zijn, zeker ouderen, zijn bang om ergens op te klikken. Nou, dat hoeft volgens mij niet, maar je moet wel voorzichtig zijn. Het is bij wijze van spreken, als je over een stoep loopt, moet je ook opletten welke tegels er scheef liggen. Dat kan op een computer ook heel goed.
1: Ja.
0: Alleen je moet wel weten waar je naar moet kijken. Ja. En daar helpt SeniorWeb in.
1: Ja, want even dat kleine zijstapje. Waar staat SeniorWeb voor?
0: SeniorWeb is een landelijke organisatie met bijna 3000 vrijwilligers die mensen helpen met ICT-problemen in huis. En dat kan, je kan SeniorWeb bellen, maar ik doe dan bijvoorbeeld zelf huisbezoeken. Dus ik kom bij mensen thuis om ze te helpen met hun printer, met DigiD, met inloggen, met instellen van Windows. Dat soort dingen.
1: Ja, de basis dingetjes om goed, veilig, goed en veilig te kunnen surfen op het internet en alles te doen wat nodig is.
0: Klopt.
1: Ja. Welke problemen kom je dan het vaakst tegen?
0: Een printer die niet werkt. Ik vind zelf Microsoft Outlook is berucht dat het rare dingen doet en dan snappen mensen het niet meer. De wifi, vergeet de wachtwoorden die mensen kwijt zijn.
1: Maar dat zijn de basics, zeg maar. De basisvaardigheden waar je over moet beschikken. Maar als het gaat om het veilig het internet opgaan, waar loop je dan tegenaan?
0: Dan moeten mensen kunnen herkennen dat een berichtje dat... tegenwoordig zien de berichten die als spam gemarkeerd zouden moeten worden er steeds beter uit. Dus je moet kunnen herkennen of een knop waar je op wil klikken, of dat veilig is.
1: Ja.
0: Dat kan je heel makkelijk zien, maar daar moet je wel even naar kijken voordat je klikt.
1: Ja, precies. En ook dat je ook moet kijken naar de link. Hoe ziet de link? Is het een echte link
0: precies.
1: Of is het een...
0: Dat is het. Als je boven met je muis boven zo'n knop gaat hangen, dan kun je zien... meestal links onderin wat die link is. En daaraan kun je wel zien of het veilig is of niet. En als je een mailtje niet vertrouwt, dan kan je het in dit geval ook zelfs doorsturen naar SeniorWeb. En dan kijken SeniorWeb ambassadeurs die kijken ernaar of het wel of niet een veilig bericht is.
1: Ja, en want ik heb eerlijk gezegd nog niet van SeniorWeb gehoord.
0: Je bent te jong waarschijnlijk.
1: Ik ben 60. dus misschien dat ik er wel een keertje aan moet. Maar hoe kunnen senioren jullie vinden?
0: In principe is er een website. Er wordt ook volgens mij wel reclame voor gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Via de website kun je je aanmelden. En als je dan een vraagstuk hebt, kun je bellen. En het vraagstuk kan soms telefonisch worden opgelost. Soms door hulp op afstand. En als dat niet werkt, dan gaat er iemand op huisbezoek.
1: Ja, en worden jullie ook ingeschakeld door oudere organisaties? Hè? In Soest ken ik bijvoorbeeld de SWOS. En zij heeft elke gemeente wel een organisatie. Werken jullie daar ook mee samen?
0: Kijk, ik ben natuurlijk zelf ambassadeur. Dus ik zit niet in de SeniorWeb organisatie. Maar wij werken met allerlei organisaties samen, bijvoorbeeld met banken, hè, dus om veilig bankieren te promoten. En vast ook wel met oudere organisaties.
1: Ja, en geven jullie dan ook trainingen, cursussen?
0: Ja, er zijn ruim 500 leslocaties in den landen. En daar geven dan vrijwilligers ook weer trainingen. Dus een deel van die trainingen krijg je informatie van de SeniorWeb organisatie. En voor een ander deel kan je het zelf verzinnen of bij elkaar sprokkelen.
1: Ja, want dat gaat dan om die basisvaardigheden. Hoe sluit je een printer aan? Hoe werkt Outlook? Maar het gaat ook over hoe herken je dan een hack en hoe herken je phishing?
0: Ja. Digitaal betalen bijvoorbeeld. Ja. AI. Wat moet je daarmee? Wat kan je daarmee?
1: Ja, en als de luisteren mensen naar ons, welke belangrijke tip zou jij mee willen geven?
0: Nou, ik zou zeggen, wees niet te bang voor de computer. Het is ook maar een ding. En ik vind het vooral een dom ding. Maar let goed op waar je op klikt. En oké, laten we het daarbij houden.
1: Nou, dat is een mooie afsluitende tip. De website nog een keertje van Senior Web?
0: Dat is seniorweb.nl. Dus,
1: www.seniorweb.nl. En daar kunnen mensen allerlei informatie vinden over wat ze wel en wat ze niet kunnen doen.
0: Er is echt heel veel informatie te vinden. Als je een vraag hebt over wat moet ik met wifi of hoe werkt dat? Dus zonder dat je lid bent kan je daar al een hoop vinden.
1: Helemaal goed. Seniorweb.nl voor al uw informatie over veilig digitaal werken.
0: Hartstikke idee.
1: Mooi. Dankjewel Winfried Lane, vrijwilliger bij Seniorweb Amersfoort.
0: Okay.
1: En daarmee zijn wij weer aan het eind gekomen van wederom een aflevering van Eenland 1 Actueel op de dinsdag 6 oktober. Met dank aan de redactie voor hun mooie voorbereidende werk. Bernard voor de techniek en de muziek. En vandaag hebben we jullie meegenomen in de waardering over schilder tekenaar Peter van Oostzanen. Klaas Bijker heeft ons weer meegenomen in het weer van de komende dagen. Nog een paar dagen genieten. We hebben via Arjan het verhaal gehoord van de imker Jurgen van Achterberg en de gevreesde hoornaar. En tot slot alles over digitale weerbaarheid bij ouderen met Wilfried Lane. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eenland1.nl. Kijk op onze socials, Facebook, Insta, LinkedIn. En blijf vooral luisteren naar Eenland 1 Radio. Met na het nieuws Eenland 1 non-stop. En morgen zit hier zonder tegenbericht Eline Dansink. Een fijne dinsdag, wat je ook gaat doen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio.

0: Mooi nummer in Dekker Radio. Als eerste vandaag van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit uit 1984. Dat is een eeuwigheid terug en we draaien hem vandaag de dag nog steeds.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: L'amour dossier met Gregory Porter.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: En zo heet hij uit 2018 bij Dekker Radio.

0: mooie Franse muziek met Charles Aznavour en Isabelle. En Dekker Radio, daar luister je naar. De man met het rode haar, dat kun je niet zien, maar wel horen in de jingle. Deze jingle heet namelijk het rode mannetje. Nou, dat ben ik. Speciaal voor mij gemaakt. Nou, luister maar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: hadden we van nog niet eens zo lang geleden, 2018 namelijk. Le Mon Dossier. Dossier, zal je zeggen. En Gregory Porter.
1: Thank you.
0: Leuk, hè? How sweet it is to be loved by you. Een oud nummer in een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. Ik heb Gino of Gino Graus hier voor je. En een vreemde titel, ik wil je kussen. Zou die nou het kussen willen hebben of zou die iemand willen kussen? Ik weet het niet. Misschien als we het gedraaid hebben dat we het weten.

Lekkere muziek, hè? Uit 1974. Ja, toen maakten ze al, hoor. Hele mooie hits. Dit was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En we gaan gauw naar Cameo. Cameo mag je ook zeggen. I've Got Your Image.

0: Nummer uit 1985. Zit muzikaal perfect in elkaar. Van Camillo. I got your image. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2. Brandt daar een lichtje? Ja, daar brandt een lichtje. Ja. Hey, Wiebe. Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Nou, dat kunnen we niet overslaan, hè?
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Zo is dat. Tot zo.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.

Stevie Wonder, een hit uit 1972, zo lang geleden inderdaad. You are the sunshine of my life bij Dekker Radio, deel 2 en Javan. Esquinas heet dat, ik heb nog steeds geen idee wat dat betekent.

Phenomenon. Nummer uit 2024. Ja. En wie zijn dit? Welke buitenlandse groep is dit? Nou, mooi niet hoor. Fout. Nederlandse groep OG. Ze kunnen het wel hoor, die dames. Volgens mij zijn het zusjes. Klopt dat? Weet je wat? Ik ga het eens opzoeken. Maar niet nu, want daar heb ik nou geen tijd voor. Laura Pausini staat ook al een tijdje te wachten of ze mag zingen. Nou, Laura, doe je best, hè? Geloof me maar. Jij doet het goed. Fidati, di me.

0: stil.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
2: Slaap lekker, Eva de Roveren en Diggy Dex hoorde je ook.
3: Menno Dekker.
4: Met de muziek van de jaren 70.
2: Zo, dat doen we snel. Chicago, ken je die groep nog? Oorspronkelijk Chicago Transit Authority. Another rainy day in New York.

0: Bekend nummer, hè, van Chicago. Not a rainy day in New York City. Nou, volgens mij is er altijd zonnig. Maar goed, het regent er ook wel eens af en toe.
1: Zo, hé.
0: Agda en de Munnik, ken je die nog? Dan leef ik toch nog een keer. Hoe dan? Deze onzin hoor je bij het programma Dekker Radio. Luister maar.

Leuk liedje van Agda en de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ik wou dat dat kon, zeg. Tja, jongen. Kunnen we daarop inschrijven misschien? Ik ga het eens onderzoeken. We gaan eerst eventjes op de maan wandelen met The Police. Walking on the Moon. Grote hit van ze. Uit 1979 maar liefst.

inmiddels. We zijn er doorheen. Ik heb er nog eentje klaarstaan uit Duitsland, maar liefst. Een dol damesgezelschap. En zij nemen geen blad voor de mond, dames en personen. Nee, tic-tac-toe zegt waarop het op staat. Ich finde scheiße.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
6: Welkom weer bij een uurtje Rock Over The Years. Mijn naam is Wim den Heijer. En dit uur weinig rock, wat zit er wel in, maar hoofdzakelijk blues. We gaan namelijk speciaal de aandacht besteden aan Cuba and the Blizzards, oftewel Harry Musquet. Cuba and the Blizzards, opgericht in 1967 door Harry Musquet, Eelco Gelling. En toen de tijd ook in de band, in de jaren 67, 68, dag 69 ook, Herman Brood. De eerste drie nummers waar ik ga beginnen is Another Day, Another Road, Somebody Will Know Someday. Dat is mijn persoonlijke favoriete nummer toch wel. En So Many Roads. Alle drie uit 67.

We gaan verder met Richard Corey. Ja, dat is toch wel een beetje een lekker rock'n'roll nummer. Daarna Game of the World uit 1967 van John Lee Hooker. En daarna Baby Please Don't Go, wat we natuurlijk ook kennen van Damn.

De volgende drie nummers komen uit 1968 en 69. Eerst Feeling Like a Suitcase. Daarna ook zo'n schitterend nummer, Windows of My Eyes. En dan, en dat is laatste van de drie, Apple Knockers Flophouse in 1969. En dat is een beetje vrij vertaald, betekent dat een goedkoop onderkomen, een soort schuurtje.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Het volgende nummer. Ja, uit 1967. En weer een beetje rock'n'roll-achtig. Just for Fun. Daarna uit 1970. Too Blind to See. En het derde nummer in deze, van deze drie. Dat is Burke's Works. Ja, het is een beetje een jazzy nummer. Het zou zo van Peter Bates kunnen zijn.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond, Jan Berg.

0: En dat was hem de opener programma Bond voor vandaag. Muziek uit jaar 1984, Nederlandse band G-Race hoorde voorbij komen. Manhattan, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Mijn naam is Jan Berg en ik ga zo voor u draaien komen duur.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: De hedendaagse muziek hier van Douwe Bob. Dit is een nummer met de titel Note to Self.

0: van Douwe Bob. Hedendaagse muziek in de bonte muziekverzameling. Note to Self was de titel van de plaat. Hoogste tijd dat wij eens even teruggaan in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1965.

0: 1965, de gouden oude muziek van de Fab Four, de Beatles. Girl was de titel van het nummer. En zo is het maar net, hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2004 met de Boogie Pimps. Somebody to Love.

0: De muziek van The Boogie Pimps, Somebody to Love. En volgens mij was er gesampled met de stem van Grace Slick. Die het origineel natuurlijk had heel lang geleden met Jefferson Airplane. Dan hebben we het al over de jaren 60 van de vorige eeuw. Tijd om weer eens eventjes wat anders te gaan draaien. Inderdaad, dat gaan we ook zeer zeker doen. We gaan wat nieuws draaien, uiteraard.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat gaan we doen met de muziek van Marianne Curd. Dit is Lost Girl, Crazy World.

0: Hedendaagse muziek van Marianne Kurt, Lost Girl, Crazy World. Ja, Crazy World, een rare wereld is het zeer zeker.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond, met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Zo is maar net, Harry Styles hier zo, gaan naar 2020, dit is Golden.

0: Muzikanter 2020, Harry Styles en Golden.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan 1996 met Normaal. Dit is Top of the Bult.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

0: Gilbert O'Sullivan, hedendaagse muziek Growing Old Disgracefully. Ik zei het al, hij was er begin jaren 70 al met een hele rits van hits. En nu, vele jaren later, is hij weer terug met deze prachtige plaat. Over de jaren 70, Polen, we zitten er bijna aan. 1969 gaan we naartoe.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We pakken de Kinks en de Plastic Man.

0: The Plastic Man uit 1969. Je zou bijna denken dat ze het over Ken hebben. Een van die Barbie-poppen wat een mannetje was. Katie, of de Kings waren dat. En wij gaan naar de 2009 met Katy Perry.
1: Jan Berg maakt het bond. Het hele uur rond.
0: Waking Up in Vegas.

0: De 2009 muziek van Katy Perry, Waking Up in Vegas.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook. Nederlandstalige reggae muziek van Mr. Steel. Doe maar, Bob Marley.

Even terug naar 2014 met Avicii. De Days was de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, de hoogste tijd. We gaan afscheid van u nemen. Het zit er weer op een uurtje lang bont op de radio voor stel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag nog met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma zoals vanouds. janberg.radio@gmail.com en stel er eens wat daarvoor open staat. Nou, er is mij u nog weer een hele fijne dag toe te wensen. En u nog even te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1978 met Carlos Santana en zijn band Santana. Well, alright. En daar nog een nieuw werkje van Cara McKillian. Ik weet niet wat goed is.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ik wil op het klokje kijken en dan is het precies 7 minuten over 7. Hartelijk welkom bij Eemland 1. Welkom bij Puntjes op die op deze maandag 5 oktober 2026. Tot 9 uur zijn we er weer met veel muziek en ook nog oude hitparade waar we in gaan kijken vanavond. Vanavond de hitparade van heel lang geleden, die van 5 oktober 1968. Daar kijken we vanavond naar in deze uitzending. En uit die hitparade draaien we weer 3 vergeten liedjes. Vanavond mocht je de lijst erbij hebben, de nummers 21, 18 en nummer 8. Dus een beetje wat er gaat komen. Verder is het deze week precies 50 jaar geleden dat Stevie Wonder met een bijzonder album op de proppen kwam. Songs in the Key of Life. Dat album stellen wij centraal zo rond 7:30. 3 nummers gaan we ervan draaien. En we hebben iets nieuws. Ja, we hebben de kortste hitparade ter wereld rond 7:50. Dat gaan we voortaan elke week zo doen rond 7:50. De kortste hitparade ter wereld en die heet gewoon de Eemland 1. En wie er vanavond op 1 staat, ja, dat hoor je dus rond 7:50 in deze uitzending. En verder hebben we gewoon een heleboel lekkere muziek. Begonnen met Prince uit 1984, When Doves Cry, zo heette het. En we hebben ook een heleboel nieuwe muziek en we hebben oude muziek. Zullen we maar eens een hele nieuwe doen? Ze zijn weer bij elkaar. Nou, ik zei, ze zijn nooit echt uit elkaar geweest, maar af en toe houden ze even pauze. En nu hebben ze weer een nieuw album uitgebracht. Ik heb het over Agda en de Munnik. Een nieuwe album is onlangs verschenen, heet Niets Doen. En op dat album vinden we een leuk nummer. En dat is het filelied. En die heb ik voor vanavond even uitgezocht. Dus daar gaan we even naar luisteren. Naar de nieuwe Agda en de Munnik dus. Hier bij Eemland 1 en het filelied.

Nieuwe Agda en Munnik van het album Niets Doen. Dit was het vierde lied en we hoorden er heleboel andere liedjes in voorbij komen. Leuk, en die gaan we vaker horen in dit programma. Even terug naar de jaren 80, naar Alice en Moyet. En All Cried Out.

0: Dat was een mooie, All Cried Out. En ze begon natuurlijk begin jaren 80 samen met Vince Clark, de groep Yazoo. En die nummers van Yazoo, die zingt ze nu in een tour. Want ze toert door Engeland met de nummers van Yazoo. Dus eigenlijk haar eigen oude nummers, die ze vroeger met Vince Clark zong, zingt ze nu solo in het theater. Dit is Messi.
1: Yeah.

Het duurt maar 2 minuten, maar wat is dit mooi zeg. All the Lonely People, Eleanor Rigby van The Beatles uit 1966. 60 jaar geleden dat het gemaakt werd. Maar het is nog steeds mooi. Over andere mooie dingen gesproken. Ook uit Nederland komt er hele mooie muziek tegenwoordig. Dit is de nieuwe van Bente. En die heeft Parachute vorige week ook gedraaid. En het is de moeite waard om nog een keer te draaien in dit programma. Bente en Parachute.

En toen was het afgelopen. Ja, het is wel een kans hebben hoor, voor de Eemland 1, dan weet je dat vast. Dus, maar wie er deze week op 1 staat, ik weet het nog niet. ABBA, die stond 1 met The Day Before You Came.

0: Terug naar 1982 met Abba, The Day Before You Came en André Hazes maakte er toen later nog een Nederlandse vertaling van de dag dat jij verdween, geloof ik of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Leuk in ieder geval weer om Abba weer eens te horen in dit programma. Het is hoogste tijd voor
1: de speelplaat van de week.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1976, want het is 50 jaar geleden dat 18e studioalbum van Stevie Wonder werd uitgebracht. En dat heette Songs in the Key of Life. Een klassieker is het geworden. Het was een dubbele LP en van die LP gaan wij vanavond drie tracks draaien. Sir Duke, Another Star en If It It's Magic. Drie nummers dus van het album van Stevie Wonder. Zullen we maar beginnen met die hele lekkere, Another Star? Nee.

Stevie Wonder, compleet met mondharmonica. Op 28 oktober aanstaande staat hij in de Ziggo Dome. En daar viert hij ook het 50-jarig bestaan van zijn album Songs in the Key of Life. En we draaiden er vandaag drie nummers van Sir Duke, Another Star. En als laatste If It's Magic, Stevie Wonder. Dus hier bij 1x1 in puntjes op de i. En dit zijn de Simple Minds. En Sanctify Yourself.

0: Oh, wat waren ze populair in de jaren 80. The Simple Minds en Sanctify Yourself. Het is 8:10 geweest. We gaan iets nieuws doen in dit programma. We gaan starten met de kortste hitparade aller tijden. Dat is gewoon de Eemland 1. En er kan maar één plaat in staan. En die staat meteen op nummer 1. Zullen we het maar gelijk gaan doen dan? Wie staat er deze week 1 in de Eemland 1? Nou, we gaan het nu bekendmaken, denk ik. Nee, het is niet Stevie Wonder.
1: Nummer 1.
0: En zij is het geworden. Ella Langley. En Choosing Texas. De allereerste nummer 1 in de Eemland 1.

Zij heeft de eerste staat 1 in de allereerste Eemland 1, de kortste hitparade ter wereld. Choosing Texas was dat van Ella Langley. En dit zijn Bob Marley, met of zonder Wailers, ik weet het niet. Dit is uit de jaren 70. No Woman, No Cry.

Bob Marley en de Wailers, No Woman, No Cry. Ik ben door dit eerste uur heen. En straks hebben we nog een uurtje hoor, bij 1-1 met puntjes op die. Met daarin drie vergeten liedjes uit de top 40 van 5 oktober 1968. Verder nog nieuwe muziek van The War on Drugs. Leon Bridges komt nog langs. We hebben nog muziek van Rob de Nijs en van Andrew Gold. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Tot zo naar het nieuws van 8 uur bij nog een uur puntjes op de i.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij Eenmaal 1. Welkom bij het tweede uur van Puntjes op de I. Met straks rond 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 5 oktober 1968. Dat is lang geleden. Dat is bijna 60 jaar geleden. Maar misschien dat je er nog wel eentje van kent uit die hitparade van lang geleden. En we hebben nieuwe muziek, onder andere van Leon Bridges straks. Andrew Gold, maar die heeft geen nieuw liedje natuurlijk. En ik heb nog nieuwe muziek van deze groep, The War on Drugs. Who's that?

Rob Dreijs in zijn carrière had hij slechts één nummer 1 hit. En dat was deze in 1995. Banger hard. Hij had er 30 jaar voor nodig om die nummer 1 positie te bereiken. Maar het is hem uiteindelijk toch gelukt. Afgelopen vakantie was ik in Portugal. Heb ik natuurlijk ook heel veel muziek geluisterd. Behalve de fado muziek die daar door de speakers klinkt. En er is natuurlijk ook gewoon lekkere popmuziek in Portugal. En ik kwam dit duo tegen. Ed Rocha Gonçalves en Catarina Zalinas. Samen vormen ze het duo Beth Youth. En dit liedje hoorde ik op de radio. En ik denk, dat klinkt wel lekker. Beth Youth en Nightfalls, zo heet het.

Muziek uit Portugal, waar ik op vakantie was. Van Ed Rocha Gonçalves en Catarina Salinas. Samen vormen ze het duo Beth Youth. En het nummer heet Nightfalls. Over een minuutje of 10 gaan wij liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn. Maar dit is ook nog zo'n vergeten liedje. Zo'n vergeten liedje van Elton John uit 1982. Nobody Wins.

Elton John, Nobody Wins. Nooit echt een grote hit geweest, maar het is wel een van mijn favoriete Elton John nummers. Dus wel kom weer even te draaien, toch? We gaan nieuwe muziek doen. De nummer van Leon Bridges heet What's to Dance.

Leon Bridges van zijn nieuwe CD Happiness Anytime. Hij brengt de soulmuziek van de jaren 60 weer een beetje terug met dit nieuwe nummer van hem, What's to Dance. Voordat we zo teruggaan naar de jaren 60, eerst nog even Miley Cyrus, Midnight Sky.

Midnight Sky was dat van Miley Cyrus. En die Miley Cyrus wil trouwens geen Miley Cyrus meer heten, maar gewoon Miley. Dus dat is genoeg. Dit was Miley met Midnight Sky. Precies 8:30 op het klokje. Hoe heb ik het weer uitgekiend? Ja, ja. Ik heb hem hier voor me liggen, de top 40, gedateerd 5 oktober 1968. En die lijst werd uitgezonden op zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En ik heb hem dus voor me liggen, die lijst. Echt, de oude lijst uit 1968. En er staan links staan alle fotootjes van de discjockeys van Veronica. Joost der Draaier, Jan van Veen, Rob Oud, Gerard de Vries, Tieneke, Giel Montagne en Eddie Becker. En Tieneke en Eddie Becker die leven nog. En de rest is allemaal naar de eeuwige jachtvelden. Ja, hoe dat zit met de plaatjes, nou, die hebben we gelukkig allemaal nog. Dus die kunnen we gewoon draaien. Maar ik ga er slechts 3 draaien vanavond voor je. Voordat ik met de eerste ga beginnen, ga ik even de nieuwe binnenkomers met je doornemen. Op nummer 40 nu, dus helemaal onderaan, een hele bekende, Born to be Wild van Steppenwolf. BZN komt nu binnen op nummer 39 met Waiting for You. Dat is niet die BZN met Carola of met Arnie Schilder. Nee, dit was nog een BZN wat het pruimen was in die tijd. Ciao Baby van de Groep Check komt nu binnen op 38. En de klapper van de week vinden wij heel bescheiden op nummer 32. Dat is Micaela van de Domino's. Het zegt me niks, maar ik ga het ook niet draaien. Wat we wel gaan draaien is een plaat die lekker stijgt van 37 naar nummer 21. Nou, die moet je wel kennen, maar ik heb hem gewoon een hele tijd niet meer gehoord. En ik heb een lekkere lange versie vanavond, dus dacht ik, dat gaat allemaal goed komen. Ik heb het over Fleetwood Mac. We kennen ze van hits als Go Your Own Way en Sarah en Little Lies. Maar in de jaren 60 maakten ze toch even wat andere muziek. Mocht je dat niet weten, ik ga het je nu laten horen. Need Your Love So Bad stijgt in de top 40 van 37 naar nummer 21.

We zitten midden in de top 40 van 58 jaar geleden. En dit was de nummer 21 in die lijst. Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac stegen van 37 naar nummer 21. Over snelle stijgers gesproken, die gaan we nu even met je doornemen voordat we nog zo'n vergeten plaat gaan draaien uit de top 40 van 5 oktober 1968. Even de snelle stijgers. Van 36 naar 27. Lucy Brown is back in town. Shocking Blue. A Girl of Independent Means van The Honeybus gaat van 34 naar 25. En Window of My Eyes, Scooby and the Blizzards van 39 naar nummer 23. Van 37 naar 21 zojuist gehoord als Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. En van 25 naar 18 King Cruisers van The World of Us. En This Rose in My Hand van de T-Set gaat van 21 naar nummer 17. Lovely Loretta van The Buffoons van 20 naar nummer 15. En van 15 naar nummer 12 Zol Limbo van Booker T en The MGs. En The Marbles met Only One Woman, ook zo'n klassieker, gaat van 18 naar nummer 11. Ik heb hem al genoemd, hij ging in de lijst van 25 naar nummer 18. The World of Us met King Cruisers is zo'n plaatje die we ook wel een beetje vergeten zijn. Maar oh, zo leuk om nog eens te draaien. Hier zijn ze.

Heerlijke muziek uit de jaren 60, 1968. Daar zitten we middenin. King Cruisers van The World of Us steeg in de top 40 van 25 naar nummer 18. En voordat wij de laatste vergeten plaat gaan draaien uit deze lijst van 5 oktober 1968... neem ik nog even de top 10 met je door. Want die zag er zo uit 68 jaar geleden. 68, 58 jaar geleden. Hè? Van 6 naar nummer 10 gezakt. The Golden Earrings met Ding Dong Dikkie Dikkie Dong. Op nummer 9 van 12 gekomen. Dus drie plekjes in de goede richting. The Rascals, People's Got to Be Free. Rolling Stones blijven staan op nummer 8 met Street Fighting Man. En de Bee Gees die zakken drie plekjes van 4 naar nummer 7. I've Got a Message to You. En de Kenneth Heat On The Road Again gaan drie plekken omhoog. Van 9 naar nummer 6 met On The Road Again. Dus The Shoes, Don't You Cry For A Girl blijft staan op nummer 5. En Aretha Franklin gaat van 7 naar 4 met I Say A Little Prayer. Dan de top 3, die zit helemaal vast. Op nummer 3 blijft staan Rain And Tears van Afro Child. Op nummer 2 blijft staan Mary Hopkins met Those Were The Days. En de Beatles staan stevast op nummer 1 met Hey Jude. Maar welke gaan we nou draaien uit die top 10 vanavond? Nou, dat is er eentje van de Rolling Stones, Street Fighting Man. Ik was hem vergeten, dus ik denk, die gaan we draaien. Vergeten plaatje dus van The Rolling Stones op nummer 8, 58 jaar geleden in de top 40.

Ja, dat waren er weer drie vergeten plaatjes uit de top 40 van lang geleden. Vanavond de lijst van 5 oktober 1968. Dus muziek van 58 jaar geleden. En dit stond op nummer 18 in die lijst. Street Fighting Man van The Rolling Stones. En volgende week even na 8:30 doen we het opnieuw. Drie vergeten plaatjes uit een hitparade van heel, heel lang geleden. En dit is muziek uit de jaren 70, 78. Dit is Andrew Gold. En dan een Lonely Boy, daar gaat het over.

Muziek uit 1974 van Paperlace, The Night Chicago Died. En ze kwamen uit Nottingham en hadden een aantal hitjes in de jaren 70. En dit was de grootste in 1974. Nou, Ilse de Lange die had in 2008 een hit en een heleboel andere hits kwamen later. Maar dankzij TikTok is dit liedje weer helemaal opnieuw in de belangstelling. Ze staat weer in de top 10 met So Incredible. En dat is in ieder geval de laatste vocale

Ilse de Lange was dat met So Incredible. En zo sta je dankzij TikTok opeens weer opnieuw in de belangstelling met een oude plaat van je. Ja, zo gaat dat. Dit was het weer. Puntjes op die voor maandag 5 oktober 2026. Volgende week even na 7 ben ik er weer met natuurlijk dan weer 3 vergeten liedjes uit een hitparade van lang geleden. Een lekkere albumtrack en nou, gewoon een heleboel lekkere nieuwe en oude muziek. Straks na 9 uur Bert Win met een heleboel lekkere bluesmuziek. Dus blijf lekker luisteren naar Nederland 1. En wij spreken elkaar volgende week weer even na 7.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
1: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
0: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Mijn gast zal zeker nu hij een nieuwe functie heeft, anders door Baarn lopen.
6: Ton van Middelaar, in gesprek met
5: Simon Brimmer.

0: Simon, welkom in het programma met Tom van Miller in gesprek met. Wat wilde je als kind worden?
1: Toen je wat wilde ik als kind worden? Oh joh. Volgens mij wist ik het heel lang niet. Niet echt. Ik heb wel altijd wel... ik was wel altijd in mijn atlas aan het bladeren. Dus ik had een bosatlas.
0: Zo'n dikke nog?
1: Ja, zo'n dikke. De 50ste editie. En dan was ik altijd al die kaarten aan het kijken met die grafiekjes erbij. Dus dat had wel mijn interesse en dat is ook later wel mijn studie geworden. Maar wat je daar dan mee kon worden, ja, daar was ik volgens mij dan nog niet heel erg mee bezig.
0: Je had toch geen voorbeeld dat je dacht van dat zou het kunnen zijn?
1: Nee. Ik heb dat nooit heel scherp mee bezig gehad. Meer dat ik dat leuk vond of in ieder geval met aardrijkskunde en met kaarten bezig te zijn. En daar heb ik mijn studie van gemaakt. En dan kom je er pas later achter wat je ermee kan worden.
0: En wat werd de studie dan?
1: Ja, sociale geografie en planologie. Dus dat is een beetje de menselijke kant van van de aardrijkskunde. En planologie is dan iets toegepaster, echt een ruimtelijke inrichting. En daar heb ik uiteindelijk ook wel mijn vak van gemaakt.
0: Met plezier?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik heb meerdere functies, vooral eerst even commercieel, maar dat lag me niet heel erg. Altijd in gemeenteland verder gewerkt. Ik ben een tijd projectleider gebiedsontwikkeling in Den Haag geweest. En dan vond ik het echt wel heel gaaf om uiteindelijk een stukje inrichting te doen. Ik heb een winkelcentrum daar mede herontwikkeld. Een stukje openbare ruimte, de straten, nieuwe inrichting, woningbouw. En dat is gewoon heel gaaf als je ergens... het gaat soms best wel lang, maar als je daar dan na 5 jaar langsrijdt en dan heb je toch een steentje bijgedragen om...
0: Maar je zegt een stukje. Is het ook echt maar een stukje of is dat gewoon een beetje de woordspeling?
1: Nou, het is een stukje omdat je vanuit de gemeente... Je bent niet de bouwer ontwikkelaar. Dus je doet een stukje faciliteren, afspraken maken over de openbare ruimte die we opengedragen krijgt. Contractuele afspraken. Het loodsen langs vergunningtrajecten. Dus je bent daar wel faciliterend aan. Maar echt natuurlijk het ontwerpproces van de bouw. En dat ligt bij de aannemer en de ontwikkelaar. Dus je faciliteert daarin. Maar het is wel essentieel, anders komt het er niet.
0: Nee, maar er is wel een functie een beetje op afstand, denk ik, of niet? Want je zit niet echt op de locatie dan. Die ken je dan wel, maar...
1: Ja, nee, daar fiets je dan langs. Maar je staat niet met je poten in de klei. Je bent wat iets meer... Het is bureauwerk.
0: Ja.
1: Dat klopt, ja.
0: En bureauwerk, is dat iets voor jou? Of zeg je van, nou, als het wat anders had gekund, dan graag?
1: Nou, dat ligt me wel goed. Redelijk goed schrijven. Veel stukken tot me nemen. Hoofdlijnen. Structuur aanbrengen. En heel handig met mijn handen ben ik ook niet echt. Nee, dus,
0: dan heb je ook geen andere keus bijna.
1: Nou, rol je dan vanzelf via de studie in. Maar ik heb werk met mijn handen niet opgezocht. Nee, dat klopt.
0: Nee. Je bent nu wethouder hier in Baren. Klopt dat wat ik zei? Want dat je nu ook anders door Baren heen gaat fietsen?
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Nou, omdat je kijkt naar... Je ziet sowieso natuurlijk de dingen, de projecten waar je ook mee bezig bent. Maar een van in mijn portefeuille zit de openbare ruimte. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk door elke straat dat je denkt van... Oeh, hier is wel wat te doen. Of denk je, nou, hier ligt het, hebben we het best wel aardig gedaan. Dus ja, je hebt wel een stukje dat je echt wel meer om je heen aan het kijken wat je, nou, waar je ook gewoon dagelijks ook mee bezig bent.
0: Maar was dat anders dan voordat je wethouder was? Weet je, toen wat dundeliks door Baren?
1: Nou, kijk, je komt wel een beetje uit dat vak. Dus je kijkt dan toch sowieso wel dat je dingen opvallen. Maar ja, als je er echt ook zelf van bent en zelf ook mede verantwoordelijk van bent, dan kijk je toch wel even een stukje scherper.
0: Ja. Stel, je hebt een toverstokje en je zegt van dat stuk van Baren zou ik heel graag naar mijn eigen visie willen veranderen. Waar kom je dan het eerst op terecht? Want want je bent ook een Baranees, dus je kent Baar ook een beetje.
1: Ja, ja, ja. Oeh.
0: Zoals Rick Hardeveld zegt, er zijn vaak rotte kiezen in Baar.
1: Ja, ik durf, nou, ik kan me nou niet echt één plek waar ik me wel echt aan stoor, is dat we op heel veel plekken heel veel achterstallig onderhoud openbare ruimte. En ook wel, ik vind ook wel dat we wat ook best wel veel stukken met wat te weinig visie echt zijn aangelegd. Dus dat je ook, nou, weet je, ook tegen de uitdaging van nu, we moeten meer groen. Meer tegen ook de opwarming van de... Nee, kan als je het geen groen plaatst, dan warmt het ook op. Hittestress, water opvangen. Je ziet toch wel hele stukken waar we gewoon vrij klakkeloos in het verleden... vrij matige materialen allemaal neergezet zijn. Dus sommige stukken zijn ook heel goed, maar maar dat is niet één plek, maar dat zie ik dus op heel veel, heel veel plekken. Ja.
0: Maar dat kun je nu ook zeggen, omdat we nu meer inzicht hebben gekregen in de klimaatproblematiek en dat soort dingen. Vroeger werd er misschien helemaal niet naar gekeken en met jouw kennis wordt het natuurlijk ook anders nu.
1: Ja, je kijkt altijd wel met de ogen van nu. Ja. Natuurlijk, dat klopt. We hebben natuurlijk heel lang maximaal autoparkeren gefaciliteerd. En nu zie je ook wel een soort van tegenbeweging van ja, dat heeft wel ook heel veel groen verdrukt. En auto's blijven belangrijk, ook in de toekomst. Maar daar zullen we toch wel iets wel meer de balans in moeten vinden om het ook gewoon het wat aangenamer te maken op de straat.
0: Nu je wethouder bent en je hebt deze portefeuille in jouw bezit, denk je van nu ga ik mijn kans waarnemen?
1: Zeker. Het is, je bent wel... we hebben ook als ambitie van plannen naar uitvoering. Als ik kijk naar mijn team openbare ruimte... is de afgelopen 4 jaar is het echt wel redelijk gelukt om het weer op te bouwen. Maar nu hebben we veel plannen en nu staat het echt wel aan de lat om de uitvoering te gaan doen. Dat is natuurlijk heel mooi. En dan beginnen we daarna ook weer aan de nieuwe plannen die we over 2 of 3 jaar kunnen uitvoeren.
0: Zeg je daarmee van, ik ga met de eerste strijker die mijn vorige collega's allemaal hebben uitgezet de weg? Of is dat kort door de bocht?
1: Maar dat heb je altijd. In de ruimtelijke ordening heb je altijd dat je... De eerste 1-2 jaar ben ik gewoon nog met projecten in de uitvoering bezig die mijn voorganger... in gang heeft gezet. En dan denk je dan dat je het alles precies hetzelfde zou doen. Misschien niet, maar het is ook gewoon belangrijk om gewoon niet steeds zo opnieuw te beginnen en dat ook gewoon uit te voeren. En dan op een gegeven moment dan kan je steeds meer je eigen stempel drukken.
0: Betekent het, zoals je het nu zegt, dat je ook dingen moet uitvoeren waarvan je eigenlijk denkt van ik zou het anders hebben gedaan? Zonder kritiek op je voorgangers hoor. Want tijd heeft ook zijn inzicht gekregen.
1: Wat je de komende 1,5 jaar ziet gebeuren in Baarn, dat we heel veel fietsstraten aanleggen. Wat ik best wel heel goed vind. Maar daar zijn wij dan zo mee bezig. Terwijl we ook wel hele grote opgaven hebben om gewoon wijk voor wijk met riolering, verzakking en bestrating ook op te pakken. Dus het is wel veel fietsstraten wat we de komende 1,5 jaar gaan doen. Maar dat hebben we ook in gang gezet. Dat is ook allemaal afgestemd met de raad. Dus het is ook wel... Ja, je moet ook niet elke 4 jaar denken van, nou, dan gaan we het gelijk even helemaal anders doen. Want dan ben je gewoon... Ja, dan ben je met 2 jaar dingen aan het uitvoeren. Ja. En uiteindelijk kom je dan ook niet verder.

0: Simon, je bent nu de politiek ingestapt. Wat had jij met de politiek of wat heb jij met de politiek?
1: Nou, mijn interesse had het altijd al wel. Naast mijn bladeren in mijn atlas volgde ik ook altijd wel de verkiezingen. Mijn zus was dan altijd heel boos, want ik mocht dan. Mijn vader zag ook dat ik daar interesse voor had. En die had daar zelf ook wel wat mee. Dus ik mocht dan opblijven bij de uitslagen. Mijn zus moest dan naar bed.
0: Is zij ouder of jonger dan jij?
1: Is ouder.
0: Oh, ook toch?
1: Ja, ja, dat is ook, heel, ja, heel ook, dus dat lag heel gevoelig. Dus dat had mijn interesse altijd wel. En. Ja, en het is ook gewoon leuk om helemaal, ook nu dat je gewoon in je eigen omgeving dingen kan veranderen. Ook voor mijn gevoel een steentje bijdragen vanuit mijn expertise om het wonen en leven hier een stukje mooier. Nog een stukje mooier, want het is hier al fantastisch. Nog een stukje mooier te maken. En dat is natuurlijk wel, dat geeft wel wat maatschappelijke voldoening, laat ik het zo zeggen.
0: Jij zegt vanuit mijn eigen omgeving, waar ik ook woon, om daarmee aan de slag te gaan. Is dat ook niet lastig? Want ze kunnen je direct aanspreken, kritiseren, ook complimenten geven. Maar is dat niet lastig? Hè?
1: Je bent wel altijd in je werkomgeving.
0: Je zit altijd op kantoor, wat dat betreft.
1: En dan heb ik ook nog een keer de fysieke ruimte. Dus als ik gewoon het huis uitstap, dan zit ik om de gegeven. Zit ik gelijk. Alles zie ik wat waar ik zelf enige verantwoordelijkheid in heb. En je wordt natuurlijk ietsje langzamerhand. En word je iets meer. Word je erkend natuurlijk. Want je staat gewoon af en toe ook in de krant. Maakt het dat lastiger? Nou, het is een nadeel en een voordeel. Is dat ik heb op zich wel redelijk contacten. Maar het is niet zo dat ik ben hier geboren. En ik ben hier maar redelijk vroeg weer weggegaan en 8 jaar geleden terugkomt. Dus het is niet dat ik op elke hoek van de straat waar ik dingen doe, altijd mensen tegenkom die ik direct ken of zo. Dus je kan wel, dat maakt het wel ietsje makkelijker om ook gewoon objectief het beste te doen wat nodig is. Ja. Aan de andere kant geeft wel een stukje, als je echt in je eigen omgeving, geef je wel een stukje extra, voor mijn gevoel, extra betrokkenheid. Ik had het in Den Haag ook, dan werk je voor dezelfde stad als waar je ook woont. En ik vind dat heel leuk om dat echt in je eigen omgeving te doen.
0: Ook motiverender?
1: Ja, ik vind van wel. Dus, maar ik heb ook niet vergelijk. Ik ben natuurlijk nu voor het eerst hier wethouder.
0: Ja.
1: Ik ben nooit wethouder van buiten geweest. Dus ik vind het in ieder geval heel leuk.
0: Hoe klinkt dat van ik ben nu wethouder?
1: Hoe klinkt dat? Dus op zich even wennen. Je hebt eigenlijk een klein groepje. Die snapt wat het betekent. Maar een heleboel mensen hebben ook totaal niet door hoe dat dan precies werkt in de gemeente. En dat vind ik ook allemaal prachtig. Dus dan zeiden ze tegen mij van ik ben wethouder geworden. Oh ja, oh leuk. Hoe doe je dat dan naast je huidige baan? Zulke vragen. dat vind ik wel fantastisch. En hoe vinden ze dat op je werk?
0: Ja.
1: Er is ook nog maar een heel klein, toch niet een heel groot. En het is ook niet erg als je hier gewoon woont. Je doet een beetje omzien naar elkaar en je afval wordt netjes opgehaald en je kinderen gaan naar school. Ja, dan is het ook, dan is het ook allemaal prima natuurlijk.
0: Hoe zijn ze bij jou gekomen om jou deze functie te vragen? Hoe is dat proces geweest? Want je was niet bekend in de politiek, denk ik, of wel?
1: Nee, ik zat hier in het lokale CDA-bestuur.
0: Oké.
1: Dus die zitten wat op de achtergrond en die maken dan de kieslijst en selecteren een commissie voor de programmacommissie. Dus daar liep ik al wel eventjes mee en ik heb toen vorig jaar eigenlijk mijn vinger opgestoken van ik wil wel raadslid worden.
0: Maar je hebt toch tijd over?
1: Nee, ja, helemaal niet. Maar vanuit mijn. Ik was dan bestuursadviseur en dat vond ik heel leuk. Maar ik dacht, het is toch ook wel leuk om zelf in die politieke arena te staan. Dus toen heb ik mijn vinger gestoken op raadslid te worden. Ik had eigenlijk, want Rick van Hardenveld is de fractievoorzitter. En die heeft in het verleden, heeft hij wel eens aangegeven wethouder te willen worden. En nu twijfelde je, maar ik dacht van, nou, als die echt gevraagd wordt, dan gaat hij het vast wel doen. En dat vind ik ook prima, dan word ik misschien fractievoorzitter. En dat is hartstikke goed. Maar toen bleek uiteindelijk dat hij zei van, ja, ik ben nu net gepensioneerd en ik vind het eigenlijk wel om dan weer in het werkende leven te stappen. Waarom zou ik dat eigenlijk nog doen? En daar heeft hij denk ik groot gelijk in. En ja, en toen kwam de vraag, wie is dan kandidaat? En toen heb ik mijn vinger opgestoken en uiteindelijk ben ik het geworden. Namens het CDA en dan ook nog een keer, omdat we vorig jaar is besloten om in de gemeenteraad om van 4 naar 3 wethouders te gaan. Ook gewoon een bezuinigingsopgave. En CDA en 50PLUS waren de twee kleinste partijen in de coalitieonderhandelingen. Dus uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat ik ook namens 50PLUS en het CDA naar voren ben geschoven.
0: Ja. Past niet bij je leeftijd, hè, 50PLUS?
1: Over 8 jaar wel.
0: Ja, precies. Ja. Had jij een voorstelling van toen je vinger opstak van ik wil wethouden, wat het in zou houden?
1: Ja, dat heb je wel heel goed, omdat ik... bij de gemeente De Bilt was ik bestuursadviseur. Dus dan ondersteunde ik de wethouder. Dus wat daarbij komt, kijken. Dat wist ik wel heel goed. En ik merk dat nu ook, want ik op zich wel heel snel ingewerkt.
0: Okay.
1: Ben. Dus dat ik dan redelijk snel meters kan maken. Sommige dingen zijn ook nieuw. Het echt in de politieke arena staan, dat heb ik nog helemaal niet zo heel veel gedaan. En dat vind ik eigenlijk nog wel wat spannend.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Hoe keek het thuisfront er tegenaan dat je zegt, ik wil het wel worden en je werd het ook nog, wethouder?
1: Nou, die waren eigenlijk al... Het thuisfront kijkt dan natuurlijk vooral van, hey, hoeveel ben je thuis beschikbaar?
0: Ja.
1: dat is de meetlat, wat je dan precies doet. Dat moet je natuurlijk... Dat maakt ze dan niet zo heel veel uit. En ik had ze natuurlijk al wel voorbereid dat ik raadslid zou worden. En een combinatie van mijn vorige baan en raadslid was ook al heel belastend. Dus, ja, dus daarin maakt het qua belasting niet zoveel uit. En dan maakt het ze thuis eigenlijk ook niet zoveel uit. Het is misschien wel overzichtelijker ook om die twee dingen tegelijk te doen.
0: En hoe ziet jouw thuisfront eruit?
1: Mijn thuisfront, ik ben getrouwd met Inge. En ik heb twee dochters. Louise en Cato van 15 en 13.
0: Dus,
1: okay. Zit een beetje.
0: Die snappen het wel een beetje wat er nu gaat spelen.
1: Ja, die snappen het wel een beetje hoe het werkt. Ja, klopt.
0: Ze zeggen niet, pa, kom eens een keer thuis?
1: Nou, ik woon wel heel dicht bij je huis. Dus ik werk heel dicht bij huis. Iedereen woont dicht bij huis.
0: Ja.
1: Ik werk dicht bij huis. Dus soms sta ik in 1 keer 's middags om 3 uur op de stoep. Omdat ik even mijn fiets kom halen. Of weet ik wel wat. Dan schrikken ze zich wild.
0: Ja.
1: dat is natuurlijk wel heel fijn. Want ik, ook als ik een avondvergadering heb, kan ik wel gewoon even naar huis. Maar ik ben vaker van huis.
0: Dat klopt. Dat snap ik, ja.
1: Dat klopt. Maar ze worden ook ouder. Dus ze hebben ook meer hun eigen leven. En als je dan samen ze op de bank tv aan het kijken zijn, ik ga ernaast zitten, dan zitten ze echt zo te kijken. Ja, wat doe jij hier?
0: Ja, precies.
1: Wat doe jij hier in mijn space? Heb jij niet iets van werk of zo?
0: Ja, dus, ja. Gaat u maar.
1: Ja, precies. Ja, dus nee. Dat verandert ook wel. En op een gegeven moment, als je dan toch leuk weer een samen spelletje aan het doen, het wordt ook wel gewaardeerd als je er wel bent, hoor. Dus,
0: ja, ja.
1: Maar heb je wel iets minder nodig dan een jaar of 10 geleden.
0: Ja. Terwijl we net muziek aan het draaien, zei je tussendoor, van, ik heb de muziek ook nodig om te ontspannen. Hoe kun jij je ontspannen? Want het is een best intensieve baan.
1: Ja, doe ik hem door een beetje te sporten. Dus ik ga dan naar de sportschool en dan oortjes in en dan ook lekker muziek draaien. Ik doe af en toe op de racefiets een rondje.
0: Een rondje, wat moet je bij voorstellen?
1: Ja, gewoon 30, 40 kilometer. Okay. Gewoon een beetje richting Soesterberg, een beetje over de Utrechtse heuvel.
0: Oh, ja.
1: Heuvelrug, helemaal niet heel extreem hoor. En ontspannen doe je ook gewoon met de afwas doen en met muziek op.
0: Ja.
1: Dus,
0: daar kom je voldoende aan?
1: De afwas?
0: Nee, ja, ook misschien wel, maar ik bedoel ontspanningsmomenten?
1: Ja, jawel. Dus natuurlijk is het een intensieve baan, maar Je had ook voldoende tijd voor mijn gevoel voor over. Ja, hoor.
0: De sfeer op het gemeentehuis, hoe is dat als je daar nu als wethouder rondloopt? Want je hebt een eigen kamer, je hebt een secretaressen, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. De sfeer, ik moet zeggen, de sfeer is erg goed. Zowel.
0: Dat is geen politiek antwoord.
1: Is dat geen politiek
0: antwoord? Nee, dat is geen politiek antwoord.
1: Nee, het is echt onderling. We zijn net gestart. Is de sfeer heel goed. Nou, je merkt dat er al best wel een ervaren naast mijzelf. Ook natuurlijk wel wat gemeentelijke ervaring heeft met Anne. Is ook al wethouder geweest. Hugo loopt al een tijdje rond. Mark loopt al 15 jaar daar. 15 jaar burgemeester. Dus dat gaat redelijk soepel. En ook de ambtelijke organisatie heeft echt wel een... Wat heel goed gedaan is, ook de afgelopen 4 jaar, is dat er veel meer rust gekomen is. Minder interne spanning. Dus ook wel behoorlijk goed gebouwd. Je merkt ook weinig interne vrevel. Ja, nu is het ook wel de uitdaging om ook daarop ook te bouwen. Om ook gewoon veel uit te kunnen voeren.
0: En welke rol heb jij daarin om de sfeer goed te houden? Is dat met een aanwijsstokje? Zo van, jij moet dit of jij moet dat? Of ga je er anders mee om?
1: Nou kijk, in een gemeentelijke organisatie heb je eigenlijk gewoon een directieteam. En zij gaan over het personeel en de verdeling en wie waar op welke capaciteiten doet. En de rol van bestuurder is vooral het richting aangeven. Ja, en je komt verder als je dat op een constructieve wijze doet dan dat je gaat lopen stampen. Want dan denk je, nou ja, voor jou drie anderen. Gemeenteland is makkelijk werk vinden als je een goede expertise hebt. Ja, op echte vakgebieden is het moeilijk mensen vinden. Dus daar kijken mensen ook wel echt van, hey, is het hier een fijne werksfeer om te werken? En als ik dan niet... heel boos gaat doen of gewoon onhandelbaar bent, dan zie je ook denk ik wel snel de leegloop in je team ontstaan. Ja.
0: En hoe is jouw, want je kent jezelf het best, hoe is jouw werkwijze daarin? Ben je directief? Ben je, nou, vul maar in.
1: Nou, ik ben best wel inhoudelijk gedreven. Dus ik stel veel vragen dat ik wel aardig wil weten hoe het... hoe het zit, is dat directief. Ja, het is ook je rol om richting te geven. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat per se directief is. Ze komen ook met de vraag van, zullen we die kant op gaan? Dan zullen we die kant op gaan. Ik sta ook heel erg open voor advies. En als dat een goed advies is, dan laat ik me overtuigen. En anders dan niet. Ja.
2: Is a song that's it's about respect. It's about having respect for yourself, for the land that you live in.

0: Meestal hoor ik hem niet.
1: Nee. Geen idee welke muziek die nu gedraaid wordt. Welkom bij het programma Tom van Middelaar in gesprek met. En vandaag hebben we als gast Simon Bremmer, wethouder van Baren, sinds kort. Simon, is het niet lastig om een portefeuille van je voorgangers over te nemen? Want je moet steeds wat hij of zij gedaan heeft ook weer verdedigen. Terwijl je misschien denkt, ik zou het anders gedaan hebben.
2: Nou, het valt. Je hebt wel wat. Er zijn wel wat kleine dingen die je misschien anders zou doen. Maar we hebben ook wel in het hoofdlijnakkoord ook wel afgesproken van, nou, er zijn ook best wel dingen die misschien een heel klein beetje geschaafd moeten worden, maar gewoon goed, gewoon goed zijn. Dus we gaan dat wiel ook niet uitvinden. Opnieuw uitvinden. En dan is het juist onze ambitie om daar ook uitvoering aan te geven. Dus nou, het zijn wat kleine accenten, maar het is niet dat ik nu constant dossiers kijk van, denk van, wat is hier nou weer gebeurd? Dat valt
1: heel erg mee.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft kun je gewoon rustig doorgaan. Of rustig starten, hoe je het ook noemen.
2: Het is prettig starten. Als je naar het openbare ruimteteam kijkt, dan is het echt goed gebouwd. En dan kunnen we nu ook heel veel gaan uitvoeren. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Is het een grote portefeuille? Want als ik zie wat je er allemaal in hebt zitten. Ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, wonen, openbare ruimte, mobilisatie en evenementenbeleid. Dat is een heel stuk wat Baren bezighoudt.
2: Ja, mobiliteit. Mobilisatie is natuurlijk meer van het leger, denk ik.
1: Ja, maar mobiliteit, sorry.
2: Het is heel breed. Maar dat heb je gewoon met een kleine gemeente. We hebben natuurlijk 3 wethouders. Dus we hebben een hele brede portefeuille. Dan valt die van mij qua onderwerpen nog mee. Volgens mij heeft Hugo nog 1,5 keer zoveel.
1: Als die heeft al heel veel ervaringen.
2: Ja, en ook wat veel kleinere onderwerpen.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja, de scope is breed, maar maakt het ook wel makkelijk. Als in en ruimtecoördinering en openbare ruimte en mobiliteit. Nou, dat is niet zo heel veel afstemmen. Terwijl dat soms in mijn grote gemeente ligt, dat in 3 portefeuilles. Dus het heeft ook wel heel veel voordelen, moet ik zeggen.
1: En betekent dat je constant moet schakelen van welk stukje pak ik nu op? Of is dat eigenlijk wel 1 bundel?
2: Nou, je bent een stukje aan het uitzetten als wethouder, maar een heleboel stukjes komen ook op je af. Dus je zet 1 keer een koers uit van, nou, dit zijn ongeveer de projecten. En dan komen in verschillende fases komen die projecten weer aan bij jezelf langs. Dus jij moet heel veel schakelen tussen verschillende dossiers, maar dat hoort ook bij het vak.
1: Je praat er heel makkelijk over, valt me op. Voel je het ook zo? Of laconiek is misschien het woord, maar.
2: Nou, ik vind in het gemeentehuis vind ik vrij makkelijk. En ook wel op zich met. Ik heb ook wel in mijn vorige functies ook wel veel met. Ik heb ook een tijdje beleidsadviseur tussen economie. Heb ik heel veel met ondernemers gewerkt. Dus gesprekken met inwoners, ondernemers. En dat gaat me ook wel goed af. Dus dat voelt ook wel redelijk ontspannen. Ja, het meest spannende vind ik de gemeenteraad. En dan. Dus daar merk ik echt wel dat ik nog gewoon meters ja. moet maken. Ja.
1: Zit je daar dan met klotsende oksels of valt dat ook mee?
2: Ja, klotsende oksels. Nou, maar je hoort het wel een beetje aan mijn stem. Dat als ik dat terugluister, dat je dan daar iets minder, nog niet helemaal ontspannen zit. Dus ja. Nou ja, dat moet maar komen dan.
1: Word je daar ook een begeleid van hoe je daarmee om moet gaan? Want het is toch een heel andere materie als je dan ineens in de raadzaal zit met al die andere 19 mensen om je heen. Achter.
2: Nou, er zit niet. Ik heb niet een heel traject begeleiding op. Ik heb op zich natuurlijk wel de hele introductie van de raad meegemaakt hier. Dus dat scheelt wel. Ik ben wel een netwerkje van mensen om me heen aan het steeds verder aan het bouwen op expertise. Maar ook een oud wethouder die me gaat helpen om een beetje te sparren. En een beetje te klankborden. Omdat, nou ja, om ook eens even, nou, hoe zou jij zo gewoon zoiets aanpakken?
1: Ja. Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben? Als wethouder. En als alles nog blijft staan zoals het staat.
2: Nou, mijn belangrijkste. Ik heb ruimtelijke ordening wonen in mijn dossier. En daar proberen we. Ik heb dan vooral veel kleinere locaties in de gemeente. En dan probeer je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk woningbouw van de grond te krijgen. We hebben een ontzettende wachtrij voor sociale woningbouw. Dus mensen die gewoon vastzitten op een zolderkamertje en eigenlijk niet kunnen starten met het leven. En dat, nou ja, dat hoop je in ieder geval daar wel een bijdrage kunnen leveren.
1: Raak je ook als je dat soort mensen tegenkomt?
2: Ja, nee, dat vind ik wel erg. Ja.
1: Ja. Maar dan kun je eigenlijk nog weinig toezeggen. Je kunt niet zeggen, over zoveel periode ben je aan de buurt.
2: Nee, nee, maar je kan, ja, je moet gewoon kijken wat je kan doen, waar je invloed op hebt en dat zo goed mogelijk doen. Maar de wachttijd voor een sociale woningbouw is volgens mij 8 tot 10 jaar. Ja, ik kan dat natuurlijk nooit na 1 of 2 jaar terugdringen. Nee. Ik moet gewoon vanuit mijn rol daar zoveel mogelijk aan doen. En dan zien we wel waar we over 4 jaar staan. En qua openbare ruimte, daar moeten we gewoon. Ik wil nu echt ook wel met de structurele dingen bezig zijn. Ik kan niet, dus een heleboel mis, maar ik kan niet steeds een klein stukje doen. Dus
1: dat gaat weer echt.
2: Het moet echt gewoon structureel, wijk voor wijk moeten we dat aanpakken. En daar probeer je nu gewoon. Ja, de puzzelstukjes te leggen die weer 40, 50 jaar meegaat. En dat je in deze periode gewoon de goede dingen hebt gedaan.
1: Ja. Ja. Je zegt, er moet puzzelstukjes bij elkaar liggen. Betekent dat je ook s'nachts wel eens ligt te puzzelen? Van, hoe ga ik dat doen?
2: Ja, wel eens. Gelukkig niet altijd hoor. Maar je zit af en toe wel dat je denkt van, ja, hoe kom ik hier nou? Uit. Hoe ga ik het uitleggen? Morgen is dan ook de meanderlocatie bijvoorbeeld een van de dingen. En daar heb ik ook gewoon lopen puzzelen, want het is een heel complex dossier.
1: Ja, morgen is 23 september, hè?
2: Ja, morgen woensdag, ja. Dat is een heel complex dossier en hoe leg ik dat nou zo uit aan de gemeenteraad dat ze ook gevoel hebben wat precies de issue is. Om richting aan te geven.
1: En hoe bereid je dat voor? Want het is best een fors dossier, dat hele meander gebeuren. Je stapt er nu net in. En je moet toch je politieke verantwoordelijkheid nemen en je verantwoorden. Of met een beleid komen.
2: Ja, nee, kijk. We hebben daar natuurlijk gewoon een projectleider op. En we hebben ook nog wat bestuursondersteuning. Dus dan probeer je ook wel met z'n drieën een beetje te sparren. En ik kom nog meer vanuit de politieke dimensie in. En dan ben je dat ook gewoon met z'n drieën aan het voorbereiden, testen, elkaar scherp stellen. Van ja, hebben we dan hier echt de vraag? Dus je wordt daar ook al wel in onders. En je hebt onderling natuurlijk ook met je andere wethouders. Je voert toch niet alleen het woord namens jezelf, maar namens het hele college. En daar heb je ook de afstemming van, hoe brengen we dit over de bühne?
1: Maar de oppositie zal zeker ageren.
2: Ja,
1: tenzij het een ontzettend plan was dat iedereen zegt van, Simon, dat heb je fantastisch gedaan. Maar dat kan me eens niet voorstellen.
2: Nee, maar dat is zeker. Maar ik moet wel zeggen, en dat is nu de start hoor, maar dat we de gemeenteraad tot nu toe ook echt wel gewoon onderwerpen kijkt van wat vind ik ervan. Niet echt bezig zijn met elkaar te beschadigen of niet. Dat heb ik nog niet gemerkt. En dan vanuit hun eigen politiek kijken van, als ik het goed voorstel vind, dan steun ik het. En als ik het niet goed vind, dan steun ik het niet. Dus ik denk dat de raad daar ook een hele goede start in gemaakt. We hebben ook een enorme, best wel een verjonging gehad van de raad. We zijn de gemiddelde leeftijd is volgens mij 10 jaar omlaag gegaan. We hebben als een van de weinige gemeenteraden hebben we meerderheid van vrouwen in de gemeenteraad. Dus,
1: vind je dat gunstig?
2: Gunstig? Ik vind het gewoon leuk.
1: Ja.
2: Als in politiek is van iedereen en dat is niet een mannenvak.
1: Maar het zou wel een andere sfeer geven, denk ik. Of je alleen mannen bij elkaar hebt of een mix van man-vrouw.
2: Nou, ik vind deze sfeer wel prettig. Dus of het. Vraag het over 2 jaar nog eens of een andere sfeer. Als mannen onderling kunnen het ook natuurlijk hartstikke gezellig hebben. Maar,
1: maar vrouwen liggen of mannen liggen toch net een ander accent weer op dingen.
2: Ik denk dat kan wel verschillen.
1: Ja.
2: Ik zie niet op dit moment niet heel veel, laat ik zeggen, haantjesgedrag.
1: Mm-hmm.
2: Dat is denk ik positief.
1: Ja. Wat ik altijd grappig vind aan de gemeenteraadsvergadering, voor jullie beginnen, geven jullie elkaar altijd een hand. Ken je die cultuur?
2: Ken ik wel vanuit andere gemeenteraden ook. Ja, klopt. Ja, ja. En je spreekt altijd...
1: Wat zeg je dan tegen elkaar? Goedenavond? Of wat zeg je dan? Of is dat per persoon ook weer verschillend?
2: Ja, gewoon goedenavond. Gewoon hallo. Ik in ieder geval. Maar ja. Misschien, ja. Je zegt niet prettige wedstrijd of zo.
1: Nou, ik kan voor... Nee, niet voor. Maar ik kan volgens zeggen fijne vergaderingen of dat soort dingen.
2: Ja, soms ook. Dat wordt ook wel, dat wordt ook wel, wel gezegd. Maar ja, ik vind het ook wel, man. Zo, ook, je spreekt elkaar ook aan als met de achternaam raadslid. En, nou, dat geeft ook wel een soort van... je spreekt via de voorzitter. Dus dat... ik vind het wel mooi omdat het ook helpt om het wat niet minder persoonlijk te maken. Wat meer gewoon objectief over je politieke standpunten. Ja. Ik vind dat ook wel helpend.
1: En lukt het jou? Want ik weet wel, iemand die was pas in de politiek. Die gaf de mensen met de voornaam. Hey Piet, kun je dat? Zei de voorzitter. Nee, met de achternaam. Lukt het jou om er gelijk die schakel te maken? Want in de wandelgangen spreken elkaar gewoon met de voornaam, denk ik.
2: Dat gaat tot nu toe goed. Ik heb wel commentaar gehad van... Hey, jij zegt nooit voorzitter. dank u wel voorzitter. Je begint gewoon met praten. Dus een beetje feedback is af en toe goed. Ja. Volgens mij ging het de vorige keer goed. Maar ja, het is natuurlijk, je moet even gaan wennen.
1: Ja, natuurlijk. Dat snap ik. En leren natuurlijk ook.
2: Ook, tuurlijk.
1: Ja. Oké. Okay.

0: Simon, we zijn bijna aan het eind van het programma. Maar één onderwerp wil ik nog even bespreekbaar maken. Het evenementenbeleid. Want er wordt heel veel subsidie ingetrokken. En mensen snappen het allemaal niet. Want ze zeggen, het zijn toch mooie evenementen allemaal. En waarom minder?
1: Nou, ingetrokken... Ja, dat verhaal dat klopt niet helemaal. We hebben... We gaan eigenlijk weer naar de budgetten terug van voor corona. In coronatijd hadden we extra cultuurbudgetten. En toen is het wat meer naar evenementen gegaan. En nu komen we eigenlijk weer op het normale niveau. Wat voor in gemeenteland al best wel hoog is hoor. Dus we hebben, en dat vinden we ook belangrijk en mooi. Want we hebben kunnen daarvoor heel veel mooie evenementen in onze gemeente faciliteren. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon leuk om... dat geeft een beetje levendigheid.
0: Ja, maar als we het hebben over een evenement. Wat is de definitie van een evenement? Moeten we dan 10.000 mensen denken? 5 mensen? Wat is een evenement in dat opzicht?
1: Oh, dan vragen we precies de definitie. Ik heb ook dit evenementen en vrijwilligers. Dat zijn twee onderwerpen die voor mij nieuw zijn. Dat vind ik ook heel veel leuk. Maar dat betekent ook dat soms dat je iets minder weet. Maar evenement heeft in ieder geval een kop en een staart. Dus het gaat om een bepaalde tijdspanne. En vanaf een aantal bezoekers moet je een evenementenvergunning aanvragen. Want moet je ook gewoon kijken van ja, hoe zit het met de veiligheid, verkeer. Als er alcohol wordt geschonken, hoe is dat netjes geregeld? Dus dan komen er gewoon wat dingen bij kijken om te zorgen dat het gewoon goed loopt.
0: We hebben een aantal vaste evenementen in Baren. Die moet elke keer weer een nieuwe vergunning aanvragen. Is dat niet dat je zegt, joh, die geven we voor 10 jaar af, ik noem maar een dwarsstraat? Of kan dat niet?
1: Nou ja, de regelgeving verandert

0: verandert wel. En het programma is natuurlijk ook niet altijd precies hetzelfde. Kijk, het is wel zo dat als je een keer een goede aanvraag hebt van een Koningsdag, en je doet hetzelfde programma, dan vraag je hem wel aan. Maar dan is het natuurlijk ook wel, zowel voor de aanvrager als aan onze kant, ook wel een stuk makkelijker natuurlijk.
1: Maar als ik ook kijk naar de avondvierdaagse, dan moet je nu mensen hebben die opgeleid zijn om het verkeer te regelen. Dan denk ik van, schieten we niet een beetje door?
0: Daar schieten we...
1: En dan zeg ik ook een beetje landelijk, niet alleen in paarden, maar dat
0: maar ja, soms kijk, te veel. Je hebt gewoon te maken met bepaalde regelgeving. En die komt inderdaad vooral uit landelijk. Het is ook wel een stukje... Ik denk dat ook wel een stukje onderliggende cultuur. Dat als wat fout gaat, dan moet altijd iemand de schuld hebben. Dus ik denk dat dat ook wel een bredere maatschappelijk vraagstuk is. Van ja, soms heb je pech en soms moet je wat... niet alles is risicoloos. Mm-hmm. Dus het is een stukje ook meer juridische werkelijkheid. Als een keer wat fout gaat, dan heb je gelijk ook de advocaten in je nek zitten. En dat maakt het... Niet altijd makkelijker.
1: Voor jou ook niet als wethouder?
0: Zowel met evenementen blijft als een ruimtelijke ordening. We hebben gewoon heel veel regels. En mensen hebben het natuurlijk ook mooi dat je de recht hebt om in bezwaar en beroep te gaan. Maar soms zijn die procedures wel zo lang dat je denkt van ja, schiet dit niet het doel voorbij. En dat is... Maar daar hebben wij gewoon lokaal mee te doen. We hebben bepaalde hoepeltjes waar we erheen moeten springen. Daar kunnen we het heel lang over hebben. Maar je kan ook gewoon kijken hoe je door die hoepeltjes heen springt.
1: Heel kort. Je zei ooit eens een keer van, voordat je een bouwvergunning hebt, ben je 7 jaar verder. Dat kan niet korter.
0: Nou ja, dat is een bouwvergunning kan echt wel korter. Kijk, als je natuurlijk gewoon een aanbouw aan je woning hebt, dan soms ook een vergunningsvrij. Maar het is een grote bouwproject qua ruimtelijke regelgeving en een stukje bezwaar en beroep. Als het echt snel gaat in 4 jaar, maar als je echt een hele wijk ontwikkelt, dan heb je echt al 7 jaar nodig. En dat vind ik te lang. Maar dat is wel gewoon de werkelijkheid hoe we hier werken en mee moeten dienen.
1: In Nederland?
0: In Nederland, ja. Ja.
1: Word je nooit moe van alle regels?
0: Ja, nee. Ja, jawel. Dat wel, maar... Het is ook wel... ook een fact of life. Ja. Dus ja, je kan er heel druk over maken. Of je kan gewoon... Dat zeg ik ook tegen aanvragers. Je kan een heleboel al zeggen, waarom moet het nou? Maar soms ben je zo lang aan het zeuren over, waarom moet het nou? Als je het nou gewoon gedaan had, dan had je al een stukje verder geweest zijn. Dus.
1: Het is niet anders.
0: Klopt.
1: Dankjewel voor het gesprek en succes met je nieuwe werk.
0: Ja, dankjewel.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. Ook fractievoorzitter van de PvdA. Valentijn Brinkman-Kopal komt aan de microfoon. En we spreken met wethouder Simon Brummer. En we kijken ook nog even hoe het weer er de komende dagen uitziet. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek.

0: Terug in de tijd met een fantastisch mooi nummer. Nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 was deze van Roger Grover. Het nummer Love is All. Afgelopen week was de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baren. Twee belangrijke onderwerpen stonden eigenlijk op de rol, terwijl de agenda helemaal niet zo lang was. Maar we hadden aan het eind toch nog zeker 4 moties vreemd aan de agenda. En wat stond er eigenlijk op de rol? Nou, het ging eigenlijk over het meander en de vervolgstappen die daar gezet moesten gaan worden. En het ging ook over Fonosmash. En dan hebben we het over de tennisvereniging. De eigenaar van de grond daar zo wil de huur opzeggen en woningen daar gaan plannen. Zijn we het daarmee eens of niet? Moet de gemeenteraad daar iets mee? Nou, we horen het onder andere in deze uitzending. Maar als eerste gaan we naar het interview wat ik had met de fractievoorzitter van D66, Hanneke Struik-Kramer. Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis aangeschoven, Hanneke Struik-Kramer van D66. Een bewogen vergadering. De burgemeester die refereerde er al aan bij zijn slotwoord. Het meander. Doorgaan, niet doorgaan. Motie wel, motie niet. Wat vond je ervan?
1: Ja, het was uiteindelijk lijkt het wel een hele technische vergadering, hè, waarin we allerlei technische manieren van zijn we er nou wel van, zijn we er niet van als raad, gaan we niet op de stoel van het college zitten, kan er nou wel of geen toezegging, nou, enfin, het was heel complex en ik denk dat het voor de kijkers thuis, als die er zijn, dat die gedacht hebben, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Daar zijn we niet trots op, denk ik, als gemeenteraad en als college, dus dat moet beter.
0: Als we kijken naar het meander, waren er eigenlijk 2 meningen. Ja. Of alles opnieuw op een rijtje gaan zetten, wat mogelijk behoorlijk wat vertraging op zou leveren. Of de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld om daarmee door te gaan.
1: Ja.
0: Wat is er nou uitgekomen vanavond?
1: Nou, wat dat betreft is er een goede uitkomst volgens mij. Dat we inderdaad nu doorgaan met het snel ontwikkelen van het meandergebouw, zeg maar even. Wat er nu staat. Tot woonzorg. En daar is enorm veel behoefte aan in Baren. En daar is eerder onderzoek naar gedaan. Dus dat gaat nu met gezwinde spoed wordt dat ingezet, die tender. En er is ook wat gerepareerd. Want wat bleek nu de afgelopen week toen we ons in de materie verder aan het verdiepen waren, dat de uitvraag, zeg maar, die er zoals die nu was, was dat er voor het ziekenhuis een plek gevonden moest worden waar ze nog konden zitten als meandergebouw verbouwd zou worden. Nou, en dat is nu opgelost. Hè? De zusterlocatie noemen we dat voor het gemak maar even. Dat is nu goed benoemd dat wij daar dan wel eventueel een bredere woningbouw in willen in dat stuk.
0: Ja, dus die zusterhuislocatie waar het steeds over gesproken wordt, dat stukje grond wat ooit bestemd was dus voor dat zusterhuis, dat mag ook, dat wordt ook opnieuw ontwikkeld om te bebouwen.
1: Ja, wat ons betreft wel. Kijk, en dat heeft nu niet de bestemming wonen, hè, dus dat heeft een andere bestemming. Dus daar moet je sowieso een omgevingsplanwijziging voor doorvoeren. Voor meander niet. Daarom kunnen we bij meander zo snel door.
0: Ja.
1: En dat was ook elke keer de inzet. We willen door, we willen voortgang boeken. En we willen niet vertragen. Nou, en op deze manier hebben we dat bereikt. Maar kunnen we wellicht met enige vertraging, maar dat is een deel van het project, ook nog meer bouwen.
0: Oké. Dat over het meander. Maar er was de afgelopen week dus behoorlijk wat misverstand over wat er nou wel en niet precies in eventuele moties.
1: Vreselijk complex. Echt.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel telefoontjes ik hier aan gewijd heb, maar poeh.
0: Maar dan nu uiteindelijk dus wel tevreden met de uitkomst.
1: Zeker. Ja,
0: ja.
1: Zeer.
0: En dan kreeg eigenlijk die vergadering nog een staartje met ook een motie vreemd aan de agenda. En die ging over meerdere zelfs, ja. Maar vooral over Fonosmash. Dat eigenlijk de vraag aan de gemeenteraad van kunnen jullie ervoor zorgen dat wij hier kunnen blijven zitten?
1: Ja, dus de inspraak 2 weken geleden was heel helder. Hè? En ik denk dat was ook duidelijk. Hè? In de raad was er een unaniem gevoel van ja, nee, we willen graag dat ze daar kunnen blijven. Alleen dan weer, ja, hoe organiseer je dat?
0: Hè? Ja.
1: Kijk, we vinden wel meer met z'n allen. We vinden ook dat iedereen gelukkig moet zijn. Maar ja, ook dat kunnen we niet regelen allemaal. Dus wat kunnen wij nu als raad of als gemeente, wat kunnen we regelen? Waar zijn we van en hoe doen we dat? Welke processen moeten we dan bewandelen? En daarom zei ik, het werd wat technisch. Er is een college die een bepaalde bevoegdheid heeft. Ja, en die zijn hiervan.
0: Ja.
1: Dus wat we eigenlijk moeten doen en wat er nu ook uiteindelijk gebeurt, is dat we als raad unaniem zeggen, wij willen dit heel graag. En dan moeten we verder het college aan zet laten zijn om dat ook op die manier, op de goede manier uit te voeren. En ja, dat is denk ik nu uiteindelijk gelukt.
0: Ja.
1: al eerder was er een soort van toezegging gedaan. Maar nu is er dan ook een echte toezegging gedaan. En dat is fijn, want dan heeft iedereen wat meer comfort.
0: Ja, je gaf het al aan. De vergadering was al een hele aparte vergadering eigenlijk. Is dit nu iets wat je zegt dat zou in het presidium, de fractievoorzitters, zeker, met elkaar eens even besproken moeten worden? Ja. Hoe we hier in het gevolg mee om moeten gaan?
1: Nou, dat doen we eigenlijk altijd. Hè? Dus in het presidium wordt altijd teruggekeken op de voorgaande vergaderingen. Want vaak zijn het er een aantal. Dus dat doen we sowieso. Maar dit zal zeker besproken worden. Ik denk dat we, nou ja, dat is ook onze taak, hè, dat we als politiek zo helder en transparant mogelijk zijn in onze besluitvorming. Ja. En waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat proberen we ook. Maar soms is dat gewoon best moeilijk. En vanavond was zo'n avond dat het best moeilijk was. En dat er dus heel veel geschorst werd en weer overlegd enzovoort. Ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs.
0: Schorsen, als je nou aangeeft, die schorsingen, want soms zitten mensen er tegenaan te kijken en denken van, ja, waarom wordt er nu eigenlijk geschorst? Wat is het doel daar nou eigenlijk van?
1: Ja, eigenlijk wil je dan even ruggespraak houden met elkaar. Hè? Dus kijk, in de raad ga je het hebben over waarom je iets vindt. Hè? Dan ga je met elkaar in debat over inhoud. Hmm. Maar soms heb je vooraflopend aan de raad, zeg je, nou, we gaan samen een motie indienen. Hè? Ja. Want we zijn het daarover eens, we staan op hetzelfde punt. Maar gedurende zo'n bespreking in de raad kan het wel gebeuren dat je dan denkt, ja, wacht even, ik heb nu nieuwe informatie en dan weet ik het eigenlijk even niet meer zo goed. Nee. En dan wil je even ruggespraak houden met de partijen waar je eerder mee afgestemd had.
0: Ja.
1: En dat kan niet in de raad. Of tenminste, dat kan niet altijd in de raad.
0: Nee, dus vandaar dus ook dat
1: vandaar
0: dat dan...
1: Dus, ja,
0: eigenlijk die ruggespraak vindt al een groot gedeelte van tevoren plaats eigenlijk.
1: Ja.
0: Voor de voorafgaand aan de vergadering. Maar soms moet je gewoon tijdens die vergadering ook nog even aan de slag.
1: Soms wel.
0: Helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: Fickle Sharky, een prachtig nummer van jaren geleden. A Good Heart. We waren bezig met de gemeenteraad van Baren. De vergadering van afgelopen woensdag. En dat was de besluitvergadering, oftewel de echte raadsvergadering. En we spraken ook Valentijn Brinkman-Koppel. Hij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.
1: Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis. De Partij van de Arbeid, Valentijn Brinkman-Koppel. Welkom bij de microfoon.
2: Ja, dank u
1: wel. Een bewogen vergadering vanavond. We hadden het er al eerder over. De burgemeester refereerde er zelfs naar. Als we kijken naar het meander, wat daar nu over afgesproken is. Tevreden mee, want er waren twee moties waarvan er dus één uiteindelijk teruggetrokken is.
2: Ja.
1: En beide moties hadden jullie ondertekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de eerste motie die wij hebben mede ingediend met Voor Baren en met GroenLinks, dat was een motie op basis van informatie die wij hebben gekregen van het college. En vervolgens is er een tweede motie gekomen met een andere strekking. En die is gekozen op basis van de informatie die het college heeft gegeven aan de VVD.
1: Hmm.
2: Dus we zijn met elkaar in gesprek geweest over van joh, luister, we willen volgens mij allebei hetzelfde. De insteek van tevoren was al waarschijnlijk van nou, als de motie van de VVD haalbaarder is, dan zullen wij die gaan steunen.
1: Ja.
2: Als die van ons niet haalbaar is. Dus wij allebei voor deze moties. Alleen... ja, als er twee verschillende verhalen worden verteld, dan ga je dus ook twee verschillende moties krijgen. Dus het is meer als een statement. Uiteindelijk wisten we wel dat we ons doel gingen halen. Dus dat was de reden daarachter.
1: Maar de afgelopen week was er dus heel veel misverstand en onduidelijk over hoe het nou precies in elkaar zat.
2: Ja, nou, misverstand wil ik het niet noemen. Want wij hebben gewerkt op basis van de informatie die wij hebben gekregen.
1: Ja.
2: Maar er was wel heel erg veel onduidelijkheid. Hè? Dus als er achteraf verteld wordt van nou ja, het zit eigenlijk zo in elkaar, dan hadden we die informatie graag willen hebben. Want dan had je niet twee moties moeten maken, maar dan had je gewoon met de hele gemeenteraad bij elkaar kunnen zitten en een hartstikke gezamenlijke motie kunnen bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat is helaas niet gelukt. En uiteindelijk is het wel goed gekomen, omdat we niet aan dank van het college, maar aan dank van de initiatiefnemers, zowel oppositie als coalitie, dat die je koppen bij elkaar hebben gestoken.
1: Ja. Als je nou kijkt wat eruit is gekomen, waar ben je het meest blij mee?
2: Nou, ik ben het meest blij dat de woningbouw gerealiseerd gaat worden. Destijds heeft onze vorige wethouder Mark Eibaard gerealiseerd dat er zorgwoning gerealiseerd kon worden op het Mayanne-terrein. Nou, en nu hebben we een zusterterrein erbij. En we zien dus nu dat we daar kunnen bouwen, ook voor de sociale tak. En ouderen en jongeren en alles wat ertussenin zit. Dus daar zijn we heel tevreden over.
1: En de verplaatsing van Zandvoorde als geheel, zeg maar, naar het terrein van het Mayanne, dat is een... denk ik een hele goede optie. Hè?
2: Dat is een hele goede optie. Het gevaar daar is wel in dat Zandvoorde Zilverrijn eigenaar is van die grond. Dus die kan daarmee doen wat ze willen. Daar moeten we ook mee goed overleggen met elkaar. Maar wat ons betreft komt Zilverrijn ook op het Mayanne-terrein.
1: Ja, een prachtige locatie speel je vrij voor een behoorlijke contingent woningbouw wat daar zou kunnen komen.
2: Ja, het gevaar is wel dat je op die woningbouwlocatie niet in handen hebt wat je wil. Hè. De Zilverrijnen mag zelf bepalen wat er gaat komen.
1: Ja. Is dat niet Woonzorg Nederland?
2: Dat durf ik niet zeggen. Ja. Daar zou ik even in moeten kijken. Maar we weten wel dat die grond niet van ons is.
1: Nee,
2: in ieder geval.
1: Ja. Ja. Dan het staartje van de vergadering.
2: Ja.
1: Fonosmash.
2: Fonosmash, ja.
1: Dat ging ook alle kanten op, zou ik willen zeggen, met heel veel schorsingen.
2: Ja, nou ja, dan heb je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hè? Je maakt een motie op basis van informatie die je verstrekt krijgt. En als je een toezegging hebt, tenminste een akkoord van de wethouder hebt om daarin vooruit te gaan. Ja, dan moet je dus, dan ga je hem indienen. Dan ga je met elkaar in gesprek en dan ga je op basis daarvan ga je zo'n motie in elkaar zetten. En als dan achteraf blijkt dat de wethouder daarop terug moet komen, ja, dat is dan fijn, maar niet om 22:45 s'avonds.
1: Nee, snap ik. Dus dat was best lastig.
2: Ja, dat is gewoon vervelend. Ook voor de mensen van Fonosmash en ook voor de uren en het gesprekken die je met elkaar voert om zoiets voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar uiteindelijk wel tevreden met
2: zoals
1: nu.
2: Tuurlijk, lang verhaal kort. We hebben alles binnen wat we binnen willen hebben. Dus dat is fijn.
1: Ja. Maar dat is een mooi moment om mee af te
2: sluiten. Ja, dat lijkt mij ook.
1: Dankjewel voor.
2: Hartstikke bedankt.
1: Jouw bijdrage hier op dit moment.
2: Top, dank je.

0: Heerlijke muziek van Emmylou Harris, oftewel het nummer C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. Het was in Nederland volgens mij ook een aardig succes in de tijd. We gaan eens even kijken, want we hebben nog een interview voor je. En dat is het interview wat we aan het eind van de vergadering van afgelopen woensdag, de raadsvergadering van de gemeente Baren, hebben gehouden met wethouder Bremmer.
1: Wethouder Bremmer, een hoofdrol vanavond in de vergadering zou ik bijna zeggen, als ik het heb over het meanderterrein. Er was in de eerste instantie wat misverstand over wat nu wel en wat nu niet. Bent u tevreden met wat er vanavond over besproken is?
2: Nou, ik ben in ieder geval wel tevreden dat er een uitkomst ligt waarbij er een duidelijke opdracht ligt vanuit de raad waar we mee verder kunnen gaan om de locatie te tenderen. Ja. Voor zowel de zusterlocatie, wat dan een woningbouwlocatie wordt, als het huidige ziekenhuis, wat binnen de huidige zorgbestemming wordt ontwikkeld. Dus ik kan in ieder geval goed mee aan de slag. Misschien de manier waarop is een beetje. Nou, er was natuurlijk ook veel mogelijk wat discussie onderling, ook wel vrevel tussen partijen. Dus nou, dat verdient denk ik niet helemaal de schoonheidsprijs, maar het resultaat kan ik heel goed mee aan de slag.
1: Ja. Ja. Er waren eventueel twee mogelijkheden, hè? Of alles weer eens een keer opnieuw nog gaan bekijken, of doorgaan met de plannen of de uitgangspunten zoals er eigenlijk al lagen, hè? Waardoor er eigenlijk geen achterstand zou ontstaan. Hè?
2: Ja, en daar nog allerlei. Je kan een heleboel varianten bedenken, maar je zag wel een beetje. Nou, toch de twee kampen in de raad. Een kamp die zegt van nou laten we even de tijd nemen om alle scenario's op een rij te zetten. Of we in de doorgezette weg willen doorgaan. En fracties in de raad die zegt ja, we willen gewoon door. We moeten even aangeven wat we met de zusterlocatie doen als de meander vertrekt. Maar dat weten we. Hier is de motie en gas. En dan kunnen we dingen uitvoeren. Dus ja, voor beide kampen valt natuurlijk wat te zeggen. En het is goed dat er nu een uitspraak ligt.
1: Kijk, er wordt ook gesproken over Zandvoorde in zijn geheel. Dus verplaatsen naar het meanderziekenhuis, het oude meanderziekenhuis moet ik zeggen. Is dat iets wat helemaal in deze plannen meegenomen wordt? Of is dat iets wat nader onderzocht moet worden?
2: Nou, met betrekking tot Zandvoorde gaat het vooral over de verpleeguitpunctie van Zilverijn. Ja. Die huurt van Woonzorg Nederland op Zandvoorde. En Zilverijn heeft aangegeven, nou wij willen eigenlijk. We hadden herontwikkelingsplannen samen met Woonzorg Nederland. We komen daar niet goed uit met elkaar. En we zouden wel graag naar een andere locatie hier willen. Dat zou heel goed de ziekenhuislocatie locatie kunnen zijn. Maar aanbestedingstechnisch kunnen we dat niet garanderen dat ook kan. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Je ziet een hele logische combinatie. Hmm. Maar juridisch werkt het zo niet. Ik denk dat de kans vrij groot is dat Zilverijn zou kunnen landen met verpleeghuiszorg op de ziekenhuislocatie. Ja. Helemaal nu de raad heeft gezegd, ja, we vinden die bestemming zorg gewoon hartstikke goed. Maar of het daadwerkelijk zo uitpakt, ja, dat blijft toch altijd een klein beetje onzekerheid die ik ook vanuit de gemeente niet kan wegnemen.
1: Dat lijkt me, ja, is ook lastig om. Je moet de partijen maar bij elkaar zien te krijgen om met alle mogelijkheden die er zijn. Of dat dan ook echt gaat passen daar zo.
2: Ja, nee,
1: dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
2: Zilverijn zal zich moeten aansluiten bij de ontwikkelaar. En dan kan je natuurlijk ook als gemeente niet zeggen, jullie moeten met z'n tweeën eruit komen. Nee, dat is natuurlijk ook een gesprek tussen twee partijen. Ik denk dat Zilverijn een hele interessante partij is voor een ontwikkelaar. Ja. Dus ik heb een goede hoop op dat goed komt. Maar ja, je kan geen garanties geven.
1: Nee, duidelijk. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan heb je ook meteen een flink terrein wat je vrij speelt voor woningbouw in Baren.
2: Dan zou in ieder geval op termijn op Zandvoorde herontwikkeld te worden. Op zich het bezit is van Woonzorg Nederland. Ja. Dus ja, de verwachting is wel dat zij dan voor hun eigen doelgroep wonen en zorg daar zullen ontwikkelen. Maar dat zal dan waarschijnlijk geen verpleeghuiszorg zijn, maar wonen met wel met haar zorgondersteuning.
1: Ja, kortom, voor senioren. Dus dan zou dat ook een stukje mooie doorstroming betekenen.
2: En vanuitgaande dat woonzorg die locatie gewoon wil behouden, is dat logisch dat en dat past ook in het bestemming, dat een zorglocatie blijft.
1: En dan word je als college in feite gevraagd om voor Phonospress de beslissing te nemen om dat gebied niet een andere bestemming te geven. Dat is een hele lastige, denk ik, hè, voor het college.
2: Ja, dat was inderdaad een wat lastige. Want de insteek, en zo hebben we dat uiteindelijk ook toegezegd, de insteek van de motie volgen wij helemaal. Alleen procedureel vinden we hem wel ingewikkeld. Omdat het ook door de raad is gezegd van over deze is een hele lijst geweest met zaken waar we zelf over gaan.
1: Ja.
2: En de bevoegdheid ook bij het college ligt. En is het dan logisch dat je nu daar een uitzondering op maakt? En zitten we dan over volgende maand weer met een bepaalde locatie? Oh, een uitzondering. Ja, waarom hebben we dan die afspraken met de raad gemaakt dat wij erover gaan? Dus het was een beetje, voor de kijker zal dat een hele technische en een beetje vreemde discussie zijn. De uitkomst is in ieder geval dat wij ons inzetten om Phonospress te behouden op de huidige locatie.
1: Ja.
2: En of dat lukt, wij gaan over de bestemming. Maar wij gaan niet over het contract tussen de vereniging en de ontwikkelaar. Dus dat blijft wel lastig.
1: Er is dus nog geen, wat dat betreft, de uitslag hiervan is niet duidelijk op dit moment.
2: Nee, want het kan natuurlijk best zijn dat zij toch het contract opzeggen. Terwijl ze de kans op planontwikkeling, de plannen die ze hebben. De aanvraag moet nog bij ons binnenkomen. Ja. Is natuurlijk niet zo groot naar wat hier vanavond gebeurd is.
1: Ja. We gaan het blijven volgen.
2: Ja, dank je wel.
1: Dank je wel voor dit moment aan het eind van de raadsvergadering.
2: Yes, dank je wel.
1: En dat was hem, wethouder Simon Brenner, die uitleg gaf over wat zijn rol was in de raadsvergadering van afgelopen week, oftewel de raadsvergadering van de maand september.

0: luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.
1: We built this city on rock and roll. En dan hebben we het over de groep Starship. En je luistert inderdaad nog steeds naar het programma De Baardse Naald bij Eemland 1. Hebben we nog meer muziek? Jazeker, we luisteren heel graag naar de radio. En dat doen we met The Corrs.

0: live uitvoering van het nummer van The Chorus, het nummer Listen to the Radio, oftewel kortweg gewoon radio. Eens even kijken, wat hebben we dan meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van

de 20 graden. Dus een hele aardige start van de week. En als we naar het weekend kijken, dan blijft dat ongeveer, lijkt het op dit moment er ongeveer hetzelfde uit te zien. Nou, mooier kan het toch gewoon niet? Tijd voor muziek.

Ah, heerlijke muziek. Ik zat aardig wat hits achter elkaar eigenlijk in die tijd. En dit was er eentje van. Ook zo'n nummer wat echt hoog in de top 40 stond. Het nummer Denise. Blondie. Ja, prachtig. En dit dan. Nou, Lou Rawls. Dat is ook een artiest. Die heeft een fantastisch mooie stem. En prachtige nummers ook. Lady Love.

Als je dit beluistert, dan hoor je gewoon iemand die zingt. En het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Of het ook echt zo is, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het klinkt werkelijk fantastisch. Tenminste, dat vind ik. Dit is Lou Rawls en nummer Lady Love.

Partij van de Arbeid en met wethouder Simon Bremmer. Je kunt ze terugvinden op de website van Eemland 1. Dan kun je nog eens rustig terugluisteren wat zij gezegd hebben aan het eind van de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baarn. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazz- en soulzanger, puur zang uit Amersfoort. Nat King Cole, Sam & Dave en James Brown zijn het grote voorbeeld van deze performer. En met zijn band, met onder meer een knallende blazerssectie, dat kun je wel zeggen, speelt hij Straighten Up en Fly Right. En dat is natuurlijk de eerste hit van Nat King Cole. L.O.V.E, dus gewoon Love en Let There Be Love en nog veel en veel meer. Ik ga bijna ervan zwingen. Welkom, Daisy Gunter. Hoe is het met je?
1: Hey, nou hartstikke goed.
0: En, ja. Je bent gepensioneerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus nou kan je helemaal wijden aan de muziek.
1: Daar kan ik me helemaal aan op toeleggen. Dus ja. Dat vind ik heel fijn. Dus wakker worden met muziek en overdag daarmee bezig. En sportief leven. En,
0: sportief ook en, nog? Wat doe je naast het zingen?
1: Ja, fitnessen. Zeg maar op onderhoudsniveau. Hè? Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Dat denk ik wel. Maar ja, goed, dat geldt ook voor de ademhaling. Als je zeg maar in de band je performance
1: zeer
0: afgeeft.
1: Zeker, zeer zeker. Ja.
0: Is dat alleen maar in Amersfoort? Dus ook gewoon in Nederland? In heel Nederland?
1: Nou, dit is voornamelijk in de regio. Okay. Af en toe een keertje richting het noorden. Maar ook richting Terschelling. Maar ook richting Amsterdam. Mm-hmm. En Apeldoorn.
0: Ja. Het is een lust voor het oog.
1: Ja,
0: jouw
1: zeker.
0: Performance. En dat geldt ook voor de blazerssectie. Daarom zei ik ook dat knalt.
1: Ja, het is, dat is een voorwaarde.
0: Ja,
1: ik denk van, nou, ik heb allemaal fantastische muzikanten altijd om me heen.
0: Ja.
1: En het fijne daarvan is dat ze de volledige vertrouwen in mij hebben op onze manier van optreden en contact met het publiek, het enthousiasmeren en elkaar ook enthousiasmeren op het podium.
0: Ja, nou, dat weet ik. Ja, ja. Goed, Nat King Cole en Sam & Dave en James Brown, dat parkeren we even voor het tweede uur. Het eerste uur staat nagenoeg alleen in het teken van de UK Jazz. Dat is iedereen van ons gewend. Mm-hmm. Dat is het huismerk inmiddels. En we beginnen met Loyal Garner. En dat is een Britse rapmuzikant uit Zuid-Londen. En zijn muziek wordt door The Guardian omschreven als een confessionele hip-hop. En in 2022 lanceerde hij met Hugo zijn derde album alweer. En van die plaat trekken wij Hate, Loyal Garner.

0: man that flew all the way from the sun.
1: Precies, Loyal Garden. We zitten gelijk vastgezoerd in onze stoel. Hè? Prachtig nummer. Toon is gezet.
2: Heerlijk.
1: Maar goed, we gaan ook weer een tootje lachen. En dan komen we uit bij Handsome Boy Modeling School. Dat is vertaald uit het Engels. Handsome Boy Modeling School is een samenwerkingsproject tussen hip-hop producer Den de Automator en Prince Paul. En ja, en die samenwerking duurde oorspronkelijk van 1999 tot 2006 en resulteerde in 2 albums. En op het laatste album staat een prachtig nummer, The Truth. Handsome Boy Modeling School.

0: Handsome Boy Modeling School. Ik zag jou genieten, Daisy.
1: Ja, ja, ik vind het gaat gewoon door mijn lijf.
0: Ja.
1: Prima.
0: Kan het ook op jouw repertoire, denk je?
1: Dat zou goed kunnen. En dan moet ik wel de samenstelling hebben die dit wil doen. Want ik heb vier verschillende formaties met wie ik samenwerk. Ja,
0: je hebt een goede pianist nodig dan in dit
1: geval. Dus dan is een goede pianist zeker nodig. Maar die zijn er wel.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, ja. De Dosis UK Jazz gaan we opvoeren met Joseph Akin. En Joseph Akin is ook een Londense muzikant, producer en componist. En hij is voornamelijk een pianist, toetsenist. En zijn muziek beweegt zich tussen genres om zijn vele invloeden te weerspiegelen met jazz, hip-hop, dansmuziek, afrobeat, nou, noem maar gewoon op. We gaan luisteren naar Vision on the Night. Joseph Akin.

Jozef Akin, ja, alweer zo'n groeibriljant uit Londen. En er zitten er nog veel en veel meer, zoals Yorya Smith. Ja, en dat is een singer-songwriter. En zij schrijft liedjes sinds haar 11e. En inmiddels is ze al dik in de 20. En een van haar nummers, vind ik heel erg mooi, dat is Greatest Gift. We gaan luisteren naar Yorya

0: Jorja Smith, ik zag je weer genieten.
1: Ja.
0: Doorlopend genieten. Jij kent deze hele stroming van UK Jazz of niet?
1: De stroming ken ik niet goed. Nee. Maar het kan zijn dat ik vaker de muziek wel hoor. Mm-hmm. En dan ga ik in mee. En dat is wel heel herkenbaar.
0: Ik zag het. Je wou bijna ook swingen.
1: Ja zeker.
0: Ja. Ja, dan ga je als een soort Maceo Park hier door deze ruimte.
1: Wauw.
0: Maar dat is niet heel...
1: Dat is wel smal hier, hè? Maar...
0: Nou ja, goed. Het is net te doen. Maar goed, Sempa, zeg je dat wat? Sempa. Niet helemaal. Nou, een paar jaar geleden trad hij op voor een overvolle Paradiso. Ik was er zelf ook bij. Een geweldig concert. En dankzij het nummer No One Knows Me schreef hij zijn handtekening. Ik heb het over Sempa. No One Knows Me.

0: No One Knows Me van Sempa. Opschrijven dus, hè?
1: Dat ja, echt... ja, die neem ik mee.
0: Ja, je schrijft alles op.
1: Wel ik vind het wel heel inspirerend om hier te zijn. Alle nieuwe artiesten, talenten die je zo naar boven haalt.
0: Ja, ik hoop dat de mensen thuis ook... Dat hoop ik voor de mensen thuis natuurlijk ook. De cognacjes worden...
1: Mee. Huh? Die neem ik wel mee. Ga ik even noteren, hoor, ja, zo meteen.
0: Precies. Ik hoor de cognacjes thuis al inschenken, denk ik, op dit tijdstip. Op zondagavond. Morgen is weer werkdag. Ja, oei. Maar goed. We gaan naar Nick Wolters. En dat is een trompetist en ook een componist. En wat heeft hij geschreven? Dance O' Man, Last Stop. Ik zou zeggen, zet daar de naald maar in. Gaan wij aan de kajak.

Nick Wolters was dat. Ja, en de piano, dat werd gespeeld door Rebecca Nash. En daar gaan we volgende week maar eens even wat aandacht aan schenken. Die kan heel mooi piano spelen. Iets wat misschien ook in jouw straatje ligt is Moses Boyd. Dat is een jazzdrummer. Zijn debuut solo's studioalbum Dark Matter werd genomineerd voor de Mercury Prize 2020. En op die plaat stond Too Far Gone. En daar gaan we dus nu de naald in zetten.

Heerlijk, heerlijk. Moses Boyd. Ja, dat dendert maar gewoon door. Heerlijke jazzdrummer. En dat brengt ons bij Resolution 88 of de 88. En dat is in 2012 geloof ik opgericht door Tom O'Grady. En hij is geïnspireerd door bijvoorbeeld Herbie Hancock, maar ook Correa, Deodato. Wat hebben we hier nog meer? George Duke natuurlijk. En dat horen we wel een beetje terug in het nummer Run Out Groove. We gaan het luisteren.

0: Nou, dat is een beetje Henk Kok-achtig, hè? Deodato, ja, dat is toch onmiskenbaar.
1: Dat klinkt echt heftig goed.
0: Ja.
1: En het doet me denken aan de tijd van de Crusaders.
0: Ook
1: echt,
0: dat?
1: Ja, fantastisch. Ja. Echt,
0: en het is allemaal nieuw.
1: Ja, maar en dat is, nu. Ja.
0: Mooi, hè? Ik kijk even naar mijn technicus, dat is Kees Bouwman. En die is helemaal gek van gitaarsolo's. Hij is zelf ook gitarist. En dan komen we terecht bij FKG, oftewel French Kiwi Juice. En die wordt geassisteerd door Tom Misch. En Tom Misch is natuurlijk wel een van de wegbereiders van de UK Jazz. We gaan luisteren naar Losing My Way. En dat is zijn nieuwe single.

0: restless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: Dat belooft natuurlijk nog een hele mooie cd te worden. FKJ met Tom Misch. Goed, we gaan ons richten naar twee duurze langzamerhand. En dan kijk ik even naar mijn tafelgast.
2: Hoi.
1: Wat gaan wij allemaal horen in twee uur?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk een wandeling in de muziek wordt gemaakt. Vanaf de jazz, een knipoogje naar de blues en de soul. En waaronder namen van Nat King Cole langs zullen komen. En Al Jarreau. Wellicht ook Gregory Porter.
1: Oké, okay. Nou, dat is nogal wat. Al dus de cliffhanger van Daisy Gunter. Goed, we gaan eerst luisteren naar Daniel Casimir. Die wordt geassisteerd door Moses Boyd. Hebben we een paar minuten geleden al gehoord. Nubia Garcia natuurlijk op saxofoon. En we gaan luisteren naar Save Part 1. Tot het volgende uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: was getekend DC, Ray en de Soulman met het nummer Hold On. We hebben het gevist van YouTube. Dus de kwaliteit is net eventjes ietsjes anders. Maar goed. Ja. Maar het is wel leuk. We beginnen altijd natuurlijk met eigen producties in het begin van de tweede uur. Dus deze kon niet uitblijven. Prachtig. Daisy Gunter.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je nou allemaal voor moois meegenomen? Al jouw favorieten.
1: Ja, ik heb naast de soulmuziek, hebben we gaan gehoord. En heb ik wat muziek van Joe Williams meegenomen met Count Basie.
0: Daar gaan we wel mee beginnen, hè?
1: Ja. En van Nat King Cole. Mm-hmm. Ja, dat is ook een favoriet. Ik heb daar ook een tribute to Nat King Cole met een paar muzikanten. En dat was eerste optreden was succesvol uitverkocht. Mm-hmm. Dus er komt nog meer in de toekomst. En Route 66, wel bekend ook, hè, van Nat King Cole. Ja. En dan maken we ook nog een sprongetje naar Chet Baker.
0: Om Jeroen de Valk in ieder geval nog even een plezier te doen. Ja. Dat is de biograaf van Chet Baker. Ja. Maar dat klinkt al aardig, tuurlijk.
1: En niet te vergeten muziek van Sammy Davis. Mm-hmm. Denk aan Mr. Bojangles, onder andere.
0: Nou, ik weet zeker dat er een heleboel luisteraars zijn die met hun oor tegen die transistorradio aan leunen.
1: Ja, en zelfs ook van Sammy Davis, Bird of the Blues. En dat doe ik ook met de Big Band, omdat ik al 10 jaar... Ja,
0: je houdt ook van Big Band, hè?
1: Basement Big Band, mag ik wel reclame maken, hè?
0: Tuurlijk, waarom niet? Het is jouw show, hè?
1: Een fantastische Big Band. En ook met High Five ben ik ook aan de slag. En dat gaat ook heel fantastisch. En, en last but not least, mijn favoriet wat in de toekomst echt meer aandacht gaat krijgen. De Nat King Cole Tribute.
0: Precies. Band. Maar we beginnen met I'm Beginning to See the Light van Count Basie en Joe Williams. En dan gaan wij ondertussen nog even zoeken op YouTube of we nog prachtige pareltjes voor jou weten te vinden.
1: Oké. Okay.

0: Tijd. Waar is die tijd gebleven? Prachtig.
1: Streepjes pakken, sigaren.
2: Ja. Ja, tegenwoordig kan dat niet meer.
1: Dat kan niet meer, maar het was wel in die tijd, hè?
2: Ja, dat was wel die tijd, ja, zeker.
1: Een theefortje voor de deur.
2: Ja, daar had je geen rookmachine nodig. Ja. Stonden ze met een sigaar gewoon op het podium. Ja.
1: Hey, geldt dat ook voor Nat King Cole? Heeft hij ook lekker gerookt op het podium of niet?
2: Ja, die heeft ook gerookt. Maar het is helaas is hij, heeft hij niet lang mee kunnen leven.
1: Nee? Hoe oud werd hij? Echt in de 50?
2: 45.
1: 45, ja, dat is niet veel, hè?
2: Heel jong. Ja,
1: het was een fenomeen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En die kan natuurlijk niet in jouw platenkast ontbreken.
2: Zeker niet, zeker.
1: Wij gaan luisteren naar L.O.V.I.
3: L is for the way you look at me. O

0: Nat King Cole. Heerlijk. L-O-V-I. En dat stond ergens voor.
1: Ja, dat staat voor liefde is alles, hè?
0: Ja, dit heb je al een paar keer gezongen, denk ik, hè?
1: Voor ons, liefde is voor ons als schapen.
0: Precies. Dit heb je al een paar keer gezongen, toch?
1: Ja, ja, ja. Zeker.
0: Natalie Cole. Ja, dat moet familie zijn. Heeft ook wat gezongen. Route 66. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat is een heel mooi nummer. En dat swingt heerlijk. Maar het is wel mooi om te horen hoe Natalie Cole dat live doet met Nat King Cole.
0: Oké, we hebben gekozen van de cd Unforgettable with a Love. Nat King Cole, Route 66.

0: Leuk slotakkoord, Natalie Cole, Route 66. Nou, dat brengt ons bij Chet Baker. En ik zei het al eerder, Jeroen de Valk, die wordt wakker nu op de tijdstip, denk ik.
1: Ja, vast wel. Hallo, Jeroen.
0: Op deze zondagavond. Chet Baker, dat zit bij je ook gebeiteld in je geheugen.
1: Ja, die heb ik ook in mijn repertoire staan. Dus, ja.
0: Ook dit nummer?
1: Ja.
0: Ja, wat maakt het zo fantastisch? Is het ook moeilijk? Is het makkelijk? Wat
1: nou, het zit heel veel gevoel in.
0: Ja.
1: En de gevoelwaarde is heel hoog. En het is heel mooi als het klinkt heel intiem. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi aan dit nummer.
0: Dat denk ik ook. Het is Just Friends van de CD Just Friends. Of LP kan het ook zijn. Hè? Chet Baker en Jack Sheldon.

0: Chet Baker, hij kon het heel goed. Hij kon heel goed trompet spelen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Dat was
1: ja.
0: Al een van de beste.
1: Ja, we hebben vind ik wel.
0: Teus Noble. En ja, dat is het equivalent waarschijnlijk van Chet. Maar Teus Noble ken jij waarschijnlijk niet helemaal. Nee. Dan gaan we naar Sammy Davis Jr. En dan het prachtige nummer Mr. Bojangles. En we gaan hier luisteren naar een single version. Waarom een single version?
1: Ja, het gaat om de intentie ook weer. Zoals hij dat... ja, het is een entertainer. En dat hoor je echt. En hij doet het fantastisch. Mm-hmm. En,
0: maar ja, goed, jij bent ook een entertainer.
1: Ja, maar goed, hij is een voorbeeld. En daar leer ik hem van.
0: Maar wanneer kom jij los eigenlijk? Je komt op het podium en dan? Wanneer ben je echt helemaal los na het tweede, derde nummer? Of gelijk al naar het eerste nummer?
1: Vaak na het eerste nummer. Ja? Want als ik het podium opga, dan vind ik het behoorlijk spannend. Maar dat heb ik kennelijk nodig om scherp te zijn. En goed te performen. En dat lukt meestal wel.
0: Ja, want goed, het podium is jou niet vreemd. We beginnen op 9 mei aanstaande. Wat gaat er dan gebeuren met je big band? Waar sta je dan?
1: Ja, daar staan we in Hoevelaken. De Blue Basement Big Band bij Café De Haan.
0: Ja. En, is dat een soort jazzcafé?
1: Dat is geen jazzcafé. Het is een horecagelegenheid. En dat zit half buiten met een enorm grote tent. En het repertoire is gemixt met jazz... Tot en met Soul.
0: Oh, oké. Okay. En dan 12 mei. Wat gebeurt er dan?
1: 12 mei. Dan sta ik met High Five op het podium in Café Miles.
0: Ja.
1: En dan brengen we muziek van onder andere Nat King Cole, Gregory Porter. En nog een aantal instrumentalen die gaan er ook mee.
0: Ik zie aan je gezicht dat je er nu al zin in hebt.
1: Ja. Helemaal. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Ja, dat geloof ik ook graag. Maar goed, dan hebben we eerst op 5 juli.
1: Ja, 5 juli is een bijzonder optreden ook. We zijn dan met muziekmaten die mijn soulrepertoire kennen. En dan sta ik op het podium bij de Groenmarkt. Mm-hmm. Bij Onder de Linden.
0: Oké. Okay.
1: En dat gaat er ook fantastisch zijn met fantastische muzikanten. En onder andere Lior, Kupenburg.
0: Ja, is er nog wel een beetje ruimte voor publiek in Onder de Linden?
1: Daar is voldoende ruimte. Oh, okay. Ik heb daar wel eens eerder opgetreden. En dat belooft een groot feest te worden.
0: Tussendoor, 30 juni, Big Band Leusden.
1: Ja.
0: En ze moeten zelf maar even kijken wanneer de aanvang is. Hè? Meestal 's middags.
1: Ja, dat is in de middag.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik nog helaas niet meer informatie geven.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel dat we daar staan 30 juni en het zal in de middag zijn. En de locatie, dat schiet me even niet te binnen. Maar dat wordt bekendgemaakt.
0: Precies. Mr. Sammy Davis Jr. zei Mr. Bojangles. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.

please, Bojangles. Dance again.

0: Ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Mr. Bojangles van Jerry Jeff Walker. En zijn countrymuzikant is 4 jaar geleden overleden. Maar die zal daar ongetwijfeld heel erg rijk van zijn geworden. Want niet alleen deze Sammy Davis heeft het vertolkt. Maar ook Nina Simone en Robbie Williams. En ga zo maar door.
1: Zelfs Harry Belafonte.
0: Jazeker. En laten we dan alsjeblieft ook niet vergeten Daisy Gunter. Want dat heb jij natuurlijk ook vertolkt.
1: Ja,
0: moet je
1: daar
0: eigenlijk voor betalen? Komt meneer Jerry Jeff Walker die toevallig even langs met zijn mansbakje? Van hé, rechten.
1: Nou, dat waarschijnlijk niet.
0: Nee?
1: Want het is dan verjaard, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Na een aantal jaren mag je dat wel doen. Maar,
0: dan mag je het wel doen, ja, oké. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor het volgende nummer van Dean Martin. Welk heb je gekozen van Dean Martin?
1: Is dat The Bird of the Blues?
0: Ja, dat zou best eens kunnen. Nou, ik dacht eerst You're Nobody Till Somebody Loves You.
1: Ja, dat klopt. Ja. Heb ik op een andere plek staan. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Zullen we daar even
1: you're
0: lekker
1: nobody
0: naar luisteren?
1: Till Somebody Loves You.
0: We gaan naar luisteren, want het is tenslotte een muziekprogramma.

0: Een heerlijk aangenaam sausje voor deze zondagavond. Of niet, Daisy?
1: Ja, heerlijk, ja. Nou, dat wijntje komt er even bij, hoor.
0: Wat zeg je zo?
1: Een wijntje komt er ook even bij, ja, zo meteen. Hè?
0: Naast dat glaasje cognac. Nou ja, okay. Dat wordt nog een hele, lange avond hier in de studio. Dat kan ik je al verzekeren.
1: Ja.
0: Goed, Louis Armstrong met Ella Fitzgerald komt langs. Komt dit vaak voor dat we in deze uitzending Ella Fitzgerald draaien?
1: Ja, ik heb het vaak van haar nummers gehoord die mij aanspreken. Mm-hmm. Aanspreken. En vooral in de jazz scene helemaal echt de queen. Hè?
0: Ja.
1: En die Frame from South, die heb ik dan... werd me eens een keertje gezegd... hey, deze is misschien leuk om een keertje ook uit te voeren. Mm-hmm. En dus ik ben gaan googlen... en kwam ik terug bij Nat King Cole. De Nat King Cole trio. De Frame from South.
0: Yeah.
1: En ook natuurlijk prachtig die trompetist... Louis Armstrong, die kan het ook zo geweldig brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe ik niet na... Ik houd bij Nat King Cole.
0: Ja, moet je er dan ook enorm zweten bij dit nummer? In de traditie van Ella Fitzgerald? Want die kon ook zo enorm zweten.
1: Dat wisselt. Oh. Dat wisselt.
0: Nou, als we bijvoorbeeld Café de Haan nemen in Hoevelaken. Nou, dat is wel toch. Hè?
1: Ja, dat is. Maar dat is, ik denk dat het meer. Dat ik me wel warm voel. Dat wel, maar het zweten, dat gebeurt meer bij mijn soul-repertoire.
0: Oh, god, ja, en dan moeten we naar 5 juli gaan. Maar goed, we gaan eerst Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met de Frame from South.
2: I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes.

0: En dat was van Louis Armstrong, vergezeld door Ella Fitzgerald. Zijn volgens mij nooit getrouwd, maar dat is wel een setje geweest vroeger.
1: Ja, die hebben denk ik wel veel plezier met elkaar gehad.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En nog steeds, hè, in de lucht.
1: Vast wel, zeker.
0: In de hemel, ze zijn alle twee in de hemel terechtgekomen.
1: Ja, die kijken we even toe nu.
0: Precies. El Giro, dat is tijd voor El Giro, ja. Dat is ook niet zo oud geworden.
1: Ja, ja, wat is niet oud? Ja,
0: heb je hem wel eens gezien?
1: Ja, ja, ja, ja. En geweldig. Het is echt een tongkunstenaar, mm-hmm, zou ik eigenlijk willen zeggen. En een ritmisch kunnen zingen met zijn stem. En ja, en met een enorme gevoel. En hij heeft heel veel gevoelige hits gemaakt. Onder andere Roof Garden en Boogie Down. Maar ik heb een nummer gekozen waarvan ik dacht van okay, dit deed hij ook. Want het ging echt naar de funk en de soul toe. En dat is een heel sterk nummer. En Black and Blues. Mm-hmm. En uit de album Alive in London 1984. Mm-hmm. Nou, ik vind het fantastisch instrumentalisten die erbij zijn.

0: Ja, dan heb je thuis een lijstje samengesteld. En denk je van, nou, ik zou nog wel eigenlijk nog even eentje willen horen. Nou, die hebben er nu tussen geschoven. En dat is Sammy Davis Jr. Waarom moest je die nou tussen hebben? The Birth of the Blues.
1: The Birth of the Blues. Ja, het is een verhaal dat... ja, eigenlijk is het meer een soort overdracht van muzici aan hun kinderen. Of aan neven, nichten, familieleden, ja. Vrienden. Om hun de muziek mee te geven. Mm-hmm. En ja, dat voel je ook in zijn verhaal. En de oorsprong. En ja, dat gaat er nooit uit je lijf.
0: Nee, ja. Dat denk ik ook niet. De draaitafel is inmiddels op toeren. We gaan er naar luisteren.

0: Heerlijk om die Sammy Davis Jr. te horen. Heerlijk. We gaan naar George Benson. Ja, die duikt af en toe ook wel eens een beetje op in bij andere artiesten.
1: Ja, zeker. Ja,
0: zo heb ik hem eens een keer gehoord bij Leo Bridges. En dat heet Bad Bad News. Moet je maar eens horen.
1: Oké.
0: Okay. Heel mooi.
1: Ik ben benieuwd.
0: Mooie solo van hem.
1: Dat noteer ik.
0: Nou, moet je zeker doen.
1: Zeker.
0: Maar goed.
1: Ja.
0: We gaan even terug in de tijd. Nature Boy. Hoewel terug
1: Nature
0: in de
1: Boy.
0: Tijd. Valt toch ook al mee.
1: Ja.
0: Zo lange tijd is dat niet geleden van de prachtige CD In Flight. Maar goed. Waarom dit nummer?
1: Ja. Ja. Ik voel me heel betrokken bij dit nummer. Ja, het is een verhaal van je reist door de hele wereld, je komt van ver. En dan kom je mensen tegen in je leven die je wijze woorden meegeven. Mm-hmm. En dat telkens die overdracht gewoon aan elkaar doorgeven.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, en vind ik geweldig. Geweldig.

0: onmiskenbaar natuurlijk de sound van George Benson met Nature Boy. We gaan naar de laatste twee nummers. En dan hebben we er alweer 2 uur op zitten. Ongelooflijk, hè?
1: Zo, ja, ja. Gaat het snel.
0: De één na laatste, wat is dat? Dat is natuurlijk Bobby McFerrin.
1: Ja, Don't Worry, Be Happy. Ja, ja, er gebeurt zoveel, jongens. En laten we maar ons blij maken met de muziek van Bobby McFerrin, de toonkunstenaar. Ja, die is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Luister maar.

0: Iets wat eigenlijk nooit gebeurt in deze uitzending is dat er een zanger of een band wordt afgekapt. Ja, moet wel, want we gaan even weer naar jou luisteren.
1: Ja, de tijd zit er bijna op, maar dan heb ik nog wel een cadeau voor jullie.
0: Ja.
1: En hier ga je luisteren naar een opname van Unchain My Heart, samen met High Five, DC Ray. Unchain My Heart.
0: Daisy Gunter, mag ik jou danken voor je komst. En we gaan zeker naar deel 2 van deze uitzending. Met jou als hoofdrolspeler.
1: Dankjewel.
0: Daisy Gunter, dankjewel.
2: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Emma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: But it's really the first time.
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1. This is not a

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Dit is Eemland 1.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.